0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. Aanleiding is onder meer de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage- en sabotageacties uitvoert. De wet is nog niet definitief. De Bundestag, het Duitse parlement, moet hier ook nog over stemmen. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben. Zoals de Gestapo tijdens het Nazi-regime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De woordvoerster van het Witte Huis, Karoline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Het is nog niet bekend wie haar zal opvolgen als woordvoerder. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokkuit als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokkuit evenaarde haar persoonlijk record, maar ze was toch teleurgesteld.
1: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: En zaterdag begint het WK hockey in België en Nederland. De ticketverkoop loopt goed. De wedstrijden in België worden in Waver gespeeld, waar plaats is voor 10.000 toeschouwers. En voor sommige dagen zijn alle tickets de deur al uit. Dat zegt Serge Pilet, de CEO van de Belgische Hockeyfederatie.
2: Wij hebben al verschillende dagen die bijna uitverkocht zijn. Sowieso de finale op 30 augustus. De openingswedstrijd nu komende zaterdag 15 augustus is ook al uitverkocht. Het is eigenlijk beter dan we verwacht hadden. Dus we slagen erin om meer en meer ook het hockeypubliek aan te trekken. Maar we zien nu dat ook de neutrale Belgische amateur toeschouwer ook aanwezig zal zijn. En dat is fantastisch.
0: Het blijft minstens 12 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet. In het weekend nog hoogstens 29 graden. Een kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: terug. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preel. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om twee vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
1: De twee wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de twee Belgen dan toch te horen dat twee lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de twee vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. De Bundestag, het Duitse parlement, moet de wet nog wel goedkeuren. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben, zoals de Gestapo tijdens het Nazi-regime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
2: It's already the second biggest ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
0: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat is een nieuwe regel die organisator EBU invoert. Tot nu was het de gewoonte dat het winnende land het jaar daarna het Songfestival organiseert. Dat automatisme kan nu vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na verontwaardiging over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. De lucht blijft helder tot licht bewolkt deze nacht en het is minstens 12 graden. De komende dag volop zon en tropisch warm tot 35 graden. Ook vrijdag is een hete dag met zon. In het weekend is het nog hooguit 29 graden en kan het gaan regenen of onweren. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
1: It's already the second biggest ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
0: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden, waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. De zware aardbeving in Colombia van maandag heeft nu al aan zeker 265 mensen het leven gekost. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen te heffen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft wat hij noemt een wonderfonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Ondertussen wordt ook nog altijd gezocht naar overlevenden. De aardbeving had een kracht van 7,4. De luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië blijft nog zeker heel de dag gesloten door een uitbarsting van de Etna, de meest actieve vulkaan van Europa. Al sinds vrijdag ondervindt het vliegverkeer hinder door uitbarstingen van de Etna. Veel vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht. Ook op Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië, is er hinder door de aswolk van de vulkaan. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen match fluiten. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde, net als 2 jaar geleden, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. En met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk ook een nieuw Belgisch record. En natuurlijk ook met haar zilveren medaille is ze blij.
2: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon, vanaf dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
0: Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon, in het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Colombia zijn nu al zeker 265 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen op te leggen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft een fonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Meer dan 11.000 woningen zijn verwoest tijdens de aardbeving. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 bereikte die haar hoogtepunt, toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk, in Limburg, organiseerde Volkssterrenwacht Kos, Motroom en Kijkavond op de mijnteril van Waterschij. Meer dan 1000 mensen kwamen daarop af en ze waren blij dat ze erbij waren.
1: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
2: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
3: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er was.
0: In Somleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op de weg in het bos in brand vloog. Niemand is gewond geraakt. En in Wellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden wel ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon op tijd weggehaald worden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
4: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben 4e van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
0: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig top. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG de Supercup. Het wordt een zonnige en hete dag, temperaturen tot 35 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boedvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Een goede morgen aan alle linkshandigen. Want ja, het is jullie dag vandaag. Dus neem het linkerhand, steek het in de lucht. Ja, en zwaai even.
3: Elke dag, telt voor twee.
4: Het is 6 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering heeft gisteravond in veel Europese landen mensen in de ban gehouden. Bij ons was er een gedeeltelijke eclips. In Spanje was de verduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten. In de buurt van de stad Valladolid viel het hoogtepunt om 8:30 en deze Vlamingen daar vonden het indrukwekkend.
5: Ik was even paniek. Ik was de volledige verduistering even kwijt. Maar ik heb het toch teruggevonden en ik ben blij dat ik een paar goede beelden gezien heb. Ja.
6: We trillen nog altijd na op onze benen.
7: Dat klopt helemaal.
6: En helemaal ontroerd.
8: Ik moest even een traantje uitpinken.
9: Het was geweldig. Ja, mijn haar ging recht staan op mijn armen. Het was echt een geweldige eclips.
4: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land vandaag voorlopig stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en net dat water wordt gebruikt als koelwater voor de kerncentrales. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil kunstmatig omhoog te krijgen, maar dat is mislukt. De centrale leverde 1/5 van de stroom in Roemenië. De regering vraagt gezinnen en bedrijven nu om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee, dat meldt president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Zij is 28 en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder ooit van het Witte Huis. En ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze beschuldigde media er geregeld van nepnieuws te verspreiden over de Amerikaanse president. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kukuyt vierde geworden op de 400 meter. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kukuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
10: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
4: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Segers was niet volledig fit door een spierblessure. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg Europa League winnaar Aston Villa met 2-1. De scheidsrechter in die wedstrijd was de Somaliër Omar Artan, die op het voorbije WK voetbal zou fluiten, maar van de Amerikaanse douane de VS niet binnen mocht. Het weer zonnig en zeer warm aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. In de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
2: 3 over 6, goedemorgen.
11: Radio 2.
1: Ronnie de Ridder.
2: Hoe is het met het zicht gesteld? Ja, kan jij nog goed kijken? Want ze hebben je gewaarschuwd, hè, voor die zonverduistering van gisteren.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA. Ja, wie is er al wakker op deze dag van de linkshandige? Op deze 13 augustus. Wel, die duik uit Poperingen bijvoorbeeld. Maar ook een rechtshandige Reneel de Jamers uit Hasselt. En uiteraard ook vriendin van de show. Emmanuel is er ook weer bij. Het gans horen. Goedemorgen.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: zot verliefd is hier.
1: Liefste, ik ben zot verliefd op jou.
0: 6:10. In Meeuwen is op de N76 de weg in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Ventstraat. Daar is een ongeval gebeurd. Goedemorgen, 13 augustus zijn we vandaag, donderdag. En ja, ik zou zeggen, geniet van de koelte, want het wordt weer heet vandaag. 35 graden ongeveer. Daarom geldt er ook code oranje in 4 provincies. In Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en dus ook Brussel. Drink genoeg of spring ergens in het water. Hè. Net als onze Roos van Otterdijk. Die heeft gisteren haar eerste EK-medaille gescoord op de 50 meter vlinderslag. Het was een... Zeker, een zilveren medaille. Hoe heeft ze dat gedaan? Dat heeft de coach of de trainer hier verteld.
2: Ze heeft niet geademd, dat was het geheim van vanavond.
0: Niet geademd. Ja, kijk, ik raad het voor vandaag niet aan. Blijf vooral ademen. EK zwemmen in Parijs gaat nog door tot en met zondag. Net als het EK atletiek in Birmingham. En ja, er is nog sport. Ja, want sinds vandaag kan je ook nog eens het EK gymnastiek volgen. Je volgt het allemaal via Sporza. Nu, ik ben vooral benieuwd, hoe zijn die ogen van jou? Ja, je kon alles natuurlijk volgen via Radio 2. Maar heb je durven kijken zonder eclipsbril? Het was af te raden, hè? Maar ja, laat het even weten. Radio 2.

0: paparazzi. Ja, heel Vlaanderen was een klein beetje de paparazzi aan het uithangen, hè, gisteren met die eclipse. Hoe zijn de ogen? Wel, die van Lut Meert uit Sint-Pietersleeuw. Die zijn ook, laat ze weten, in de app van Radio 2. En de gsm ook, dat is fijn. Nu vandaag, 13 augustus, dag van de linkshandige. Dus dat wil zeggen, een extra goeiemorgen aan Danny uit Kontig. Die zegt hier een wakkere lefty. En ook een goeiemorgen aan Sarah Mertens uit Bonheide.
1: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, jij bent ook een lefty.
1: Ja, ik ben ook een lefty.
0: Ah, wel, kijk.
1: Al 34 jaar.
0: Proficiat. En hoe voelt dat om zo in het leven te staan als linkshandige?
1: Ja, fantastisch, hè. Linkshandig zijn is ongelooflijk geweldig, vind ik zelf.
0: Ja, echt of niet?
1: Dus, ja, echt wel. Ja.
0: Okay. Wat heb je dan zo een bepaalde schaar in huis? Zo'n linkshandige schaar en al die andere dingen?
1: Ik heb inderdaad een linkshandige schaar thuis, want mijn rechtshandige schaar kan ik niet knippen.
0: Ah, voilà.
1: Maar ja, ze zeggen altijd van linkshandigen dat ze wat creatiever zijn. En dat vind ik altijd wel leuk.
0: Bij jou is dat het geval?
1: Ja, ik heb muziek gespeeld, gestudeerd. Dus ik ben heel veel met muziek bezig.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat dat wel een beetje het geval gaat zijn.
0: Ah, wel, maar geniet van deze dag, want deze dag is dus speciaal voor jou. En over muziek gesproken, we gaan zo meteen toch op muzikale reis hier bij Radio 2. Doen we al heel de zomer, dus wil jij mee op muzikale wereldreis? Stuur dan nu nog snel het woord wereldreis in de app van Radio 2.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denk je?
4: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
6: Is het nee?
4: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.

0: nog één keer. Bart Peters en de lepeltjes gewijs. We zijn ruim 6:20. Dat wil zeggen...
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis hier bij Sta op met Radio 2. Vandaag met Johan Bros uit Essen. Goedemorgen, Johan.
2: En goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt de eclipse als fotograaf erg goed gevolgd, hè, Johan?
2: Ik heb het van begin tot einde helemaal gaan fotograferen.
0: Ja, het is prachtig. Je hebt er een soort van compilatiefoto van gemaakt en in de app van Radio 2 gestuurd. Waarvoor dank. Heb je er zelf van genoten?
2: Ja, zeker en vast. Dat is altijd speciaal, zo'n natuurfenomeen.
0: Ja, snap ik wel. Nu, we gaan op muzikale wereldreis. Waar zou je graag willen belanden voor nog wat extra natuurfoto's te nemen?
2: Australië. Dat is een van mijn droombestemmingen.
0: Oh, oké. Het kan vandaag je geluksdag zijn, Johan. Geef het maar mee.
2: Laten we hopen.
0: Ja, laten we hopen. Nu, het is simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. Jij kiest dan of je verder reist of je in dat land wil blijven. Maar je kan maar maximaal 3 bestemmingen verreizen. En teruggaan gaat niet. We gaan enkel vooruit in de tijd. Is dat duidelijk?
2: Ja, zeker vast.
0: En wel, dan gaan we vertrekken, hè, Johan. Dit is land 1.
2: Ja.
0: Pinjabi, MC, een artiest van het Verenigd Koninkrijk. Johan, blijf je graag in het Verenigd Koninkrijk of reis je verder?
2: We gaan verder reizen.
0: Alright, dat is duidelijk. Dat is ook duidelijk, hè, Frans Gal. Ella, Ella, daar zitten we dus in Frankrijk. Ja, dat is wel lekker. Baguette erbij, wat denk je?
2: We gaan toch nog een landje proberen.
0: Johan, zeker? We kunnen niet terug, hè?
2: Nee, dat weet ik. Ja, doe maar.
0: Ik denk eigenlijk dat dat slim is. Wat herken je het?
2: Nee.
0: Empire of the Sun is dit. Dat is een Australisch duo. Walking on a Dream. Echt waar.
2: Leuk.
0: We maken een muzikale wereldreis naar jouw droombestemming. Naar de andere kant van de wereld.
2: Fantastisch. Fantastisch, gaan we lekker de weg dromen.
0: Ah, wel, kijk, we gaan vertrekken. Johan, merci, hè.
2: Graag gedaan, tot de volgende.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Half zeven, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Tijd voor 14 nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Lennart Segers. De brandweer heeft gisteravond nog tot 10 uur 's avonds nageblust bij de firma Celis in Lubbeek. Gistermiddag brak er brand uit in een afvalberg in het bedrijf en dat veroorzaakte een dikke donkere rookpluim. Aan omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, maar er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt schepen Davy Suffeleers.
4: Op dit moment is het vooral geweten dat er geen asbest was. Dus de magazijnen die in brand stonden of de opslagruimtes die in brand stonden, die waren enkele jaren geleden pas vernieuwd. Dus waren asbestvrij gebouwd. Dus dat is toch wel al een grote zorg die wegvalt. Wat betreft de andere bezorgdheden, ja, rookontwikkeling, en dat bevat natuurlijk roetdeeltjes. En het inademen van roetdeeltjes, ja, dat blijft natuurlijk wel altijd niet echt gezond. Maar er is geen groot gevaar voor de volksgezondheid op dit moment.
3: In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De jongen is een week geleden gestorven in het appartement van zijn oom. Hij was vermoedelijk mishandeld. De oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De advocaat van de moeder, Philippe Roels, had gehoopt dat ze onder voorwaarden zou vrijkomen.
5: Er waren wel zware emoties, dat moet ik wel meegeven. Maar het is logisch dat zij rouwt en zij krijgt psychologische bijstand in de gevangenis, wat dat belangrijk is. En ik heb begrepen dat er een mars zal zijn. De jongen moet ook begraven worden. In die omstandigheden hebben wij gevraagd om een vrijlating onder voorwaarden voor de moeder.
3: Aan de Maagdentoren in Zichem beleefden zo'n 50 mensen gisteravond de zonsverduistering van op de top van de historische toren.
6: Het is iets waar je niet heel veel meemaakt. En ik kwam hier eigenlijk om foto's te maken van de mensen die de zonsverduistering aan het observeren zijn. Al die gelukkige mensen hier zien met hun brilletjes op, dat is veel interessanter dan die zon te trekken.
7: We hebben het echt van begin tot einde helemaal meegemaakt. Dekentje, picknick voorzien en gewoon gezellig met de vriendinnen. Ik vond het een ongelooflijk mooi verschijnsel, heel uniek om te zien.
3: Een eetcafé in Leuven heeft op zijn terras voortaan aparte zones voor rokers en niet-rokers. Het café wil klanten op die manier al laten wennen aan het rookverbod op caféterrassen. Patrick Bellemans van Café De Werf.
8: Het grootste deel doen we niet-rokers, een deel rokers blijft over. En we gaan die dialoog eens aan met de klant. Momenteel loopt dat eigenlijk zeer goed. Als je kijkt in het begin, er werd overal gerookt. Binnen, buiten, vuiven, auto's, treinen. Allee. Dus overal werd er gerookt. Als je ziet, het gedrag is al fel aangepast. Dus ik kijk dat wel positief tegemoet.
3: Vandaag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm in Vlaams-Brabant en Brussel tot 35 graden. Vannacht helder met minima rond 20 graden. Je kan al het nieuws volgen uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: In Meeuwen is op de N76 de weg in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Ventstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
10: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Elke dag telt voor twee.

Janet Jackson en Together Again. De zon is stilaan aan het opkomen. Het reflecteert zo in de Brusselse hoge gebouwen. Heel mooi. Dus steek het hoofd uit het raam en geniet al van het begin van het zonnetje. Wat wil je van deze donderdag de meest productieve dag ooit maken? Het is bijna 6:40. Wel, dan heb ik nu al iets dat je van je to-do-lijstje kan schrappen als je dat wil. Want je kan nu al tickets kopen, uiteraard, voor de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert. Doe je gewoon via VRT Max. En ja, het gaat de allerlaatste keer worden, hè? Die beste crooners en kerstsongs op één plek onder het gouden dak van de koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dik de moeite. Eén plek om tickets te scoren. VRT Max.

0: Een beat om mee wakker te worden. Isabella A. En smeek maar niet om mij. Ja, jongens. We gaan een beetje smeken, denk ik, naar wat verfrissing. Naar water vandaag, want het wordt 35 graden. Code oranje in 4 provincies. Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Ja, in Gent was het de bedoeling dat er in open water gezwommen kon worden. Maar het is dus niet gelukt. We gaan even naar VRT Nieuws, stadsjournalist Wart Schoepen. Hoe zit het daarmee? Goedemorgen, Wart.
1: Goedemorgen, ja. De stad heeft al een hele tijd geleden 3 plekken gekozen waar mensen in het water zouden mogen springen vandaag en zouden mogen zwemmen en verkoeling zoeken. Dat zou in de namiddag mogen, maar je hoort het al komen, hè. Dat is niet gelukt. Het ging over een plekje in de Schelde, een plek aan de Oude Haven en grappig genoeg ook een plek dicht bij het zwembad. Daar zijn die speciale zwemzones ook aangelegd en die zijn eigenlijk helemaal klaar, maar ze mogen dus toch niet gebruikt worden. En ook vorige zomer is er zo'n soort gelijk project ook al afgeblazen.
0: Ja, nu komt de vraag natuurlijk, en waarom? Hoe komt dat?
1: Ah, ja. De kwaliteit van het water is nog te slecht. Er zit, te veel blauwalg in het water. Dat is overal een probleem, ook in Gent. En dus dat komt door de aanhoudende hitte. Daardoor groeit die bacterie. En ja, die bacterie kan heel vervelend zijn. Als je daarmee in aanraking komt, kan dat voor irritatie zorgen. Dus het is een slecht idee om dan te zwemmen. Gent gaat nu elke dag dat water opnieuw testen. Het kan dus dat het later deze maand toch nog kan. Maar eigenlijk, Romy, is het heel simpel. Het moet gewoon eens goed gaan regenen, waardoor die verdomde blauwalg verdwijnt. En dan moeten ook nog andere waarden goed zitten om het helemaal toe te laten. Dus het is eigenlijk wel een ingewikkeld verhaal.
0: Ja, je zegt het is simpel, maar wat moeten we doen? Een regendansje natuurlijk. We hebben het niet in de hand, hè? Dus nee, we moeten echt afwachten.
1: Nee, we moeten wachten, geduld hebben en misschien bidden, dansjes uitvoeren dat er toch eens eindelijk regen uit de lucht valt. Dat is inderdaad het belangrijkste, ja.
0: Ja, nu, dat pikt natuurlijk wel in Gent, hè? Want op andere plaatsen kan het wel.
1: Ja, dat is inderdaad bizar. Hè? Die blauwalg en die situatie is overal wat verschillend. Bijvoorbeeld hier in Oost-Vlaanderen in Sint-Gilles-Waas kan het vanaf vandaag dan weer wel in de forelput. Mogen mensen uit eigen gemeente daar gaan zwemmen. Ze moeten wel op voorhand reserveren. Ze mogen ook alleen maar baantjes trekken. Dus het is niet gewoon om wat verfrissing te zoeken. Die proefprojecten zijn er een beetje overal. En soms mag het wel, soms mag het niet. Het is ook niet altijd. Soms in de namiddag, soms enkel in het weekend. Dus als je daar meer over wil weten, dan ga je toch best op voorhand eens kijken op de website van je gemeente of van je stad.
0: Ja, voilà. Als je je afvraagt hoe zit het in mijn buurt, dan kan je daar voor meer info terecht op die website van je eigen gemeente. Wel duidelijk. Bart, waar woon jij juist ongeveer?
1: Ja, ik woon in Gent, maar niet zo heel dicht bij een van die zwemplekken, dus ik ga gewoon een koude douche moeten nemen, denk ik.
0: Wel, ja, succes vandaag dan.
1: Ja, dankjewel.

Maxime en Babette, hoe dan ook. Het is 7:10, ja, en gisteren was de zon het onderwerp van de dag natuurlijk, door die zonsverduistering. Maar vandaag ook, vanmorgen ook, want die krijgen prachtige foto's binnen van een mooie zonsopgang. Onder andere van Jan Vlamink, een foto langs het fietspad naar Kortemark. En ook Carina heeft de zonsopgang gezien in Blankenbergen, met Radio 2 eigenlijk als centrum in de foto. Het is heel mooi, met een oranje gloed overal. En ze wenst in de app van Radio 2 ook nog iedereen een fijne dag. En wel, kijk, je kan zo meteen ook de groetjes doen hier op Radio 2. Want je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om een mooie zonnegroet te doen. Gisteren nog mama Anneke uit Antwerpen, die haar dochter Lieselot succes wenste tijdens de examens. Want ja, augustus, dat is de blokken, hè, voor de studenten die in het jaar een klein beetje, ja, op zijn kop hebben gezet. Kan gebeuren. Dus heb je iemand in gedachten die zo'n zonnegroet kan gebruiken? Die moet werken vandaag, die moet studeren vandaag of iets helemaal anders? Geef de naam even door in de app van Radio 2. En dan doen wij de rest natuurlijk, hè. Over de zon gesproken. Dit is Natalia. Die is nog groter dan de zon.

Natalia. Het is tijd voor Somber. En zo meteen ook nog een Reggie. Reggie. Voor 7 uur. Goedemorgen.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Zou Ward Lemmelijn die eclipse gezien hebben? Wat ik wel zeker weet is dat hij bij Peter van der Veire en de Zandloper is langs geweest. Je hoort hem nog voor 8 uur hier op Radio 2.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering is in ons land met veel interesse gevolgd. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Koekuit net naast de medaille. Bijzonder veel mensen waren gisteravond in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Om 8:13 bedekte de maan 90% van de zon. In Genk organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschij en Amorie de Mulder keek mee.
9: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
10: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschij zit afgeladen vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
11: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
10: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon tot er maar een klein oranje randje over. Blijft.
12: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je brilletje op was. Het was heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus, ja.
13: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij, de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
10: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
11: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap. Omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
8: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste ook de regels rond de openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren er al veel uitzonderingen. Voor de kleine zelfstandige winkelier zal er niet zoveel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
14: In eerste instantie is het zo dat de zondagnamiddag je nog altijd mensen niet mag te werk stellen. Dat is één. En ten tweede, elke winkelier moet natuurlijk ook zijn rekening maken. Het is niet om openingsuren te gaan verruimen dat de hoge kosten die daar tegenover staan, dat die kunnen gerendabiliseerd worden. Een onderneming moet winst maken, dus het is af te wachten of dat de meeste winkeliers gebruik gaan maken van die verruiming.
8: Vandaag precies 30 jaar geleden werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
15: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
16: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
17: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
16: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
18: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
16: Heel België is woedend. Vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast. Zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
8: Op een Zwitserse gletsjer zijn vermoedelijk de lichamen gevonden van twee Belgen die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Ze waren op 2 september 1992 vertrokken voor een bergtocht tot boven de 4000 meter, maar het weer was slecht en ze kwamen nooit aan. Bij de lichamen zijn ook identificatiepapieren gevonden waaruit zou blijken dat het om de twee vermiste Kempenaars gaat. DNA-onderzoek moet dat nu nog bevestigen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Coucuyt vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Coucuyt evenaarde haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
0: Natuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
8: In de finale van de 400 meter bij de mannen werd Daniel Segers achtste en laatste. Op het EK zwemmen in Parijs haalde Roos van Otterdijk gisteren wel een medaille, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste van een seconde, maar met een tijd van 25 seconden en 1200ste zwom van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record.
19: Ik was super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is een finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten. Het was echt super fijn.
8: Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Europa League winnaar Aston Villa. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na een tegenvallend WK deze zomer stopt. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Zonnig en zeer warm aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. We begonnen met de zonsverduistering. Gisteravond is die met veel enthousiasme gevolgd in ons land. Kort na 8 uur werd de zon voor 90% bedekt door de maan. Meer op vrtnieuws.be.
6: 6:06 op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten van Grimbergen tot Machelen. Verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. In Meeuwen is op de N76 in beide richtingen daar de weg versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Ventstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
20: Sta op met Radio 2.
21: Sta op met Radio 2. Romy de Ridder.
6: Ja, die knie? Haal die maar boven. Ja, je gaat ze nodig hebben. En zwengelen maar.

0: Nog één keer met z'n allen. Je t'adore, Kate Ryan. Ja, je staat op en het is 13 augustus vandaag, een donderdag. Een donderdag waar het 35 graden warm wordt buiten. We zitten midden in de zoveelste hittegolf, denk ik. Zometeen even horen bij Sabine Hagedoren. En er is ook babynieuws, want Ruben van Gucht is opnieuw papa geworden. Ja, de perfecte timing eigenlijk van Charlotte van Looy, moeten we toch zeggen. Net na die Tour de France Femme. Florence van Gucht van Looy, dat is de naam, Florence. Is dus eergisteren geboren. En Ruben die deelde gisteravond de eerste foto's op Instagram. Dus ja, namens heel Radio 2, alle collega's.
1: Proficiat, uitmuntend gedaan.
0: Voilà. Sta op
2: met Radio 2. De zonnegroet.
0: Je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En vandaag is het aan Els de Potter uit Aarschot. Goedemorgen, Els.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Dat verraste mij dat ik toch telefoon kreeg.
0: Is waar, Els.
3: Voor toch de groetjes te doen.
0: Ah, wel, en aan wie? Vertel eens.
3: Aan mijn zoon, vooral Pablo, die eind augustus jarig is. Die wordt er 29, maar die verblijft echt in een instelling. Tijdens de week in Hakendover, in Stichting de la Croix.
0: Oké, okay, en het is ook...
3: Waar had hem eigenlijk... Ja.
0: Zeg maar.
3: Waar dat hem eigenlijk toch goed verzorgd wordt door eigenlijk ja, heel veel opvoedsters. Ja, met dat is de zorginstelling, zijn altijd personeel tekort. Maar allee,
0: dat is waar.
3: Ze zijn er echt. En hij zit heel goed in de leven op Wingert 5. Dus bij deze, want er zijn heel veel ook bewoners die bij hem blijven, die ook jarig zijn deze maand.
0: Ah, leuk.
3: Dus eigenlijk is het een maand van de verjaardagen.
0: Een maand van de verjaardagen en een maand van de zonnegroet, uiteraard. Hè?
3: Ah, de zonnegroet,
0: zo,
3: ja.
0: Zo van die activiteiten die ze daar organiseren, daar in Hakendover?
3: Onder andere Hagen Rock, Hagen Run, Halloweentocht, heel mooi.
0: Oh, leuk.
3: Kerstmarkt, ja, ze doen zo echt van alles.
0: Zeg, en luisteren ze daar ook naar Radio 2?
3: Normaal gezien wel.
0: Dus Pablo en iedereen daar, de verzorgers en de vrienden van Pablo...
3: Hem, ze hingen hem normaal vroeger wakker. Ja, ze hingen hem al vroeger wakker maken, dus...
0: Oké, dat is heel fijn. Ja. Dan gaan we de zonnegroet op Pablo afsturen of richting Pablo sturen, richting Hakendover. Els, dikke merci, hè.
3: Oké, dat is goed. Zeg, als laatste mag ik nog vlug ook een zonnegroet brengen, want mijn oudste stiefzoon die is vandaag ook just jarig.
0: Maar Els, zoveeljarige zoon binnenkort. Steve.
3: Ja, ik weet het. Steve Blomhaard, ja, die is vandaag just jarig.
0: Ah wel, maar kijk, dan is het niet alleen een zonnegroet voor Pablo en het team, maar
3: voor
0: even
3: Pablo,
0: ook voor Steve. Kijk, goed Els.
3: Oké, dat is goed. Oké, dank je wel.
2: De zonnegroet.

Een jarige Fergal Sharkey bij The Good Heart. Hij wordt vandaag 68. Ja, en op VRT Max staat er sinds vandaag een nieuwe aflevering van de podcast Peter van de Veire en de Zandloper. Het is met wereldkampioen indoor roeien en mediafiguur Wart Lemmelijn. Dus dit lachje, ja, hoop ik nog voor 8 uur te horen. Blijft toch te goed, hè? Je vindt radio.

0: Ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.
0: Radio 2.

0: Queen en You Don't Fool Me, 25 over 7. En goedemorgen, Sabine Hagedoren.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij naar die zonsverduistering gekeken?
1: Het zal wel zijn.
0: Ah, ja, tuurlijk.
1: Van het begin tot het einde.
0: Hoe heb jij het beleefd? Wat vond je ervan?
1: Ik vind het altijd prachtig om te zien. Ik had een goed plekje gevonden. Stoeltje, kampeerstoeltje meegenomen, mij neergezet. En genoten van het schouwspel.
0: Helemaal geweldig. Ja, nu buiten. Ik kijk naar buiten en ik zie meteen al een zonnetje. Zitten we in die derde hittegolf alweer?
1: Ja, hoor. Ja, toch wel. Gisteren hebben we in Ukkel 31,8 graden gehaald. Vandaag snikheet. En misschien zelfs nog iets warmer dan gisteren. Dus onder de stralende zon gaan we naar temperaturen van 30 graden in de Ardennen. Ook aan zee 33 graden, dus het wordt daar ook wel eerst zeer warm. En dan in het binnenland, lokaal gaat het naar 35 graden. Dus op de meeste plaatsen zo 33, 34 graden. Weinig wind, behalve als je richting kust trekt, want daar krijgen ze wel na de middag een verkoelende zeebries. En dan vannacht rustig weer. Morgen iets meer wolken dan vandaag, maar toch opnieuw die tropische 30 graden en meer. 30 tot 35 graden. Dus die hittegolf die is in de maak, die is bezig. Dus dan gaan we 3 dagen van 30 graden op een rij hebben. En die van 25, die hebben we al lang gehad. Voor kans op een paar onweersbuien. Dus het weekend wordt minder heet. Misschien in het zuiden van het land zaterdag nog tot 33 of 34 graden. De rest van het land is dat zo 26 tot 30 graden. En dan zondag is het toch wel opmerkelijk koeler. 21 tot 26 graden. Hier en daar kan er ook een bui vallen. En dan maandag blijft het dan grotendeels droog. Maar s'avonds en s'nachts verwachten we een neerslagzone. En daar zijn we vertrokken dinsdag en woensdag voor wisselvallig weer. Och. Met soms regen of buien. Ik dacht dat ik het nooit meer mocht zeggen. En dan temperaturen rond 25 graden.
0: Oké, perfecte natuur. Die gaat ons dankbaar zijn. Dankjewel, Sabine.
1: Dat denk ik ook. Radio
2: 2. Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder.
0: En als het zo warm is, dan slaap ik slecht. Maar kijk, Suzanne en Freek die hebben er ook last van. Goedemorgen, dit is slapeloosheid.

0: Slapeloosheid van Suzanne en Freek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Half acht, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. De brandweer heeft gisteravond nog tot 10 uur 's avonds nageblust bij de firma Celis in Lubbeek. Gisteren namiddag brak er brand uit in een afvalberg in een loodspijpbedrijf en dat veroorzaakte een dikke donkere rookpluim. Aan omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, maar er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt schepen Davy Suffeleers.
4: Op dit moment is het vooral geweten dat er geen asbest was. Dus de magazijnen die in brand stonden, of de opslagruimtes die in brand stonden, die waren enkele jaren geleden pas vernieuwd. Dus waren asbestvrij gebouwd. Dus dat is toch wel al een grote zorg die wegvalt. Wat betreft de andere bezorgdheden, ja, rookontwikkeling, dat bevat natuurlijk roetdeeltjes. En het inademen van roetdeeltjes, ja, dat blijft natuurlijk wel altijd niet echt gezond. Maar er is geen groot gevaar voor de volksgezondheid op dit moment.
3: De afwerking van de grote fietsbrug over de E40 in Heverlee zal pas voor het einde van het jaar zijn. Het gaat om een belangrijke aansluiting van de fietssnelweg F29. De afwerking was eerst gepland tegen het begin van de zomer, later tegen 1 september. Het wordt nu 4 maanden later, omdat een stuk dat alles recht houdt, moest getest worden. Marijn Struijf van de Werkvennootschap.
4: Op dit moment is het vooral geweten dat er geen asbest was. Dus
5: zodat we daar met een heel belangrijk scharnierstuk zaten die de mast moest ondersteunen. Het wordt een tuibrug, dus er moet een mast zijn. En dat scharnierstuk hebben we moeten testen in de Universiteit van Delft om te zien dat alle krachten wel konden weerstaan. En daarom heeft het ons wat extra tijd gekost om die brug finaal af te maken. Het is zo dat we dit najaar nog 2 weekends nodig hebben, waarbij we de E40 ook volledig gaan afsluiten tijdens die weekend. En dan kunnen we de brug hopelijk eind dit jaar echt in gebruik.
3: Ook in Festivalpark Werchter kwamen gisteravond heel wat mensen samen om naar de zonsverduistering te kijken.
6: De vorige keer dat er een zonsverduistering was, was dat ook wel vrij speciaal. En nu zou het nog iets specialer zijn, dus we komen er niet bij ontbreken.
7: We beseffen dat het toch maar een once-in-a-lifetime kans is eigenlijk om het te zien. De vorige keer waren we denk ik 5 jaar, maar dan besef je dat toch niet al te goed. Volgende keer zijn we er misschien niet meer.
8: Hij is cool, maar het is ook wel spannend omdat ik alleen met een brilletje erin moet kijken.
3: En de politie heeft een auto die heeft die een wagen had gestolen internat helemaal achtervolgd tot in Waterloo in Waals-Brabant. Onderweg liet de dief de gestolen auto achter en heeft hij een andere wagen met geweld gestolen. Opnieuw een achtervolging met een helikopter, maar de verdachte vluchtte uiteindelijk te voet weg. Zonnig en warm vandaag, tot 35 graden in Vlaams-Brabant en Brussel. Vannacht helder met minima rond 20 graden. Tijdens het weekend koelt het wat af rond 25 en 30 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent een 30 minuten vertraag je daar van Berchem tot Sint-Anna-Linkeroever. Komt door een ongeval. Het gaat ook traag naar Brussel op de A12, 10 minuten extra vanaf Strombeek. En op de E19 ook 10 minuten aan de werken in Rumst. Op de binnenring rond Brussel evengoed 10 minuten vertraag je van Grimbergen tot Machelen. Verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. In Meeuwen is op de N76 de weg in beide richtingen versperd tussen de Wijshagen-Kiezel en de Ventstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
9: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
1: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Yeah! De muzikanten zijn er al.
1: Nu nog de zomerhits.
11: Woe!
12: De zomerhit.
13: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met
12: zomerhit.
13: Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
14: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
1: Radio 2.

0: Mark Morrison en Return of the Mac. Ja, het scheelde weinig of we hadden nooit van Wart Lemmelijn gesproken. Ja, waarom? Dat hoor je zo meteen na deze.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: De VRT zomerhit favoriet van Luc Kino uit Wervik. Milkink. En Madison. Het is 7:40. Goedemorgen. Er staat vandaag een nieuwe aflevering op VRT Max van de podcast Peter van de Veire en de Zandloper. En het is Wart Lemmelijn die over Peter zit. Goedemorgen, Wart.
1: Hey, dag Romy. Goedemorgen. Hallo, hallo.
0: Goedemorgen. Vertel eens, het is zomer, we zijn midden augustus. Hoe is die zomer van jou al geweest tot nu toe?
1: Ja, tot nu toe supergoed. Allee, zo, ja, eerst en vooral het weer. Hè. Het is iedere dag gewoon allee, een beetje te warm misschien, maar de zon schijnt. Dus ik ben iedere dag heel gelukkig. En voor de rest, ja, ik ben naar de Tour de France mogen gaan. Ik heb hele toffe dingen mogen doen. Ja, sportief gaat alles goed. Ik ben gezond. Dus het is een hele toffe zomer tot nu toe. Ik heb Suikerrock mogen presenteren, ook een van mijn dromen.
0: Ik heb het gezien.
1: Afgelopen weekend. Ja, dat was kei tof. En ik Clouseau mogen aankondigen als headliner. Dus dat was wel... ja, allee, ik ben van daar. Ik ben van 200 meter van dat festival. En als klein jongetje ging ik altijd naar daar. En om dat nu te presenteren was dat echt heel, heel leuk.
0: Een full circle moment even, denk ik, ja.
1: Toch wel, zeker en vast.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, want hoe was het om nu terug te blikken op je leven? Want ik bedoel, je bent nog geen 30 jaar.
1: Nee, dat klopt. Maar er is toch al heel wat gebeurd. Hè. Allee, ik was vroeger voetballer, dan roeier, leerkracht, mediafiguur nu een beetje.
0: Je hebt eigenlijk dus, 10 levens geleid in die 30 jaar. Dat is ongelooflijk.
1: Als ik dat tegen iemand vertel, die zegt, ja, je zit precies al 60 jaar als je je leven overloopt. Maar ja, dat maakt het ook wel heel interessant, hè, die verschillende uitdagingen.
0: Zeker, ja. Ja. Jij en Peter, jullie duiken meteen erin. Het gaat dan over jouw geboorte. En het scheelde eigenlijk niet veel... Of je was er niet meer?
1: Nee, dat klopt. Na 3 maanden in de zwangerschap is er eigenlijk van alles fout gelopen. En was de kans eigenlijk super klein, maar een goede 20% dat ik op de wereld gezet ging kunnen worden. Dus dat was even heel spannend. Maar ja, uiteindelijk is toch min of meer alles goed gekomen.
0: Ja, gelukkig, want ook je mama was even in gevaar, hè? Maar ook daar alles goed mee gelopen.
1: Ja, dat klopt. Er waren superveel interne bloedingen. En ze heeft eigenlijk 6 maanden, van maand 3 tot maand 9, gewoon plat moeten liggen. En die mocht eigenlijk niks doen. En dan ja, ook mijn keizersnede geboren en zo. Ja. Maar gelukkig is zowel mijn mama als ik nog altijd in goede conditie.
0: Zeker gelukkig. Ja, je staat gulzig in het leven, dat vertel je ook in de aflevering. Heeft dat misschien met dat geboorteverhaal te maken, dat je echt alles uit het leven wil halen?
1: Ja, ik denk er soms wel over na. Zo kansen die ik krijg of zo, dan denk ik van, ja, voor hetzelfde geld had ik dit nooit meegemaakt, want ik was nooit geboren. En dat doet me altijd zo wel een, ja, zo beseffen van dat ik heel dankbaar in het leven sta en dat ik heel dankbaar ben voor alle kansen die ik krijg. En dat doet me ook wel, denk ik, zo wat gulzig in het leven staan van zo pakken wat je kunt pakken en er volle bak voor gaan. En ja, als ik iets doe, doe ik dat met mijn volle overtuiging en dat... Ja, dat heeft wel, denk ik, met mijn geboorteverhaal te maken, in zekere zin.
0: Ja, dat heeft misschien ook met dan die winnaarsmentaliteit eigenlijk te maken. Hè? Want je zegt, gulzig in het leven staan, heeft dan ook te maken met overwinningen. Je wilt gewoon elke overwinning pakken. Luister even mee.
2: Ja, het was direct wel duidelijk dat ik een iets andere mentaliteit had als mijn medespelers. Koste wat kost gingen wij winnen en wij wonnen ook alles tot tegen Hoegaarde. Toen verloren we met 5-4. En dan heb ik op het einde die keeper en al... met de bal in de goal geschot en geduwd. Van nature heb ik zo iets heel sterk in mij of zo, denk ik.
0: Ja, je verlegt dus op sportief vlak elke keer een beetje je doelen. Dat is echt wel typerend aan jou. Heb je nu een eerstvolgende doel op sportief vlak?
1: Het WK Hyrox is niet verlopen zoals ik had gehoopt. Dus nu in september begint het nieuwe Hyrox-seizoen. En daarlangs plannen we... Zijn we ook nog wel bezig met andere sportieve uitdagingen? Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Oeh. Maar laten we zeggen dat dat heel, heel groot en interessant wordt. Omdat ik denk dat ik wel zo genetisch ook wel iets in mijn mars heb. Qua lichaamsbouw en qua waardes. En ik denk dat ik tot veel in staat ben. En dat ik nu 29 jaar ben. Dus nu moeten we daar ook volle bak voor gaan. Want binnen 5 jaar is dat waarschijnlijk te laat.
0: Dat is waar. Ja. Ooit had jij op die vraag geantwoord. Eerst volgende sportieve doel, rode duivel worden. Maar dat verhaal spaar ik voor in de aflevering zelf van Peter van de Veire en de Zandloper. Nu zondag hoor ik die volledige aflevering hier bij Radio 2 tussen 9 en 10. Maar in ieder geval, dankjewel Wart Lemmelijn om even aan de lijn te komen.
1: Geen probleem. Je doet dat keigoed, Rome. Het is een keitof show.
0: Ah, maar merci. Dankjewel, Wart. is 7:15. En dit is Duran Duran, Girls on Film. En die iconische lach trouwens van Wart Lemmelijn. Ook die zit voldoende in die aflevering van Peter van de Veire.

Lola Jong en Messi. Hoe zou het ermee gaan? Wat is flauwgevallen een keertje op het podium? En ik heb er al lange tijd niks meer over gehoord. Hopelijk doet ze het goed. Elke dag telt voor twee. Radio 2. Het feestje gaat gewoon verder hier bij Radio 2. 7 minuten voor 8. Met Alexandrie, Alexandra. Zometeen trouwens ook Guus Meeuwis op je radio. Tussen 8 en 9. Ja, die gaat ook een feestweekend hebben, hoor.

0: Alexandrie, Alexandra, zeker wel. Het is intussen iets voor acht. En zometeen gaan we het nog even kort hebben over dit.
1: Die verdomde blauwalg.
0: Ja, die verdomde blauwalg. Wat is daar nu weer allemaal mee aan de gang? Voor je na acht uur nog. En Rhythm is Dancer van Snap komt er ook nog aan. Na het nieuws van acht.
2: Radio 2. Sta op. Goedemorgen. Met Radio 2.
3: Ronnie de Ridder.
4: Elke dag telt voor twee.
2: Zondag op Radio 2.
3: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Wart Lemmelijn.
5: Er is maar één weg hoe dat roeien ooit kan renderen. En dat ze nummer 1 van de wereld worden. Want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand Down the Road. Zo die aard van programma's is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Vanavond op VRT 1.
6: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging laten zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier... Helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit. Maar het was speciaal.
3: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
7: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met

0: Legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Autoworld Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Lieve Gem is er klaar voor Her is een nacht. Of gedenk, gedenk, gedenk, gedenk, maar... Is Guus Meeuwis er klaar voor? Dat hoor je zo meteen na 8.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. De zonsverduistering is met veel interesse gevolgd. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Coquuyt net naast een medaille. Op 13 augustus 1996, vandaag precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
1: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
2: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
3: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
2: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
4: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
2: Heel België is woedend, vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast, zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
0: De impact van de zaak Dutroux op de samenleving is nog altijd groot. Volgens jeugdpsychiater Peter Adriaanse zijn ouders bijvoorbeeld banger geworden in de opvoeding van hun kinderen.
5: Er wordt veel meer tegen kinderen gezegd. Laat mij weten als je aangekomen bent. Pas op als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit. Hè, van volwassenen doen altijd het goede. Nee, de realiteit is dat geweld veel meer voorkomt dan dat we allemaal willen weten.
0: Veel mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 gisteravond bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Zo'n 100 Belgen hebben dat gezien vanuit een vliegtuigraampje tijdens een speciale eclipsvlucht. Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
6: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
7: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland, waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
8: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
7: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
9: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
10: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Oh. Ja, ik vind het echt fantastisch.
7: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
11: We zijn nu eigenlijk hier de lux aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
0: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van tot 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en heeft ook de regels aangepast rond de openingsuren. Voor de kleine, zelfstandige winkeliers zal er niet zo heel veel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
12: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
0: De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Volgens president Trump wil ze meer tijd doorbrengen met haar familie. Leavitt is 28 en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Ze evenaarde haar persoonlijk kort, maar toch is Paulien Koekuit teleurgesteld.
13: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Op de 400 meter bij de mannen is Daniel Segers achtste en laatste geworden. Door een spierblessure was Segers wel niet volledig fit. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1. Aston Villa, de winnaar van de Europa League. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het tegenvallend WK deze zomer stopte. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Het weer zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde weer vanaf het weekend, minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. En we begonnen met de nasleep van de zaak Dutroux. Vandaag precies 30 jaar na zijn arrestatie heeft de zaak op verschillende vlakken nog altijd een grote impact op onze samenleving. Meer op vrtnieuws.be.
14: 6:08 op de Antwerpse ring richting Gent. 1 uur vertraag je daar van Antwerpen-Oost tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven een aanrijding gebeurd. Op de linkerrijstrook, let daar even op. En op de E19 Antwerpen-Brussel vertraag je in beide richtingen een kwartier aan de werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek ook een kwartier trager daar, van Sint-Niklaas tot Temse. Op de binnenring rond Brussel is Intervuren de weg intussen vrijgemaakt, dat is goed nieuws. En tot slot in Meeuwen is de N76 in beide richtingen nog steeds versperd tussen de Wijshagen-Kiezel en de Ventstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
15: Sta op met Radio 2.
16: Sta op met Radio 2.
17: Romy de Ridder.
14: Goedemorgen.

0: Rhythm is a Dancer.
1: Rhythm is a Dancer.
0: Van Snap.
1: You can feel it, you can feel it. Rhythm.
0: Donderdag 13 augustus zijn we. Het is 8:10.
2: Sta op met Radio 2. Radio 2.
0: Mike van der Oost uit Gent, die laat weten in de app van Radio 2. Hopla, dak is er volledig af. Hier gelukkig nog niet, maar we zijn bezig, we komen er. Nu in Gent, waar Mike vandaan komt, kan je vandaag toch niet gaan zwemmen in open water. Ja, normaal kon dat vanaf vandaag op 3 plekken in Gent of rondom Gent. Maar dat mag dus uiteindelijk niet. Stadsjournalist Wart Schoepen van VRT Nieuws die vertelt de oorzaak van dat probleem. Namelijk dit.
3: Die verdomde blauwalg.
0: Ja, verdomde blauwalg. En de oplossing is eigenlijk heel erg simpel.
3: Het moet gewoon eens goed gaan regenen.
0: Nu, ik heb Sabine vandaag al gehoord en er is regen voorspeld. Dit weekend en ook de komende dagen nadien. Dus kijk, goed nieuws voor mensen in Gent die willen gaan zwemmen. Vandaag ook nog in de kranten. Ruben van Gucht, die is opnieuw papa geworden. Ja, Florence van Gucht van Looy. Zo heet ze. Eergisteren geboren. En Ruben deelde de eerste foto's gisteravond op zijn Instagram. Neem even een kijkje. En ja, een hartje misschien erop. Want zo schattig. Proficiat. Ruben en Charlotte van Looy uiteraard ook.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
4: Goedemorgen.
0: Vanavond om 16:30 op ons Radio 2 podium aan zee trouwens. Mama's jasje. Als hij deze single meeneemt, dan gaat hij zingen over de zon, de maan en de waarheid. Meer dan welkom hè, in Blankenbergen vandaag.

0: Suriname, Masjasje bij Radio 2 aan Zee. Is het aan Gunter Neefs om 19:30? Twee kleppers van artiesten. Je vindt alle info op VRT Max. Radio 2. Rijvers, daar wil ik het met jou over hebben. Het vierdaags festival in Lievegem start vandaag. En vanavond op het podium Clouseau, Reggie, Laura Tesoro. Maar ook Guus Meeuwis. Hem hoor je nog voor 9:00.
1: Yeah! De muzikanten zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits. Woe! De
3: zomerhit. De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met... Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Te Lijzen.
5: Radio 2.

0: in de app van Radio 2 word ik ervan beticht om er een feestje van te maken op deze donderdagochtend. Maar ja, donderdag. Het is bijna weekend, toch? Earth, Wind & Fire and Let's Groove. 8:20. En vandaag start het festival Rijvers in Lievegem. De line-up is geweldig. Pommelin Thijs, Bazaar, Reggie. Ook heel wat VRT Zomerhit genomineerden. Aaron Blomaert, K3, Laura Tesoro. En vandaag ook op de mainstage. Guus Meeuwis, goedemorgen Guus.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is jouw zomer tot nu toe geweest?
1: Heel goed. Naar de zon en dan terugkomen en dan een mooi festival spelen in Nederland en in België. En als dat dan weer achter de rug is, nog heel even terug naar de zon. En dan daarna klaar om een nieuwe muziek op te nemen. Dus ik heb echt een goede zomer.
0: Geweldig. Ja, je stond ook op Suikerrock bijvoorbeeld. Hoe was dat?
1: Ja, dat was fantastisch. Ja, was echt heel tof. En dat ging gewoon supergoed. Ik ben hartstikke blij. Het was veel mensen, veel enthousiaste mensen. Dat is ook altijd spannend, hè? En het was mega leuk.
0: Ja, en vandaag dan op de agenda Rijvers. Het gaat warm worden, hè, Guus? Ben je daarop voorbereid?
1: Ja, ben ik op voorbereid. Ja, ik vind het altijd fijn als het warm is. Ik heb altijd het gevoel dat het goed is voor je stem en zo. En ik heb ook het gevoel dat de sfeer altijd lekker relaxed is op het veld. Dus ik heb liever een iets te warm dan te nat op een festival.
0: Dat begrijp ik. Oké, ja. Wat ga je vandaag nog doen? Neem ons eens mee in je dagplanning. Hoe bereid jij je voor op dan in de avond Rijvers?
1: Nou, ik stap zo meteen in een vliegtuig.
0: Oh.
1: En dan vlieg ik naar... ik ben nu nog in Portugal. Oh. En dan ben ik om... Ben ik om 1:00 in Eindhoven. En dan ga ik even naar huis. En dan hang ik mijn Elvis-pak klaar. En dan rijden we richting Lievegem.
0: Wat een leven, Guus.
1: Dat is de dag vandaag. Heerlijk, toch?
0: Zeker wel. Mag ik al weten welke song waar je mee gaat starten? Of is dat nog een groot geheim?
1: Ja. Nee, dat is geen groot geheim. We hebben een prachtige festival-opener gerepeteerd. En, dat is gewoon, en dan daarna gaat het over naar Hens de Nacht.
0: Oké, ja, dat is natuurlijk een grootste meezing.
1: Dus ik ga meteen met de deur naar huis.
0: Dat is goed, dat is goed. Ja, heel veel plezier sowieso op Rijvers, Guus. Nu, hier bij Radio 2 draait het natuurlijk allemaal om VRT Zomerhit. Moet ik jou niet leren kennen, want jij bent vorig jaar nog genomineerd geweest met jouw compaan Maxime voor Sparen voor de Nacht. Opnieuw is Maxime genomineerd dit jaar. Is dat nu een soort van reden dat je extra hard supportert voor hem?
1: Jazeker. Wij zijn echt goede vrienden geworden. Dus alles wat hij doet steun ik 100%. Dus ook deze.
0: Dus voor hem, voor jou mag Maxime VRT Zomerhit winnen dit jaar?
1: Absoluut. Vorig jaar zijn we er net naast gegaan. En ik hoop dat hij dit jaar wel pakt.
0: Nou, wel. In ieder geval heel veel succes en plezier op het Rijvers daar in Lievegem. En kijk, ik dacht, we zijn dan toch al bezig over die VRT Zomerhit. Of die mogelijkse VRT Zomerhit van vorig jaar. Jij en Maxime. Dus we gaan die nog eens spelen, hè.
1: Heel fijn.
0: Ah, wel. Dankjewel, Guus. Rock ze.
1: Yo.

sparen voor de nacht van Maxime en Guus Meeuwis. Als je trouwens nog zelf wil afzakken naar Lievegem, naar dat Rijversfestival, kan, want er zijn nog gewoon tickets. En dan kan je zelf met je eigen ogen live Guus Meeuwis bewonderen. Hij start dus met Het is een nacht. Toch fijn om te weten.

0: Depeche Mode en I Just Can't Get Enough.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Half negen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen werd gisteravond overrompeld door honderden bezoekers die de gedeeltelijke zonsverduistering wilden zien. Er was zelfs een doorschuifsysteem en wie geen eclipsbrilletje had, kon de verduistering live op groot scherm volgen. En ook weerman Frank de Bozere was aanwezig.
4: Wel, ik ga proberen zoveel mogelijk mensen te woord te staan. We hebben hier binnen een speciale zonnetelescoop, dus daar ga ik dikwijls bij staan. Net zoals de andere vrijwilligers hier.
5: Ja, ik wou het eens meemaken. Hè. Ik wou het eens bedekt zien, maar helaas niet helemaal 100%. Maar 90% is ook genoeg.
6: Blij dat ik hier sta. En het is ook een heel andere sfeer als je zo tussen mensen staat, die ook allemaal geboeid zijn. Heel veel volk, dat was te denken. Maar wat het er voor over. Maar het is magisch, ja.
3: De politie heeft een autodief die een wagen had gestolen in Ternat helemaal achtervolgd tot in Waterloo in Waals-Brabant. Onderweg liet de dief de gestolen auto achter en heeft hij een andere wagen met geweld gestolen. Er kwam opnieuw een achtervolging met inzet van een helikopter ook, maar de verdachte vluchtte uiteindelijk te voet weg. De afwerking van de grote fietsbrug over de E40 in Heverlee zal pas voor het einde van het jaar zijn. Het gaat om een belangrijke aansluiting van de fietssnelweg F29. De afwerking was eerst gepland tegen het begin van de zomer, later tegen 1 september. Het wordt nu 4 maanden later, omdat een stuk dat alles recht houdt moest getest worden. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
7: Zo dat we daar met een heel belangrijk scharnierstuk zaten, die de mast moest ondersteunen. Het wordt een tuibrug, dus er moet een mast zijn. En dat scharnierstuk hebben we moeten testen in de Universiteit van Delft om te zien dat alle krachten wel konden weerstaan. En daarom heeft het ons wat extra tijd gekost om die brug finaal af te maken. Het is zo dat we dit najaar nog 2 weekends nodig hebben, waarbij we de E40 ook volledig gaan afsluiten tijdens die weekend. En dan kunnen we de brug hopelijk eind dit jaar echt in gebruik.
3: De brandweer heeft gisteravond nog tot 10 uur 's avonds nageblust bij de firma Celis in Lubbeek. Gisteren namiddag brak daar brand uit in een afvalberg in een loods van het bedrijf. Maar er was nooit gevaar voor de gezondheid, zegt schepen Davy Suffeleers.
8: Op dit moment is het vooral geweten dat er geen asbest was. Dus de magazijnen die in brand stonden, of de opslagruimtes die in brand stonden, die waren enkele jaren geleden pas vernieuwd. Dus waren asbestvrij gebouwd. Dus dat is toch wel al een grote zorg die wegvalt. Wat betreft de andere bezorgdheden, ja, rookontwikkeling, en dat bevat natuurlijk roetdeeltjes. En het inademen van roetdeeltjes, ja, dat blijft natuurlijk wel altijd niet echt gezond. Maar er is geen groot gevaar voor de volksgezondheid op dit moment.
3: Vandaag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm tot 35 graden in Vlaams-Brabant en Brussel. Vannacht helder met minima rond 20 graden. Tijdens het weekend wat frisser, 25 en 30 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: 8:55 op de Antwerpse ring richting Gent. Meer dan 1 uur vertraag je van Deurne tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven een aanrijding gebeurd. Op de linkerrijstrook, daar staat 20 minuten file vanaf Ranst. Traag naar Antwerpen op de E19, een kwartier extra aan de werken in Rumst. En 20 minuten vanaf Ranst op de E313. Op de N16 dan richting Willebroek, een kwartier schuif je daar aan, van Sint-Niklaas tot en met Temse. In Meeuwen is op de N76 de weg in beide richtingen versperd tussen de Wijshagen-Kiezel en de Ventstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
12: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
11: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
1: Radio 2.

Moet jij gaan werken vandaag, dan krijg jij nog minstens 3 minuten om je daar mentaal op voor te bereiden hier bij Radio 2. Je mag een song kiezen. Stuur gewoon even je job en die favoriete song door in de app van Radio 2.

0: One Republic en Run.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: K3. Met de zomer van Oya Lele. Ja, DJ Damaset, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Jij was echt luidkeels aan het meezingen. Vond ik tof.
1: Ah, je hebt dat gehoord?
0: Zeker
1: wel. Dat was de bedoeling.
0: Ik zie jou daar zitten. Je kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max. Je zit daar backstage bij Radio 2 aan Zee. Ik herken het daar, die gezelligheid uiteraard. Nu, ik wil het met jou hebben over gisteravond, hè, die zonsverduistering. Ik heb gekeken naar jou en David, hoe dat jullie dat hebben aangepakt. Die show, die extra uitzending natuurlijk. En ook alles kunnen volgen eigenlijk, die hele eclipse. Jullie hebben dat prachtig gedaan.
1: Dankjewel daarvoor. Het was heel tof om te doen. Want er was een soort van verbondenheid. Niet alleen met de mensen die hier op de pier waren, maar er zijn zoveel reacties in de app gekomen van mensen die in binnen- en buitenland mee aan het volgen waren. En die ook zeggen wat jij zegt. Van ja, zo leuk dat we het konden meevolgen. Sommige mensen, ik heb gisteren gebeld met een luisteraar, Mirjam denk ik, die in Zwitserland woont. En die door de bergen in Zwitserland de zonsverduistering niet kon zien. En ze heeft dan via VRT Max meegekeken en ze zegt, ja, zo heb ik het toch gezien. Dus dat is heel leuk om die reacties te krijgen. En ook, ja, ik ga nu een beetje lyrisch doen en een beetje emotioneel doen misschien, maar dat is wel iets waar je voor de rest van je leven gaat herinneren. Van waar was jij bij die zonsverduistering in 2026? En ja, we stonden hier op de pier in Blankenbergen met heel veel luisteraars en met David. En daar zijn hele mooie foto's van gekomen. Dus dat is wel van, ah ja, ja, dat is een stukje geschiedenis. Voor de rest.
0: Zeker wel. En ook wel emoties, vond ik. Dat viel ook wel op. Mensen werden echt, kregen er tranen van in de ogen.
1: Ja, ik wist niet goed wat dat we... Allee, we hadden gezegd van we gaan naar dat hoogtepunt, gaan we aftellen. Dus op dat moment roepen 3, 2, 1. En spontaan begint er dan een applaus los te barsten. Maar wat er links en rechts van mij gebeurde, mensen vielen elkaar in de armen. En ook mensen die elkaar net hadden ontmoet, want er zijn hele mooie dingen ook... Er zijn eclipsbrilletjes gedeeld, want je weet, er waren er sowieso in heel ons land tekort, maar ook hier in Blankenberg, desondanks de 500 die we hebben uitgedeeld. Maar dan werd er echt gezegd, nee, kom maar bij ons staan, dan hebben we ons eclipsbrilletje. Mensen die elkaar niet kenden en die elkaar dan een half uur later in de armen vallen, wanneer dat de maan voor de zon schuift. Ik vind dat schoon.
0: Nee, dat is ook echt mooi. En je kan ook dat bewijsmateriaal van al die gebeurtenissen, van dat samenkomen, vind je gewoon op de Instagram van Radio 2. Echt mooie foto's zijn daaruit gekomen. Zelfs ook een heel romantisch beeld, vind ik, van jou en David. Ja. Echt wel. Allee, bon. De moeite om eens te gaan kijken op de socials van Radio 2. Nu, ik krijg hier in de app van Radio 2 een berichtje van Isabel uit Zottegem. Die is onderweg, of die is zo meteen onderweg, naar Blankenbergen voor twee kanjers vandaag, die op ons Radio 2-podium staan. Peter en Gunther natuurlijk, hè?
1: Ja, gisteren hadden we twee kanjers uit Nederland op bezoek. Vandaag zijn er terug twee kanjers uit Vlaanderen. Mama's Jasje komt langs, Peter van Laat dus. Vanmiddag met hit die iedereen kan meezingen. En vanavond Gunther Neefs op het podium met die geweldige en zeer iconische stem. Want hij zingt één noot en je weet meteen, dat is hem, dat is Gunther Neefs. En heel blij dat hij hier vandaag op het podium staat. Ik kijk er naar uit om hem weer te zien, want ik heb hem een tijdje niet gezien. En met die ondergaande zon altijd, ik zei het gisteren al, dat gaat heel mooi worden.
0: Ja, want inderdaad, hij heeft wat gesukkeld met zijn gezondheid. Hij is nu gelukkig aan de betere hand, heel fijn. Maar ik denk dat ervoor zorgt dat ook heel Vlaanderen hem al lange tijd niet live heeft bezig gezien. Dus misschien wel een extra reden om naar zee te komen.
1: Ja, zeker en vast. En het is helemaal gratis hier. En er is plaats genoeg. En het zonnetje schijnt. En je hebt er een gratis zonsondergang bij. En de leuke sfeer in Blankenbergen. Dus ja, geen enkele reden om niet te komen. En mocht je die toch hebben, dan kijk je gewoon live mee via VRT Max.
0: Voilà, kijk. Daan, over een kwartier is het aan jou. Veel plezier.

0: tien voor negen. Alex Warren en Fever Dream. Als je moet werken, tja, dan is het nu jouw moment. Want dan verdien je een werkplaats. Een hele goede morgen, Maxime Soen uit Poperingen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Vertel eens, wat doe jij van job?
1: Ik ben slager bij de Renmans in Geluwe.
0: Oké, en het is vandaag jouw laatste werkdag. Vertel.
1: Het is mijn laatste werkdag. Dan vertrek ik in verlof voor 14 dagen.
0: Oh.
1: En dan verhuis ik van de Renmans Geluwe naar Renmans Roeselare.
0: Dus je verandert ook echt van werkplek?
1: Ik verander ook van werkplek, inderdaad.
0: Oh, dat wil zeggen collega's achterlaten. Gaat er een gemis zijn?
1: Ik denk het wel.
0: Ah.
1: Ik denk het wel.
0: Zat er dan vandaag iets speciaals op de planning? Een soort van afscheidsfeestje, een drinkje?
1: Na de sluiting vanavond heb ik wat pintjes voorzien voor de klanten en collega's.
0: Ah, geweldig. Het is supermooi weer. Je had eigenlijk een barbecue moeten organiseren als slager. Ah ja, vleesje erop?
1: Ja, dat zou wel interessant zijn.
0: Maar
1: ja,
0: tuurlijk. Het wordt warm weer. Ik denk dat heel Vlaanderen bijna gaat barbecuen vandaag. Jij als slager, als kenner eigenlijk, wat gooi je er best op vandaag?
1: Oh, dat mag wel een goede pota los zijn. Puur natuur. Met een beetje grof zeezout.
0: Oh, het is letterlijk nog geen 9 uur 's ochtends en toch komt er al water in mijn mond. Geweldig. Nu, om die laatste werkdag daar van jou af te sluiten voor je 2 weken op vakantie gaat, welke song mag het zijn?
1: Graag Sara Perché Ti Amo.
0: Het zal wel zijn. Dat is toch gewoon vakantie in 1 song?
1: Vakantie in 1 song en om mijn liefde af te sluiten.
0: Ah, oh. Naar waar trek je
1: op de fantastische werkplek. Naar Westende en we komen zeker af naar Blankenberge.
0: Merci, Maxime.

Radio 2. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.be.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Wellin, in de provincie Luxemburg, zijn zo'n 30 brandweerlui nog altijd aan het blussen nadat gisterenmiddag brand was uitgebroken aan de rand van een bos. Dat vuur verspreidde zich naar velden in de buurt. Zo'n 30 hectare is in de as gelegd. De brand breidt niet meer uit, maar is ook nog niet volledig geblust. Dat kan nog 2 dagen duren. De stad Gent plaatst extra camera's aan OCMW-gebouwen, precies 1 jaar na de moord op een OCMW-medewerker. De camera's komen er in ruimtes waar personeel contact heeft met cliënten. De stad laat ook minder huisbezoeken toe dan vroeger. De medewerker werd gedood tijdens zo'n huisbezoek. Schepen Astrid De Bruyker vraagt het personeel ook om elk incident te melden.
1: Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij samen alles ook echt goed opvolgen, registreren, risico's in kaart brengen, bijsturen wanneer het nodig is. En dat is iets waar we het voorbije jaar heel intensief op ingezet hebben, met opleidingen, nieuwe richtlijnen, ook soms fysieke ingrepen. En we zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
0: Straks om 2 uur is er 1 minuut stilte om het slachtoffer te herdenken. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Le Lièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux heeft binnen justitie en de politiek veel veranderd, zegt toenmalig minister van Justitie Stéphane de Klerk.
2: Kort na de verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen met de Alain Remu, dat is nog in 1995 beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. En dan erbovenop nog eens de integratie van de verschillende politiediensten.
0: De Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Koerillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan betwist dat nog altijd. Daardoor hebben Japan en Rusland nog geen formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Poetin bezocht een visverwerkingsbedrijf op een van de eilanden nadat hij militaire oefeningen op zee had overschouwd in het Russische Verre Oosten. Japan zegt dat het bezoek van Poetin streng veroordeeld. Het weer zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden, in het binnenland tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend minder warm, mogelijk enkele onweersbuien ook. En in de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
3: 33 graden aan de kust, maar wie vindt het toch maar uit, jongens? Op de Antwerpse ring richting Gent, 45 minuten vertragen van Antwerpen-Noord tot Sint-Anna-Linkeroever. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven de weg ook weer vrij. Daar staat wel nog 20 minuten file vanaf Ranst. Verder traag naar Antwerpen op de E19 een kwartier extra aan de werken in Rumst. En op de E313 een half uur vanaf Ranst. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. Op de E40 richting Brussel is in Groot-Bijgaarde de rechterrijstrook afgesloten. Daar is een botsing gebeurd. Je vertraagt er 20 minuten vanaf Afliegem. En in Meeuwen, Limburg, is de N76 tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat weer geopend.
4: Radio 2 aan zee.
5: Daan Masset.
3: Ja jongens, een ochtend zonder zonsverduistering om naar uit te kijken. Hoe gaan we dit toch maar overleven? Gelukkig hebben we elkaar. Zeer welkom.

Anouk en Nobody's Wife. Radio 2. Ja, nog één keer. Wat was dat allemaal gisteravond? Ik vond het een hele mooie avond. Ik vertelde het daarnet al bij Romy. Toch een stukje geschiedenis, want je gaat voor altijd weten waar je gisteren was. En sommige mensen hebben bewust niet gekeken, vonden het niet zo speciaal. Ook goed, maar dan weet je dat je die zonsverduistering van 2026 bewust niet hebt meegemaakt. We hebben gisteren een extra lange Radio 2 aan Zee uitzending gemaakt om die eclipse mee te beleven. En er stond zoveel volk op de pier hier in Blankenbergen. Zeer slecht in schatten, maar honderden is zeker juist. Foto's en filmpjes zie je op de Facebook- en Instagram-pagina van Radio 2, mocht je nog eens willen nagenieten. Maar kijk, nu is het aftellen naar de volgende. Dat is nog lang. Ik denk niet dat ik dan nog een radio-uitzending zal maken. Samen met een zonsverduistering. Gaat moeilijk worden. Maar bon, wat gaan we vandaag dan maar vertellen? Een soort eclipsleegte die er vandaag is na de eclipswaanzin van de afgelopen dagen. Gelukkig is er veel mooie muziek om jouw voormiddag te vullen. En als het rustig mag beginnen, deze donderdag voormiddag, dan hebben we Bas Seda. Geniet van All Because of You. Morning light is falling on your sweater.

The Scene en Blauw. Ik voel me ook een beetje blauw vandaag als de uitzending een beetje stroef klinkt. Mogelijk het gevolg van vannacht nog naar de vallende sterren te kijken. Ik hoop dat jij dat ook hebt gedaan, want het was wel spectaculair. De Perseïden die passeerden na die zonsverduistering. Wij zijn in de duinen gaan kijken met toch als gevolg tientallen vallende sterren op een kleine 2 uur tijd. Het was bijzonder mooi. Iets minder mooi zijn de vermoeidheidswallen onder mijn ogen. Een goede 5 uur geslapen, dat is toch net iets te weinig. Maar kijk, dat wordt straks dan even relaxen. Op een strandstoel, ook in de duinen misschien.

0: Sinds Meteor VRT Zomerrit dit jaar, het hangt van jou af. Stemmen kan je doen via VRT Max. Elke week kan je nieuw stemmen uitbrengen. En misschien wel op deze Meteor, wie zal het zeggen? Maar jongens, het is donderdag vandaag. Dat wil zeggen dat het morgen vrijdag is. Goed opgemerkt, hè? Wil wel zeggen dat je morgen weer op zoek kan gaan naar de B-boxen waar de prijzen in zitten. Je weet wel, die pakjesautomaten van B-post waar je pakjes mee kan verzenden en kan afhalen. Elke week verstopt postbode Nancy uit thuis in 5 B-boxen ergens in Vlaanderen een prijs. En morgen, tussen 9 en 12, kan je die, ja, die hokjes zijn dat eigenlijk, kan je die boxen gaan openen en op zoek gaan naar de prijs. Moet je wel wat voor doen? Je moet vooral een QR-code verzamelen om die box te openen en natuurlijk de locatie. Dus Nancy, leg nog een keer uit.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. Mm-hmm. En wie weet win jij dan uw prijs. Ja. Hoe tof is dat?
0: Ja, maar voor welke prijzen spelen we nu ook alweer, Nancy?
1: Deze week zijn de prijzen een overnachting aan de zee, een verwendag of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas of om naar de cinema te gaan.
0: Heel tof. Ook tof dat ik Nancy kan laten zeggen wat ik wil. Bijvoorbeeld, Nancy, moedig de mensen nu eens een keertje aan.
1: Jij bent de winnaar, ik voel dat.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
0: Voilà, klaar en duidelijk. Zorg dus dat je naar VRT Max gaat. Speel daar even het spelletje mee. Het is sowieso een leuk spelletje. En wie weet kan jij dan de locatie te weten van een B-box bij jou in de buurt waar je morgen tussen 9 en 12 misschien wel een van die 5 prijzen kan gaan afhalen. Veel succes alvast. Dit zijn Daryl Hall en John Oates. Man Eater.

0: ook een vorm van cannibalisme en dat kunnen we niet aanmoedigen. Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Het is bijna 9:30. Zometeen alle nieuws uit je buurt.
1: Clouseau komt 4 nachten lang naar Oostende. Exclusief bij de heropening van het Cursaal. Hun live orkest wordt 5 keer groter. En ze brengen hun hits zoals je ze nooit eerder hoorde. Clouseau in Oostende, vanaf 17 december. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
8: 9:30, tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Zemst krijgt Studio 100 de toelating om een tijdelijk theater te bouwen op het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Het theater komt op het oude voetbalveld naast de hoofdingang. De gemeente levert de vergunning af met een aantal voorwaarden, zegt burgemeester Bart Koopman.
9: Dat de strengste geluidsnormen moeten gehanteerd worden. Er wordt ook een extra isolatie opgelegd. Een tweede maatregel is dat er een aanpassing van de verkeerslichten moet gebeuren bij de drukke momenten. En ten derde, voor de parkeerproblematiek hebben wij beslist dat in juni, juli en augustus er geen voorstellingen mogen gebeuren op de momenten dat er ook veel drukte is op het domein.
8: In Brussel-West heeft een fietspatrouille van de politie 2 mannen opgepakt na een verdachte uitwisseling op straat. Bij een huiszoeking vond de politie 2 geladen handwapens, munitie en cocaïne. Maar ook een machete, een bijl en ruim €3.600 cashgeld. Parket liet de handelszaak meteen verzegelen en bracht de 2 voor de onderzoeksrechter. De afwerking van de fietsbrug over de E40 in Heverlee zal pas voor het einde van het jaar zijn. Het gaat om een belangrijke aansluiting van de fietssnelweg F29. De afwerking was eerst gepland tegen het begin van de zomer, later tegen 1 september. Het wordt nu 4 maanden later, omdat het stuk dat alles recht houdt, moest getest worden. Marijn Struijf van de werkgenootschap.
10: Zodat we daar met een heel belangrijk scharnierstuk zaten, die de mast moest ondersteunen. Het wordt een tuibrug, dus er moet een mast zijn. En dat scharnierstuk hebben we moeten testen in de Universiteit van Delft om te zien dat alle krachten wel konden weerstaan. En daarom heeft het ons wat extra tijd gekost om die brug finaal af te maken. Het is zo dat we dit najaar nog 2 weekends nodig hebben, waarbij we de E40 ook volledig gaan afsluiten tijdens die weekend. En dan kunnen we de brug hopelijk eind dit jaar echt in gebruik.
8: In Zaventem mag je geen gratis spullen meer op de stoep of voor je deur aanbieden. De gemeente merkt dat steeds meer mensen kinderspeelgoed of meubels op straat zetten. Dat zorgt voor een slordig straatbeeld en hinder. Je riskeert er vanaf nu een gasboete voor. Wil je toch iets weggeven, dan mag je dat nog wel in je eigen voortuin of oprit. Burgemeester Dirk Philips raadt aan om de kringloopwinkel of een online weggeefplatform te gebruiken. En in Tiene kunnen inwoners voortaan lid worden van een buurtraad. Daar kunnen ze praten over wat er leeft in hun buurt en ideeën uitwerken. Al 139 mensen hebben zich ingeschreven, maar de stad hoopt dat nog veel meer mensen dat zullen doen. Vandaag opnieuw zonnig en zeer warm in onze provincie en onze hoofdstad, tot 35 graden. Vannacht koelt het wat af, helder met minima rond 20 graden. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm, zaterdag nog 30, zondag nog 25 graden. Volg al het nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Succes iedereen met de warmte vandaag, waar u ook bent. Het zal sowieso warm zijn. Op de E40 richting Brussel nu al een 30 minuten vertraging van Afliegem tot Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. In de file is internat op de linkerrijstrook ook een 2e ongeval gebeurd. Die linkerrijstrook is daar dicht. Sta je daar in de file, maak daar alsjeblieft de reddingsstrook, zodat de hulpdiensten snel ter plaatse zijn. Ben jij ook sneller uit de file hopelijk. Op de Antwerpse ring richting Gent een 30 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Sint-Anna-Linkeroever. Oever. En het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E19 komt er 10 minuten extra bij aan de werken in Rumst. En op de E313 is dat 40 minuten vertraging vanaf Massenhoven.

0: De boodschap als je met vakantie gaat, binnen of buitenland. I got my mind set on you van George Harrison. En daarover gesproken, vandaag staat er een artikel in de krant over werken tijdens je vakantie. Bijvoorbeeld, als je op reis gaat naar het buitenland met je gezin, dan toch de mails van je werk lezen en beantwoorden. Daar is een onderzoek naar gebeurd en de gevolgen zijn niet al te best. Want op vakantie moet het gezin en je reisgenoten sowieso op de eerste plaats komen, lees ik in de krant. En als je daar het werk dan toch tussendoor laat sijpelen, dan kan dat nefast zijn voor de relatie en de verbondenheid met je partner en kinderen. Ja, bij zelfstandigen, staat er ook in de krant, is dat natuurlijk iets minder evident. Want ja, uit de bevraging blijkt wel dat 6 op de 10 ondernemers, zelfstandigen dus, de laptop bijvoorbeeld meenemen op vakantie om daar te werken. En 1/4 van die ondervraagden werkt zo goed als dagelijks tijdens de vakantie. En jawel, dat leidt dan ook weer in meer dan de helft van de ondervraagden tot spanningen met het gezin. Ja, dat is niet goed, maar het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als zelfstandige. Probeer dat toch een beetje te beperken. Vakantie moet vakantie blijven. Maar ja, als de zaak moet blijven draaien, moeilijk evenwicht. Sarah van Gijzeghem van de Gezinsbond komt ook aan het woord in het artikel. En zij geeft als tip in de krant van ja, baken die werktijd dan goed af. Als je dan toch moet werken, maak er dan bijvoorbeeld elke voormiddag 1 uur van. Communiceer dat ook zo naar je partner, naar je kinderen, zodat die ook weten van oké, tussen 9 en 10 wordt er gewerkt. Daarna is het echt vakantie en dan moet je ook echt betrokken zijn met je gezin en je familie. Dus kijk, als jij ook in die situatie zit, doe er je voordeel mee. Tips van Sarah van Gijzeghem van de Gezinsbond. En Sarah, dat is trouwens de mama van Aaron Blommaert. En raad eens wie wij nu gaan spelen.
1: Ik

0: jou. Misschien wel de VRT-zomerrit voor dit jaar. Aaron Blommaert en Zoe Levi. En tranen van goud. Ja, fruitjes. Je hoeft nu nog niet fruitjes te sturen in de app van Radio 2. Dat is voor zometeen. De volgende keer dat je fruitjes hoort roepen, dan mag je wel fruit sturen. Dan mag je je aanmelden om mee te spelen met toch wel het smakelijkste, lekkerste en gezondste radiospel van deze zomer. Een lekker stukje fruit, dat gaat er altijd doen. Gaat er altijd in. Doe mij maar een watermeloen, wou ik zeggen. Zeker met die warme dagen smaakt dat toch eens zo goed. En je kan elke dag €100 aan fruitbudget winnen. Daar kan je toch al wat fruit voor kopen. Hè? Gisteren won Lotte uit Zingem die €100 fruitbudget voor haar en haar gezicht. Gezin, jongens toch. En voor haar gezicht ook waarschijnlijk. Zodra iemand het antwoord niet weet, schuift dat budget weer door. En dat spelen we dus bijvoorbeeld overmorgen voor €200. Maar kijk, vandaag weer voor €100. Als jij straks kan raden welke zomerhit wij verfruit hebben. We hebben de tekst van een nummer aangepast. We hebben er alleen maar fruit overheen gestoken. En jij moet mij de titel geven binnen de 5 seconden. Wil je meespelen? Blijf dan luisteren. Zodra je fruitjes hoort, stuur je maar een bericht in de app van Radio 2.
1: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
0: Ja, Gimme Gimme Gimme van ABBA. Gimme Gimme Gimme nog een beetje koffie, want het was een korte nacht met de perside die gepasseerd zijn. Dat hoor je er wel aan, denk ik. Sorry. Zometeen topnummer van Roxette en Fading Like a Flower. Maar eerst...

Ze hebben zoveel fantastische muziek gemaakt. Grote hits, ook deze natuurlijk. Maar misschien zo'n beetje een miskende hit. Fading Like a Flower van Roxette komt uit 1990. En jawel, het stond in de Radio 2 Top 2000 afgelopen december op 1405. Dat moeten we over een half jaar toch net iets beter doen, hè jongens? Mag toch net iets hoger. Dit is Enrique Iglesias met Escape.

Radio 2 aan Zee vanuit Blankenbergen wordt langzaam wakker met Enrique Iglesias en Escape. En er wordt ook alweer gezwaaid van op onze zwaaistip. Vaste traditie als we hier in Blankenbergen zijn om te zwaaien naar de familieleden thuis die aan het kijken zijn. Niet via VRT 1 op dit moment, want daar kan je zwemmen zien. Maar als je via VRT Max even klikt naar de pagina van Radio 2 en dan op Kijk mee, dan ben je ook verbonden met ons. Ja! Zo snel gaat dat. Intwi Darak. Zonnige groeten en warme groeten vanuit Blankenbergen. Dit is Sam Goris.

0: 2. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boedvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Net zoals Sam Goris blijven wij ook gaan op ambiance. En we gaan ook niet naar huis. Zometeen meer Radio 2 aan Zee. Na het nieuws van 10 uur.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden opgelegd voor blauwalg. Dat zijn er al 4 meer dan in heel vorige zomer, schrijft de Standaard. Blauwalg is een giftige bacterie waarvan je huiduitslag kan krijgen of ziek kan worden. Daarom mag je er niet in zwemmen. Michiel Verhamme van de Vlaamse Milieumaatschappij legt uit waarom het nu een recordzomer is.

0: is.
1: De blauwalgen die gedijen eigenlijk vooral goed in ondiep en stilstaand water. En de droogte en de hitte zorgt er nu net voor dat er in heel veel waterplaatsen eigenlijk weinig water staat, stilstaand water. En daar kunnen ze dus heel snel, heel fel gaan groeien.
0: Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol heeft geen last van blauwalgen in hun meren, omdat ze het water zuiveren met planteneilanden. De provincie Antwerpen investeerde 4 jaar geleden bijna €500.000 in drijvende planteneilanden die het water op een natuurlijke manier zuiveren. Directeur Igor Geubelmans.
2: Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, de blauwalgen voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken. Dus 1 en 1 is dan 2.
0: De meren van het Zilvermeer staan ook niet in verbinding met andere kanalen of rivieren, zodat er op die manier geen algen van buitenaf binnenkomen. In Roemenië wordt vanmorgen de laatste kernreactor van het land stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en dat water is nodig om de reactor te koelen. Andere reactoren in Roemenië waren al stilgelegd. De centrale leverde 1/5 van alle Roemeense stroom. De regering vraagt gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik nu zoveel mogelijk te beperken in Roemenië. In Plankendaal, in Muizen bij Mechelen, is een rode panda bevallen van een tweeling. De verzorgers wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
3: Maar rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En zij kunnen dat eigenlijk zo ongeveer 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
0: Zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan zee en tot 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Gert. Op de E40 van Gent naar Brussel komt er een kwartier vertraging bij vanaf Afliegem. Richting Gent is dat 10 minuten vertraging van Erpenmeren tot Wetteren. En vanuit Luik een kwartier vertraging vanaf Everberg. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten vertraging van Deurne tot Sint-Anna Linkeroever. En het gaat ook traag naar Antwerpen op de E313, 25 minuten extra vanaf Massenhoven. En op de E17 richting Kortrijk 10 minuten aanschuiven van Beervelde tot Gentbrugge.
5: Radio 2 aan zee.
6: Daan Masset.
4: Zometeen nog muziek van Bruce Hornsby en The Range. Carola komt er ook aan en nu Emily Sandé. Next to me. Goedemorgen.

0: Emily Sandé en Next to Me. We bellen zo meteen met luisteraar Tanja, die met vakantie is in La Roche-en-Ardennes. In de Ardennen dus. Wat voor weer zou het daar zijn? Hopelijk iets koeler dan hier bij ons in Vlaanderen vandaag. Maggie uit Antwerpen stuurt ook een berichtje in de app van Radio 2. Hallo daar in Blankenbergen. Het ziet er allemaal heel gezellig uit in jullie zeekabinetje. En warm nu waarschijnlijk. Het wordt 33 graden aan zee met zo'n mannetje erbij dat aan het zweten is, stuurt ze in de app van Radio 2. Op dit moment savannog. Maar het wordt inderdaad een pakje warmer. Al komt er gelukkig wel een zeebries aan deze namiddag. Dus ik denk dat je hier wel moet zijn voor een zacht briesje. De zon schijnt inderdaad, geen wolkenblauwe hemel, net zoals waarschijnlijk in de rest van Vlaanderen. Wat voor weer is het bij jou in de buurt? Ben je met vakantie in ons eigen land of ben je in het buitenland en wil je laten weten hoe het weer daar is? Mag altijd een berichtje sturen in de app van Radio 2. Zoals Tanja dat enkele dagen geleden deed. Ga haar zo meteen eens bellen.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem. Zomer.

0: Ja, ja, ja. Feestje. Met Carola, Vanga, de Avenda, Stormwind enzovoort enzoverder. En weet ik veel wat nog allemaal. Dag Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen Daan.
0: Hi Tanja, we bellen elke dag met de luisteraar die met vakantie is of woont in het buitenland. Want altijd zo leuk om toch elke dag eens de vraag te stellen, hoe is het weer daar? Jij hebt laten weten in de app van Radio 2 dat jij in La Roche-en-Ardennes zit. Hoe is het daar?
1: Het is hier momenteel, we hebben een staankaravan op camping Logan, een heel gezellige familiekamping hier. Mm-hmm. En de thermometer staat hier nu al op 32 graden in de zon. Oh,
0: nu al? En het is nog maar 10:15.
1: Inderdaad, wij zitten ook wel in een dal.
0: Ah ja, hoe is het de afgelopen tijd geweest?
1: En wij zitten juist aan de oerte. Excuseer?
0: Is het de laatste dagen ook zo warm geweest daar dan?
1: Ja, het is hier al altijd heel erg warm geweest. Gisteren was het hier in de zon rond iets na de middag 46 graden.
0: Oké, fantastisch. Zeg maar, als je zegt wij zitten aan de oerte, brengt dat dan verkoeling?
1: Ja, maar ik zou het nu niet meer echt aanraden om er nog in te gaan in de oerte. Omdat het water zo laag staat en dat ik toch niet echt zeker ben voor ook nog eventueel wat bacteriën of zo. Dus dat zou, we kunnen de oerte staat zo laag dat we eigenlijk bijna ze kunnen oversteken zonder ons voeten nat te maken.
0: Ah, mooi. Ja, dan staat het eigenlijk zo goed als stil als er ook mogelijk bacteriën in zouden kunnen zitten.
1: Ja, het water stroomt niet echt heel vlug. Okay. Allee, ik ben niet zeker dat er bacteriën in zitten, maar ik zou het mij toch niet meer riskeren.
0: Ah ja, ja, oké, okay, prima.
1: Ik riskeer het mij niet meer.
0: Ik begrijp het.
1: Maar ja, kijk,
0: het.
1: We zitten hier op een gezellige familie.
0: En wat kan je aanraden in de buurt als we met vakantie gaan in La Roche-en-Ardennes? Wat moeten we zeker bezoeken?
1: Het kasteel is heel mooi om eerst te bezoeken.
0: Mm-hmm.
1: Je kan dan ook eventueel nog naar Bastogne gaan als je meer van de wereldoorlogen houdt.
0: Ah,
1: van de musea en zo te bezoeken.
0: Daar ben ik ooit eens geweest. Dat vond ik vreed de moeite.
1: Ja. Ja, dat is echt, zelfs in Bastogne heb je zelfs zo'n heel klein museum waar ze het zelfs een schuilkelder nagebootst hebben.
0: Ah, man.
1: Dus met de bombardementen en zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, en hier verder in La Roche, hier zelf op de camping kan je heel veel fietsen huren, backcraft huren, om eigenlijk te gaan sporten.
0: Oké, okay. Hoe ga je koel houden vandaag? Want het routes. Zal daar ook warm worden.
1: Ik ga mij hier nu koel houden met een tuindouche.
0: Oké, okay. Dan wens ik jou een verkoelende dag in La Roche-en-Ardennes. Dankjewel dat je even mocht storen op je vakantie. En groetjes aan iedereen die naar Radio 2 luistert daar op de camping. Hè? Goed?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Tanja.
2: Fruitjes, superlekkere en gezonde.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: vind ik nu zo'n topnummer. Zo'n nummer dat de hele dag mag blijven spelen. Maar dat gaan we niet doen. Bruce Hornsby and The Range and The Way It Is. Geen tijd voor de hele dag hetzelfde nummer, want we moeten spelen. We spelen met Lucy Matthijs uit Deinze. Dag Lucy.
1: Goedemorgen, dag Daan.
0: Goedemorgen. Het leukste en lekkerste en smakelijkste radiospel van de zomer toch wel. Hoe schat je je kansen in, Lucy? Heb je zo thuis al geoefend en meegespeeld de afgelopen dagen?
1: Ja, verschillende keren.
0: En?
1: Ja.
0: Weet je het altijd?
1: Ja, dat lukt wel, hè.
0: Ah, dat lukt wel.
1: Niet altijd. Niet
0: okay.
1: altijd.
0: Okay.
1: Zeker bij de hoogste geweest. Bij die 500, dat wist ik het wel.
0: Ja, maar het is natuurlijk, je moet er dan net opkomen. Hè. Je moet zo net,
1: ja,
0: het ligt dan vaak op het puntje van je tong. Maar dan moet die titel eruit komen. Hè. Voor wie het nog niet heeft gehoord, we spelen het fruitspel. We hebben de tekst van een zomersnummer vervangen door een fruitsoort. En het is dan op dit moment aan Lucy om mij binnen de 5 seconden de juiste titel van dat zomernummer te geven. Je speelt voor 100 euro fruitbudget. Welk fruit zou je ervan kopen, Lucy?
1: Meloenen.
0: Ah.
1: Watermeloen, halia, appels, peren, bananen, ananas, alles wat je wil.
0: Meloentjes bij dit weer, goed hè? Heel sappig.
1: Zeker.
0: Verfrissend.
1: Ja,
0: ja,
1: je moet daar miljoentjes tegen zeggen, dat klinkt veel beter.
0: Wat moet ik daar tegen zeggen?
1: Miljoentjes.
0: Miljoentjes.
1: Ja,
0: Okay.
1: Dat klinkt toch mooier?
0: Dat klinkt mooier, oké.
1: En geen frambozen, maar frambleitjes.
0: Oh, zeg, wat een filosofisch momentje.
1: Mijn kinderen vinden dat leuk.
0: Frambleitjes en miljoentjes. Oké, goed, Lucy, we gaan spelen. Dit is jouw opgave, concentreer je en luister goed.

0: Ja, er wordt al meegezongen. Nu 5 seconden. Wat is de titel? Kom aan, Lucy. Nu. Nee. Nee, het is te laat, Lucy. Het moest dit zijn.
1: Ja. Voor het eerst, ja.
0: Zeil je voor het eerst, ja. Je was het nogthans aan het zingen, maar de titel kwam niet. Ja. Ah, Lucy, zo zie je maar. Hè. Het ligt soms op het puntje van je tong, maar dan komt die titel toch net niet, hè.
1: Sorry. De melodie zat erin.
0: De melodie zat erin,
1: maar
0: dat heb ik gehoord.
1: Dat is goed voor die van morgen, hè.
0: Maar zeg, zo sportief, Lucy. Dat is inderdaad. €100 gaat morgen erbij, dus dan spelen we morgen voor €200 voor miljoentjes en voor frambleitjes, misschien wel.
2: Ja.
0: Lucy, dank je wel voor het meespelen en toch een fijne dag, hè.
2: Ja, dank je wel.
0: Bye-bye.
3: De grootste hits van de zomer

0: komt vanavond langs. Hier bij Radio 2 aan Zee. 7:30 staat hij op het podium. Gunter Neefs. En met de ondergaande zon en de zee in de buurt gaat het dan hier een beetje de Costa Blanca lijken in Spanje. Op de E40 richting Gent een kwartier extra van Erpenmeren tot Wetteren. Richting Brussel nog 10 minuten vertraging vanaf Everberg. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten vertraging van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland ook 10 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Traag ook naar Antwerpen. Op de E313 komt er 25 minuten vertraging bij vanaf Massenhoven. En op de E17 richting Kortrijk is dat een kwartier aanschuiven van Beervelde tot Gentbrugge.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Er staan al twee dames hier voor de studio. Komen jullie voor Gunter Neefs? Deze avond, ja. Waar het optreden is, hier boven op het dak.

0: Hier is de stadsbader en stijlicoon. Zometeen een trip down memory lane met Kylie Minogue. En zometeen bellen we ook met Louis. Louis doet momenteel een vakantiejob in een sector waar ik ook nog heb gewerkt.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: Kylie Minogue. Tegenwoordig een single uitgebracht met Madonna. Kassa, kassa, kassa. I should be so lucky. Elke dag hier bij Radio 2 aan Zee een vakantiejob. Aan de telefoon of hier in de studio. Dat zijn mensen die in de zomermaanden zeg maar ten dienste staan van de vakantiegangers. Die misschien zelfs extra hard werken om de mensen die met vakantie zijn het aangenaam te maken. Ik zei het al vandaag, een sector waar ik ook nog in heb gewerkt. Als jobstudent, weekendwerk, lang geleden namelijk... Een pretpark, ja. Ik heb aan de knoppen gestaan van een achtbaan lang geleden. Ja, was zotte boel hoor. Dag Louis de Kroos, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Bij welk pretpark ben jij op dit moment actief?
1: Bellewaerde en Ypres.
0: Maar dat zeg je zo vol enthousiasme, Louis.
1: Tuurlijk wel. Zeker, zeker. Van een pretpark word je gelukkig, hè.
0: Dat is waar. Ik deed dat werk heel graag. Omdat daar altijd heel fijne mensen rondliepen. Ja, die hadden natuurlijk altijd de dag van hun leven. Hè. En zie kindjes en zo. Ik werd er altijd heel gelukkig van. Jij ook?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Ik werk in de EHBO, dus als ze bij ons zijn, is dat iets minder.
0: Ja.
1: Maar we proberen ze dan zo goed mogelijk op te lappen om toch hun dag nog goed te maken dat ze hun dag kunnen vervolledigen.
0: Ja, oplappen, dat is een heel mooi woord. Heb je al vele zware gevallen gehad of gaat het toch maar over wat schaafwondjes en misschien eens gevallen en zo?
1: Meestal valt dat reuze mee, maar natuurlijk moeten we wel paraat staan. Moest er iets serieus gebeuren... Ja. Maar dat is gelukkig bij mij nog niet voorgevallen.
0: Oké, zoveel te beter. Het is het tweede jaar dat je dit nu doet. Is het al een drukke zomervakantie geweest bij jullie?
1: Ja, zeker. Met mooi weer ook. Dus het is druk in het park.
0: Oké, en veel problemen met de warmte? Mensen die ook last hebben van die hitte bij jullie?
1: Dat valt eigenlijk reuze mee. Ik denk dat mensen tegenwoordig voorbereid naar het park komen.
0: Ja.
1: En er staan ook doorheen het park vernevelaars en drankfonteintjes en zo. Dus... De mensen kunnen zich goed voorbereiden op die manier.
0: Oké, was het gekste dat je al hebt meegemaakt tijdens zo'n shift?
1: Oei. Iemand die een briefje vroeg voor zijn werk de dag erop.
0: Niet waar.
1: Dat kunnen wij niet geven, jammer genoeg.
0: Amai, dat is wel een portie durf, moet ik zeggen.
1: Ja, inderdaad, die zag het zitten.
0: Die dacht, geen zin om morgen te gaan werken, ik ga het bij de EHBO van Bellewaerde even vragen.
1: Ja, inderdaad, maar dat is dus niet doorgegaan.
0: Die is van een kale reis teruggekomen. Zeg, heb jij tijd om ook de attracties uit te testen of heb je daar geen tijd voor?
1: Ja, overdag moeten wij paraat blijven staan.
0: Maar zo na de uren, hè, Louis?
1: Ja, nee, want dat wordt afgesloten. Voor de uren wordt het getest. Maar wij krijgen wel tickets als jobstudent om dan een keer het park te bezoeken.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat is misschien ook het leukste. Dan moet je ook niet werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan kan je echt van het park genieten.
1: Inderdaad.
0: Allee, inderdaad. Dus we moeten allemaal een keer afkomen naar Bellewaerde.
1: Zeker, allemaal afkomen, zeker.
0: Al is het maar om de vrolijkste EHBO-medewerker van heel pretparkland te zien, Louis de Kroos.
1: Inderdaad.
0: Dankjewel dat je even mocht bellen. Ik hoop dat je eigenlijk een rustige dag hebt vandaag.
1: Ja, ik hoop het ook, want dat is altijd beter als wij geen volk zien.
0: Dat is helemaal waar. Louis, dankjewel, veel plezier dan nog.
1: Dankjewel.
0: De groetjes in Bellewaerde.
1: Dankjewel, fijne zomer. Salutjes.
0: Voor jou ook.

0: Als je wint, heb je vrienden van Henny Vrienten en Herman Brood. Vele Limburgse vrienden toch vandaag hier aan de kust in Blankenbergen. Het is al gezellig druk. Veel mensen die goeiedag komen zeggen hier in de studio van Radio 2 aan Zee. Net nog een bonte bende uit Sint-Truiden, mijn hometown. Kunnen we nog eens een beetje in het Truins dialect spreken. Leuk. Altijd welkom, hè. We zitten hier nog tot eind augustus. En als je er niet raakt, kijk dan gewoon live mee via VRT Max.
1: Dat is ook gezellig.

0: Another Love van Tom O'Dell. Het is bijna 11 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging laten zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit. Maar het was speciaal.
1: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond. En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Zometeen heb ik het nog over zonnepanelen, want ja, die draaien toch overuren met deze zonnige zomer. En ook nog de tip voor de locatie van de stoel van vandaag. Voor zometeen.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Het is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een huiszoeking in Brussel heeft de politie 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten gevonden en in de woning lagen ook wapens en cocaïne. Een fietspatrouille van de politie had een verdachte uitwisseling opgemerkt tussen twee personen en de huiszoeking is gebeurd bij een van die twee. In Groot-Brittannië vindt vandaag een bijzondere tussentijdse verkiezing plaats. Nigel Farage, de leider van de radicaal-rechtse Reform UK-partij, is kandidaat om zichzelf op te volgen als parlementslid. Farage trad in juni af om te ontsnappen aan een parlementair onderzoek naar zijn financiën. Er nemen geen traditionele partijen deel aan de verkiezing, wel Count Binface, dat is een figuur met een vuilnisbak over zijn hoofd. Veerle de Vos, wie is dat?
8: Wel, Count Binface is een fictieve kandidaat, is het personage van komiek en scenario-schrijver John Harvey, die eigenlijk de draak wil steken met het Britse politieke systeem. Hij past in de Britse traditie van nep-kandidaten die het opnemen tegen bekende politici. Nu, meestal maken dat soort kandidaten geen schijn van kans,

0: Maar in de tussentijdse verkiezing in Clacton, het kiesdistrict waar Farage kandidaat is, is dat anders. Want uit protest tegen zijn politiek manoeuvre hebben de traditionele partijen geen eigen kandidaten naar voren geschoven. Daardoor is de kans reëel dat Count Binface een behoorlijk deel van de stemmen zal halen. Winnen zit er wellicht niet in, maar op zijn minst zou dat een blamage zijn voor Nigel Farage, die met zijn Reform UK-partij hoopt om de volgende algemene verkiezingen in Groot-Brittannië te winnen.
1: Dankjewel, Veerle. Bij een Russische drone-aanval op een locomotief van een passagierstrein in de Oekraïnse regio Odessa zijn zeker 2 doden gevallen, de machinist en zijn assistent. Meer dan 300 passagiers zijn uit de trein geëvacueerd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland is afgelopen nacht opnieuw een magazijn van Wildberries geraakt. Die webwinkel levert naast gewone spullen ook goederen voor militair gebruik. Oekraïne heeft de voorbije weken al bijna 20 magazijnen van Wildberries aangevallen. In Berlijn is een ceremonie gehouden ter herdenking van de bouw van de Berlijnse muur. Die begon precies 65 jaar geleden. Met prikkeldraad en hekken bouwden Oost-Duitse troepen toen een fysieke grens tussen Oost- en West-Berlijn. Om te vermijden dat inwoners van het communistische Oosten zouden vluchten naar het democratische Westen. Die Berlijnse muur werd uiteindelijk een betonnen versperring van zo'n 150 kilometer lang, bewaakt door gewapende Oost-Duitse soldaten en mijnenvelden. Bijna 30 jaar later, in november 89, viel de muur, toen verschillende communistische regimes in Oost-Europa en de Sovjet-Unie begonnen te wankelen. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren, maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. Zonnig en warm, tot 35 graden in het binnenland. Morgen ook nog, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week geleidelijk aan wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
2: Kom aan jongens, we kunnen dit. Vanaf het weekend koelere temperaturen, samen door de hitte en door de file. Op de E40 richting Gent 25 minuten extra van Aalst tot Wetteren. Richting Brussel 10 minuten vertraging vanaf Sterrebeek. Naar Antwerpen op de E313 een half uur erbij vanaf Massenhoven. En op de E17 richting Kortrijk een kwartier aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge.
3: Radio 2. Radio 2 aan zee. Dan

0: Yannick Bovy, hij is er ook bij de allerlaatste The Red Pack Live in Concert. Er is een namiddag of een avondvoorstelling vol met crooner-nummers. Met ook een fijne kerstsaus eroverheen. 8 november in die legendarische Koningin Elisabethzaal. Met dus onder andere Yannick Bovy op het podium. Kijk even op VRT Max, het Radio BNE-kanaal. Daar kan je je tickets kopen. En het is de allerlaatste keer, dus daar wil je bij zijn. Zorg dat je op tijd je kaartjes hebt. Nu al een beetje reclame maken voor kerstmis. Maar hey, je kan het maar al gepland hebben. Faithful Friend van Yannick Bovy, lieve vrienden. Vandaag opnieuw een tip voor de locatie van de stoel. Je weet wel, de reizende strandstoel die ergens in Vlaanderen opduikt elke avond op VRT1. En dan is het de bedoeling dat je daar als eerste in zit met het voorwerp dat je dan moet meebrengen. En als je er als eerste in zit met het juiste voorwerp, dan krijg je een zomerse prijs. En elke voormiddag krijg je hier bij Radio 2 al een cryptische omschrijving van de locatie van vanavond. Zo heb je toch al een klein voorsprongetje op mensen die de cryptische omschrijving niet begrijpen. Meestal begrijp ik ze niet. Heb ik geen idee waarover het gaat vandaag? Ik denk te weten waarover het gaat. En jij misschien ook. De tip is als volgt vandaag. Cassettebandjes van Philips zijn al lang uitgespeeld. Nu is het er tijd voor toekomstmuziek. Cassettebandjes van Philips zijn al lang uitgespeeld. Nu is het er tijd voor toekomstmuziek. Misschien doet het een belletje rinkelen bij jou en weet jij waar de stoel vanavond staat. Als je op pad gaat, veel succes!
1: Elke dag telt voor twee.

0: redelijk wat mensen in de app van Radio 2 die reageren en denken te weten wat, ja, wat de locatie voor de stoel is voor vanavond. Ja, ik kan het niet voorlezen, maar ja, mogen niemand voortrekken natuurlijk, maar er zijn mensen in de app die hetzelfde denken als mij voor de tip van vanavond. We zullen het zien op VRT1. Radio 2. Maar nu iets anders over zonnepanelen, want ja, het is een zeer zonnige zomer. De zon schijnt bijna elke dag uren aan een stuk. Dus als je zonnepanelen op je dak hebt liggen, dan, ja, dan is dat nu op dit moment goed nieuws natuurlijk. Want die draaien letterlijk en figuurlijk over uren. Al levert het ook wel wat stress op, want ja, ik zit hier nu in Blankenbergen. Dus ja, ik kan de stroom thuis nu niet verbruiken, terwijl de zonnepanelen wel stroom opleveren. Laat het ons daar eens over hebben. Wat doe je met die stroom? Want er komt nu veel stroom van je zonnepanelen. Hoe kan je zoveel mogelijk energie zelf verbruiken zonder dan weer stroom te verspillen? Laat ons wat tips verzamelen. Wat doe jij met je zonnepanelen dat ze zoveel mogelijk opbrengen? Stuur je tips maar even door in de app van Radio 2. Dan gaan we dat allemaal even bundelen. En straks bel ik ook met Katrien van Eneco. Zij kan ons meer vertellen en ook veel meer tips geven over hoe we dat zo goed mogelijk aanpakken.
1: Radio 2 aan zee. Dan was het.

0: Meebrullen in Blankenbergen met Chesney Hawkes en The One and Only. Zometeen Sabine met het weer.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath
2: you take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
1: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
3: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
5: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
6: Yeah! De muzikanten zijn er al.
7: Nu nog de zomerhits. Woo!

0: Helios, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met... Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
1: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkte?
2: Vrijdag en zaterdag?
3: Ja.
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel?
1: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
1: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

0: Better Davis Eyes van Kim Carnes. Berichtje gekregen van Vivian uit Malle. Stuurt er ook een foto bij in de app van Radio 2. Ze zegt, ja, door de droogte zakt het water in onze vijver zodanig dat de zwanen in de vijver niet meer kunnen zwemmen, maar dat ze gewoon aan het rondstappen zijn in de vijver. Ook alweer een gevolg van die warme en droge zomer van 2026. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen Daan.
0: Hoe gaat het verder vandaag? Een zeer warme dag, denk ik.
1: Ja, absoluut. Hè. Heet, snikheet. En die zon die brandt. De temperaturen gaan naar tropische waarden. Dat wordt waarschijnlijk vandaag een dagrecord. Het vorige record is van 2025. Toen haalden we 32,1 graden in Ukkel. Daar gaan we vandaag los over. Tot 35 of 36 graden kan het gaan. Misschien lokaal zelfs tot 37 graden. En trouwens aan zee ook warm. Ook daar tropische temperaturen. Maar aan zee krijgen ze na de middag wel een verkoelende zeebries. Een zwak tot matige noord-noordoostelijk briesje. In Nederland blijft het rustig met weinig wind uit veranderlijke richting. Bakken en braden dus. Op tijd een plek in de schaduw zoeken. Voldoende rusten, voldoende water drinken. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. En voor vannacht koelt het traag af. In de steden blijven dat temperaturen die stilaan gaan naar 18 tot 21 graden. Dus het wordt wat lastiger om te slapen. Ja. Tenzij je richting Ardennen gaat, Daan. Want daar kan het kwik wel nog zakken in sommige Ardense valleien naar 12 of 13 graden. En dan morgen opnieuw hitte, de warmste dag in het rijtje. En dan gaan we waarschijnlijk wel die drie dagen 30 graden hebben. En 25 graden hebben we al een hele tijd gehad. Dus gaan we officieel waarschijnlijk wel van een hittegolf kunnen spreken. Morgen gaat het richting 37 graden en misschien lokaal 38 graden. Dus bloedheet met alweer veel zon. Misschien wat onschuldige wolkjes. Zal dan vooral als je richting Ardennen gaat zijn. Maar voort eigenlijk snikheet weer. En daarna komt er stilaan verkoeling. Voor vrijdagnacht misschien dat er lokaal al een warmteonweer losbreekt. Zaterdag overdag wat wisselvalliger, dus zon, wolken en dan vanaf het westen een aantal regen- en onweerspuien. Nu, eerst kunnen die temperaturen nog wel naar 26 tot 29 graden in het centrum van het land. En in het westen, aan zee bijvoorbeeld, 24 graden, dus daar is het al een pak draaglijker. En in het uiterste zuiden, daar blijven ze wel nog in die warme lucht steken, in die tropische hitte. Dus daar kan het wel nog aan richting 33 of 34 graden.
0: Okay.
1: Maar het zorgt wel voor een ommezwaai. Want zondag zijn het dan nog maximaal van 22 graden aan zee tot 28 graden in het zuidoosten van het land. Dus toch koeler. Goed verdraagbare temperaturen dan. Met misschien nog een paar lokale buien. Maar niet, waarschijnlijk niet voor Vlaanderen. Het zal vooral te zuiden van Saint-Brémaas zijn dat er lokaal nog een bui kan vallen. En dan begin volgende week is het licht wisselvallig. Er is kans op een bui, maar niet te veel. Maandag vooral in het westen van het land. En dinsdag en woensdag stelt het eigenlijk niet zo ver voor lokaal. En dan zitten we aan temperaturen rond 23 graden. Dus een pak minder dan vandaag.
0: Ja, en weer wat genormaliseerd. Ik hoorde jou vanochtend bij collega Romy ook het weerbericht brengen. En je moest zelfs even aarzelen over het woord wisselvallig. Want dat heb je al zo lang niet meer uitgesproken.
1: Amai. Ja, dat is veel te lang geleden. De natuur gaat zo blij zijn. En ik ook.
0: Ja, ik denk veel mensen gaan blij zijn dat er een wisselvallig weer zit aan te komen.
1: Ja.
0: Dankjewel Sabine, hou het cool vandaag. Tot morgen of zo. Hè.
1: Ja, jullie ook. Dag.

0: Tom Grennan en A Little Bit of Love. Nicole stuurt in de app van Radio 2. Ik ben niet blij met het wisselvallige weer volgende week. Want wij komen een weekje naar zee. Maar kijk, Nicole. Microklimaat hier aan de kust. En het trekt hier altijd het snelst weer open. Dus dat komt helemaal goed volgende week. Op de E40 richting kust komt er 40 minuten bij. Filegolven van Afliegem tot Drongen. Richting Brussel is dat 10 minuten vertraging vanaf Sterrebeek. Op de E19 richting Brussel in Machelen, daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je schuift daar een kwartier aan vanaf Peutie. Naar Antwerpen is het aanschuiven op de E313. Een half uur extra vanaf Massenhoven. En op de E17 richting Kortrijk een kwartier aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Volgende week komt Lisa Lewis naar Radio 2 aan zee. Dat gaat een feestje worden, dat weet ik nu al. We gaan al eens warm draaien met haar grote zomersingle.

0: Dan is het echt zomer als de Beach Boys op de radio zijn. Sloop John B. We hebben het zo meteen over zonnepanelen. Die leveren deze zomer met zoveel zon ook heel veel stroom. Misschien zelfs een beetje te veel stroom. Want ja, een overschot, dat wil je natuurlijk niet. Allee, toch bij mij thuis leveren die soms te veel stroom. Wat moet je doen om een stroomoverschot te voorkomen? Ik vroeg net wat tips, veel reacties in de app van Radio 2. Ik deel ze even. Nu, de meeste reacties gaan over thuisbatterijen. Jeroen heeft ook laten weten dat hij sinds februari 2 thuisbatterijen van 5 kilowatt heeft. En die kan je in stopcontact steken. Dat zijn zo van die, ja, van die, hoe heet dat, stopcontactbatterijen. Dat is niet, stekkerbatterijen, dat is het. Davy heeft er ook, en Jerry zegt ook, al 3 jaar een batterij. Johan laat weten dat de energie van zijn zonnepanelen eerst naar de thuisbatterij gaat. En dan heeft hij ook geprogrammeerde wasmachines en een vaatwasser die dan ook op het juiste moment kunnen opspringen. En als er dan nog energie over is, dan gaat dat naar de batterij van de wagen. Ongeveer vanaf eind maart gebruiken wij geen energie meer van het net, laat Johan weten. Wauw, wat een droom. En Piet zegt, ja, ik laat de airco thuis bij ons draaien als er veel zon is. Dan is het lekker fris binnen en dan draai je die ook op de kosten van de zon natuurlijk. Dag Xavier, goedemorgen.
1: Goedemorgen Daan.
0: Ik lees in jouw bericht dat jij ook een thuisbatterij hebt waar je dan de zonne-energie in opslaat. En jij speelt ook met die dynamische tarieven, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een slimme regeling die ervoor zorgt dat wij energie inkopen als die goedkoop is en verkopen als die opbrengt. En dus ook onze batterij stuurt.
0: Oké. Okay.
1: Zo rijden wij met de wagen in het weekend, laden we die op en hebben wij toch al 6000 kilometer gratis kunnen rijden afgelopen jaar. En
0: amai,
1: zitten we niet wakker van, moeten we nu wassen, want nu is de zonne-energie er, daar liggen we dan niet wakker van. En in de winter doet hij het omgekeerde, we hebben een warmtepomp, dus dan laden we het 's nachts als er veel windenergie is en gebruiken we die voor de warmtepomp overdag.
0: Maar wauw zeg, wat een droom. Ik denk dat veel mensen zo'n configuratie zouden willen. Allee, ik toch, dat je zo weinig stroom dan verbruikt en zoveel kilometer gratis kan rijden. Goed gedaan. Xavier, dankjewel voor jouw reactie. Gaan zo meteen eens even naar Katrien van Eneco eens vragen hoe dat zij dat zouden kunnen oplossen allemaal.
2: Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van der Veire en de Zandloper met Wart Lemmelijn.
4: Er is maar één weg hoe dat roeien ooit kan renderen en dat ze nummer 1 van de wereld worden. Want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand, Down the Road. Zo die aard van programma's is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Bloemen koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 2.
10: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Louis Capaldi.
1: Before you go.
0: De zon schijnt veel deze zomer. En de mensen die zonnepanelen op het dak hebben liggen, die voelen dat, die merken dat op een positieve manier. Want er is ja stroom dan genoeg dat van het dak komt, dat van de zon komt. Maar soms is er ook stroom te veel. Dat wil zeggen dat sommige mensen ook met een stroomoverschot zitten. Ik bijvoorbeeld. De tips die het meest binnenkwamen in de app van Radio 2 waren toch ja een thuisbatterij. Want ja, dan kan je die overschot natuurlijk opslaan in die thuisbatterij. Ik heb Katrien Herwegen van Eneco aan de lijn. Dag Katrien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daan.
0: Hallo. Hoe kan je ervoor zorgen dat je een niet al te groot stroomoverschot hebt aan energie als de zon zoveel schijnt, zoals deze zomer?
2: Ik denk dat de luisteraars dat die eigenlijk al een hele goede tips hebben meegegeven. Het komt er eigenlijk vooral op neer dat er een aantal regels zijn. Ik denk sowieso je verbruik zoveel mogelijk gaan afstemmen op wanneer de zonnepanelen produceren. Dus de grote verbruikers zoals vaatwassers en wasmachines, laadinstallaties, om die eigenlijk op het moment in te zetten dat de zon aan het schijnen is. Maar natuurlijk, ja, als er dan een overschot is, ja, dat kan je op twee manieren gaan inzetten. Dus ofwel maak je echt gebruik van timers. Hè. Dus heel veel toestellen hebben tegenwoordig ook al apps waar dat je echt kan timen van oké, ik zet de vaatwasser op dit moment aan of ik zet de wasmachine op dit moment aan. Of natuurlijk overweeg de aankoop van een batterij. En ik ben blij te horen dat de Radio 2-luisteraars daar echt wel al mee bezig zijn.
0: Ja, het valt toch wel op dat veel mensen al geïnvesteerd hebben in zo'n thuisbatterij. Ja. Blijft natuurlijk wel een investering, maar op zomers zoals deze, ja, verdient zich dat dan waarschijnlijk iets sneller terug, denk ik dan.
2: Zeker. Het hangt natuurlijk ook wel af van de capaciteit, van de opslagcapaciteit van die batterij. Maar het is zeker heel goed dat de overschotten van de zonneproductie, dat die dan opgeslagen kunnen worden op de thuisbatterij, die dan eigenlijk op het moment dat de zon niet schijnt, dat op dat moment al de energie dan ingezet wordt dan.
0: Ja, oké. Okay. Dat is helemaal duidelijk, die thuisbatterij. Ik heb ook ergens gelezen dat mensen met een airco thuis, dat die best rond 2 uur de airco kunnen aanzetten, want zo verbruiken ze dan energie wanneer dat de zon misschien het hardst aan het schijnen is. Ja, en voordeel, het huis blijft dan lekker koel. Dat lijkt mij logisch, hè, Katrien?
2: Dat is zeer logisch. Ja, opnieuw, dezelfde regel eigenlijk. Gebruik de energie, de zonne-energie op het moment dat de zon schijnt. Om 2 uur dan schijnt de zon het hardste. Op dat moment de airco aanzetten is op zich wel een goed idee. En het huis kan dan eigenlijk ook koel blijven voor de rest van de dag.
0: Ja, wat ik thuis bijvoorbeeld ook doe, ik heb dat aan mijn vrouw ook geleerd, dat je moet kijken hoeveel de zonnepanelen opbrengen. Want ja, als je 6 toestellen tegelijk opzet, ja, dat kunnen de zonnepanelen dan ook soms niet aan. Terwijl in de namiddag, als er dan meer zonneschijn is, ja, dan kan het misschien weer wel. Dus dat moet je ook een beetje in de gaten houden, hè?
2: Zeker, en er zijn apps, ook die van Eneco trouwens, waar dat je echt wel in de gaten kan gaan houden van wanneer schijnt de zon. Hè? Ja. Dus wanneer moet ik die installaties gaan aanzetten. Maar anderzijds ook, wat verbruik ik op dit moment? En is het eigenlijk wel nodig om dat allemaal te verbruiken?
0: Ja. Helemaal helder, er een beetje mee bezig zijn en dan levert dat inderdaad wat op. Katrien, dankjewel voor de tips. Super handig voor de mensen met zonnepanelen natuurlijk, maar ook voor de mensen die als een echte VIP naar de finale van Zomerhit willen komen. Want, lieve vrienden, op VRT Max kan je nu een energiequiz spelen en invullen. En als je die tot een goed einde brengt, dan beleef jij VRT Zomerhit, de finale, misschien wel op een unieke manier en word jij thuis op zaterdag 29 augustus opgehaald. Je geniet van een picknick hier in Blankenbergen en je zit nog eens helemaal vooraan bij het VRT Zomerhit podium. Dus allemaal goed en wel. Je mag ook nog iemand meenemen. Dus ik zou die energiequiz toch maar eens gaan spelen. Ga maar eens kijken op VRT Max.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.

0: Voor de Romeo's hebben we altijd even, en ik zag jou maar even, een van de zomerrit genomineerden. En in dat geval, als je mij maar even zag, dan doen we dat morgen vroeg nog eens over tussen 9 en 12. Straks Mama's Jasje en Gunter Neefs hier bij Radio 2 aan Zee. Kim en David houden je gezelschap vanuit Blankenbergen. En nu alle nieuws en verhalen uit jouw buurt, na het nieuws van 12 uur. Tot morgen!
1: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
2: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Je hebt de zwarte rookwolk gisteren misschien ook gezien van de zware brand bij bouwbedrijf Celis in Lübeck. Zometeen horen we hoe groot de schade is. Tot zo!

0: Het is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket is het mogelijk een brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
1: Ja, het gaat om een bijzondere hevige brand. Dat is te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een 3e chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na het blussen vonden ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
1: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden nu opgevangen in een kantine vlakbij.
0: Dankjewel, Marieke. Een vrouw van 19 is gisteravond omgekomen toen ze bij het station van Wijgmaal in Vlaams-Brabant werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar gsm aan het bellen was. Helene Tops van het Leuvens Parket.
3: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
0: Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar. In juli kwamen er volgens de VN meer dan

0: 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is 1/3 meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Alleen in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
1: Zo gaat het er al een tijdje aan toe voor dit huis van Palestijnen in Kuzra. Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rukaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
0: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara eerder dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren. Maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. In Plankendaal bij Mechelen is een rode panda bevallen van een tweeling. De rode panda is een bedreigde diersoort uit het Himalaya-gebergte. De verzorgers in Plankendaal wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
2: Rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En zij kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
0: Sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdediger op dat nummer. Gisteren won zij nog zilver op de 50 meter, maar ze is nog niet moe.
3: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
0: Nog op het EK plaatste Lucas Anvo zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En op het EK artistieke gymnastiek in Zagreb hebben de Belgische vrouwen hun kwalificatie geturnd. Ze mikken op een plaats in de top 13 als team om zich zo te plaatsen voor het WK van later dit jaar. Voorlopig staan de Belgen aan de leiding, maar er moeten nog heel wat andere landen in actie komen. Pas vanavond kennen we het definitieve resultaat en weten we ook of er landgenoten een toestelfinale met de beste 8 halen. Het weer, nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken waaruit enkele buien kunnen vallen. Nog 29 graden dan in het centrum. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket vermoedt brandstichting. Meer op vrtnieuws.be.
4: En op de E40 richting kust is 20 minuten file rijden van Afligem tot Drongen. Richting Brussel komen er 10 minuten bij vanaf Sterbeek. Op de E19 richting Brussel is in Machelen ook een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je schuift 10 minuten aan vanaf Peuty. Richting Antwerpen dan komen er ook 10 minuten bij aan de werken in Rumst. Radio 2.
5: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Jana Smeet.
4: Hoe gaat bouwbedrijf André Celis in Lubeck verder na de zware brand van gisteren? En gaat het bloementapijt in Brussel lang meegaan met deze hitte? Dat hoor je hier. Tot 1 uur.

0: Europe and the final countdown. En het is aftellen naar het bloementapijt op de Grote Markt in Brussel. Dat wordt daar op dit moment geplaatst. Straks gaan we eens kijken hoe die bloemen zich houden in deze hitte. Want het is weer een stralende dag met temperaturen boven de 30 graden. Ideaal om vrienden op te trommelen om een aperootje te houden in het park. Dat vonden ook Mark Floor en Snelle in een nieuwe single Parkje, Biertje, Vrienden. WRT
1: Radio 2. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Parkje, biertje, vrienden van Mark, Floor en Snelle. Nu in de buurt van Lubeek kon je gisteren namiddag maar beter geen picknick in het park houden. Want door een zware brand bij bouwbedrijf André Celis was er grote rookontwikkeling die tot ver in de wijde omgeving te zien was. Brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse. Omwonenden moesten ook ramen en deuren gesloten houden. Nu, die brand is gisteren namiddag goed geblust kunnen worden. Maar wat nu? Nick Celis van bouwbedrijf André Celis, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het was blijkbaar een afvalbrand, hè?
1: Ja, het ontstaan is in de afval gebeurd. We gaan uit van of de camerabeelden leren ons dat het over spontaan ontbranding gaat. Maar dan is de brand later overgeslagen op onze stockage van bouwmaterialen. En daar is het beginnen uitbreiden richting de voorkant van het gebouw.
0: Ja, het was echt een stevige rookwolk die je zelfs tot in Kesselo in Leuven kon zien en ruiken. Hoe is dat binnengekomen bij de werknemers daar?
1: Ja, dat overvalt u. Hè. Dat is iets wat je niet wilt meemaken. Niet als medewerker, maar ook niet als ondernemer. Nu, ja, ik krijg direct aanbod voor helpende handjes. Niet alleen van medewerkers, maar ook van collega's, concurrenten, klanten. Heel blij mee, maar ja.
0: Amai, dat is toch geweldig om te horen. Moet er veel heropgebouwd worden? Of hoe gaan jullie het aanpakken?
1: Ja, onze stockagemagazijn is eigenlijk zo goed als uitgebrand en onklaar. Dus ja, wij zijn nu voorlopig alles aan het opkuisen dat de situatie hier veilig is. Ik denk dat ongeveer nu zal klaar zijn. We kunnen al delen opkuisen, maar voor de rest zal dat een verhaal zijn waarbij dat experten uitsluitsel moet geven wat er nu nog verder moet gebeuren, verzekeringstechnisch.
0: En wat betekent dat voor de winkel? Want jullie zijn zeer gekend in de wijde omgeving daar. Is de winkel open vandaag?
1: Voorlopig is de winkel niet open en dat zal deze week ook nog niet zo zijn. Wij bekijken stap voor stap hoe dat we verder kunnen opengaan. Ik vermoed dat er volgende week ook toch zeker nog enkele dagen de winkel gaat gesloten zijn. Nu ja, we hebben vestigingen in rondom Lubeek, in Aarschot, Tienen en Leuven. En ik ga de klanten, onze trouwe klanten, motiveren van daar langs te gaan. Totdat wij de situatie hier onder controle hebben en terug op een correcte manier kunnen opengaan.
0: Ja, betekent dit ook problemen voor leveringen van mensen die iets besteld hadden?
1: Nee, leveringen zijn zeker geen probleem, want ons logistiek magazijn ligt in Tildonk aan het Leuven-Deilenkanaal. Dus vandaar vertrekken alle leveringen. Onze winkels zijn eigenlijk op elke site ongeveer hetzelfde. Nu, ja, hier is de moedersite. Waar dat alles ontstaan is, dus de mensen hebben de gewoonte het snelste naar Lubeek te rijden. Maar ja, Aarschot, Tienen en Leuven liggen ongeveer op 15 kilometer. Dus ze zijn in andere sites zeker snel geholpen.
0: Om het een beetje positief te bekijken. Jullie hebben nog geluk gehad dat het maar tot daar zich heeft gehouden. Hè? De brand, dat het niet is overgeslagen op de winkel.
1: Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, de brandweermannen, de brandweer heeft hier heel, heel, heel goed werk geleverd. Het is ongelooflijk wat die mensen van kennis en kunde meebrengen. Ik denk dat hier gisteren toch wel ongeveer 30, 35 brandweerlieden aanwezig waren. Zeer professioneel. Ik kan zeggen dat door hun ingrijpen ze een heel groot stuk gevrijwaard hebben. Dus ik ben daar heel blij mee. Ik ben die mensen heel dankbaar.
0: Als ik me niet vergis, is het ook niet de eerste keer dat er zo'n afvalbrand bij jullie ontstaan is.
1: Ja, dus in 2011 hebben wij in Kampenhout ook een afvalbrand gehad. Dat was de laatste keer dat we eigenlijk een forse brand hadden.
0: Ja.
1: Nu gebeurde het hier een zeer spijtig voorval natuurlijk.
0: Oké, dus nog even alle hens aan dek opruimen en daarna zien hoe het verder gaat met André Celis in Lubeek. Heel veel succes, Nick Celis van bouwbedrijf André Celis. Dag.
1: Dank u wel.

0: Wrecking Ball van Miley Cyrus. En zometeen is dan Lip Sync met Funky Town.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Yeah! De muzikanten zijn er al.
4: Nu nog de zomerhits.
3: Woe!

0: Sam Goris. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
4: Radio 2.

Lip Sync en Funky Town. Dan gaan we naar Merchtem, waar vanavond een stille optocht plaatsvindt ter nagedachtenis van de 7-jarige Hamza. Dat is het jongetje dat vorige week om het leven kwam, vermoedelijk door mishandeling. Vanavond staat de gemeente Merchtem stil bij het verlies van die jongen. Hamza woonde sinds kort in de gemeente Merchtem. En vanavond om 7 uur vertrekt er een stille mars aan de ingang van de campus Nieuwstraat. Iedereen mag daaraan deelnemen. De organisatoren roepen wel op om witte kledij te dragen en om knuffels mee te nemen. En ik heb helaas nog treurig nieuws bij uit Wijchmaal. Daar is een jonge vrouw van 19 om het leven gekomen in een ongeval met een trein. Daarover hoor je zo meteen meer in het nieuws. Maar eerst Kato.

0: Rand van Gaal.
1: 1, 2, 3, 4. Tijd voor het nieuws nu.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Het is 12:30 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Een jonge vrouw van 19 uit Wijchmaal is gestorven na een treinongeluk aan het station in Wijchmaal. Het ongeluk gebeurde gisteravond om 10:15. Ze stak de gesloten overweg over toen ze op haar gsm bezig was. Helena Tops van het Leuvense Parket.
5: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
4: In de loop van 2028 zouden er aan het station van Wijchmaal 2 tunnels komen, zodat de spooroverweg daar gesloten kan worden. Op de Van Praatlaan in Brussel is vanmorgen iemand zwaar gewond geraakt bij een kettingbotsing. Dat meldt de Brusselse brandweer. 4 auto's botsten er vanochtend tegen elkaar. Ook een tweede persoon liep daarbij lichtere verwondingen op. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Vandaag wordt er op de Grote Markt van Brussel opnieuw een bloementapijt aangelegd. Het is al de 24ste keer dat dat gebeurt. In totaal komen daar 750.000 bloemen aan te pas, die samen het bekende Japanse schilderij De Grote Golf uitbeelden. De hitte zou geen grote gevolgen mogen hebben voor het bloementapijt, maar voor de floristen is het puffen en zweten, zegt Herman Verschragen van de Bloemencorso.
6: Wel, we gaan straks zweten en in de zon lekker bakken, maar het moet afgeraken. Hè. De dahlia is een vrij hittebestendige bloem. Het enige wat er wel gaat gebeuren is de bloem gaat een beetje krimpen. En we hopen dan dat de ondergrond niet te veel zichtbaar wordt. Het mooiste zal het zijn vandaag en overmorgen zal het nog wel mooi zijn, maar niet zo mooi als vandaag.
4: Het bloementapijt is nog tot en met zondag te bekijken. In Zemst krijgt Studio 100 de toelating om een tijdelijk pop-up theater te bouwen op het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Theater komt op het oude voetbalveld naast de hoofdingang. De gemeente leverde de vergunning af met een aantal voorwaarden, onder meer rond geluid en verkeer. Burgemeester Bart Koopman.
7: Dat de strengste geluidsnormen moeten gehanteerd worden. Er wordt ook een extra isolatie opgelegd. Een tweede maatregel is dat er een aanpassing van de verkeerslichten moet gebeuren bij de drukke momenten. En ten derde, voor de parkeerproblematiek hebben wij beslist dat in juni, juli en augustus er geen voorstellingen mogen gebeuren op de momenten dat er ook veel drukte is op het domein.
4: In Tiene kunnen inwoners voortaan lid worden van een buurtraad. Daar kunnen ze praten over wat er leeft in hun buurt en ideeën uitwerken of problemen aankaarten bij de stad. Schepen Stefanie Beelen.
7: Dat de strengste geluidsnormen moeten gehanteerd worden.
8: De buurtraden die we graag willen inrichten, wij beschouwen die eigenlijk als laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar buurtbewoners ideeën kunnen uitwisselen met elkaar, maar evenzeer signalen delen, samen initiatief nemen voor hun wijk. Bedoeling is eigenlijk dat die buurtraden een brug gaan vormen tussen dan de buurt zelf en het stadsbestuur, zodat we nog meer als bestuur kunnen horen wat er leeft in die buurt.
4: En intussen hebben al 139 mensen zich ingeschreven, maar de stad hoopt dat er nog veel meer mensen dat zullen doen. En s'avonds mag je geen gratis spullen meer op de stoep of voor je deur zetten. De gemeente merkt dat steeds meer mensen kinderspeelgoed of meubels op straat zetten. En dat zorgt voor een slordig straatbeeld en hinder voor voetgangers en rolstoelgebruikers. Gemeenschapswachten en wijkagenten zullen overtreders eerst aanspreken, maar wie blijft doorgaan riskeert een gasboete. Wil je toch iets weggeven, dan mag dat nog wel in je eigen voortuin of oprit. Het gemeentebestuur raadt aan om kringloopwinkels of een online weggeefplatform te gebruiken. Vandaag is het opnieuw zonnig en zeer warm tot 35 graden. Vannacht helder met minima rond 20 graden.
1: Dankjewel, Bart.
2: Radio 2. Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Weet wat er leeft in

0: Een liedje waar je vrolijk van wordt. George Ezra en Anyone For You. En waar ik ook vrolijk van word, dat is van al die bloemen op de grote markt in Brussel. Het bloementapijt. Zometeen gaan we naar daar. Maar eerst even kijken naar de weg. Er is wel kans dat je mogelijk in de file staat op de E40 richting kust, want daar is het 40 minuten file rijden van Afligem tot Oostkamp. Op de binnenring rond Brussel staat er 10 minuten file van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Spice Girls. Vanaf vandaag kan je weer naar het bloementapijt gaan kijken op de grote markt van Brussel. Ondanks de hitte worden daar op dit moment honderdduizenden bloemen geplaatst. En Evert Wouters van VRT Nieuws is daar ook. Hoe is het daar, Evert?
1: Ja, veel bloemen hier. Hè. Hier zou er zo'n 500.000 moeten verschijnen. 700.000 hoor ik hier, wordt in mijn oor gefluisterd. Ja, en dat op een oppervlakte van 1.750 vierkante meter. Ik denk dat dit toch wel stilaan een begrip geworden is in heel de wereld. Koen van den Bos, u bent administrator bij Flower Carpet.
2: Ja, zeker. Hè. Het is toch al meer dan 50 jaar dat hier een bloementapijt op deze grote markt komt. En nog altijd het grootste ter wereld dat gelegd wordt. Hè.
1: En dit jaar staat bloementapijt volledig in het teken van de grote golf. En dat is nogal een bekend schilderij, denk ik toch? Hè?
2: Ja, dat is een van de bekendste doeken van Japan. Die ziet je daar overal verschijnen. Dat is echt een begrip, gelijk bij ons het manneke Pies, zeg maar. Of een hele schone Magritte. Dus dat kent daar iedereen. En wij gaan die grote golf ook hier bekendmaken. Hè.
1: Ja, en waarom een grote golf? Waarom een Japans tafereel?
2: Wel, het is 160 jaar samenwerking tussen België en Japan. Dus economische samenwerking. En we wilden dat toch eens letterlijk in de bloemetjes zetten. En dan zijn we gaan samenwerken met de ambassade en zijn we tot een bloementapijt gekomen.
1: Ja, er wordt dan wel een grote golf afgebeeld, maar het is hier droog, kurkdroog en warm. Die bloemen die moeten toch geweldig afzien, lijkt mij. Herman.
3: Wel, dahlia's zijn de bloemen die nu beschikbaar zijn. Vroeger werd er gewerkt met begonia's, maar begonia's zijn minder hittebestendig en het aantal begoniakwekers is stilaan aan het uitsterven. Daarom zijn we nu de derde editie waar wij meewerken met dahlia's. En dit jaar zijn alle bloemen die verwerkt worden dahlia's.
1: Ja, jij bent voorzitter van Bloem en Zo. Je bent fleurist dus. Jij staat dus ook in voor de installatie van al die bloemen. Dat moet toch wel zwaar werk zijn bij deze hitte?
3: Wel, we gaan zweten. De temperaturen gaan boven de 30 graden uitkomen. En in de zon lekker bakken. Maar het moet afgeraken. Hè?
1: Ja, en die bloemen kunnen er tegen. Kunnen jullie daar ook tegen?
3: Wel, de bloemen. De dahlia is een vrij hittebestendige bloem. Het enige wat er wel gaat gebeuren is de bloem gaat een beetje krimpen. En we hopen dan dat de ondergrond niet te veel zichtbaar wordt. Door de warmte gaat die bloem natuurlijk wel een klein beetje krimpen. Het mooiste zal het zijn vandaag. Morgen voormiddag ook nog. En daarna gaat het al een beetje afnemen. En overmorgen zal het nog wel mooi zijn, maar niet zo mooi als vandaag.
1: Ja, veel regen wordt er niet voorspeld. Moeten jullie die bloemen dan dagelijks water geven? Hoe werkt dat?
3: Nee, die bloemen hebben absoluut geen water nodig. Die hebben voldoende water gekregen. Die zijn tenslotte gisterenmorgen vers geplukt. Dus die kunnen nog wel even zonder water.
1: Het tapijt blijft drie dagen liggen hier nog. Wat gebeurt er nadien met al die bloemen eigenlijk?
3: Ik denk dat die allemaal worden weggegooid, verwerkt tot biomassa of weet ik veel wat. Maar die zijn niet meer te gebruiken. Gecomposteerd.
2: Die worden gecomposteerd en ook het doek wordt gerecycleerd. Hier in Brussel moet alles heel mooi op zijn plaats terugkomen. Hè.
1: Zeg, hoe kunnen mensen die tapijt komen bewonderen eigenlijk?
2: Wel, de markt is natuurlijk vrij. Je kan dag en nacht kan hier komen kijken naar dit schouwspel. Maar wil je het mooiste zicht, dan moet je toch even de rij trotseren om het balkon van het stadhuis te betreden. En van daaruit heb je het mooiste zicht natuurlijk. En ook elke avond zal er een klank- en lichtspectakel zijn. Dus het moet donker genoeg zijn. Het zal dan vanaf een uur of 10 beginnen en elke 20 minuten. En ook dat is een moeite om te bekijken.
1: Oké, iets om naar uit te kijken dus.
0: Ja, om hoe laat is het bloementapijt klaar vandaag?
3: We hopen om 1 uur klaar te zijn. En ik denk nogal lang dat het vordert, gaat dat hopelijk wel lukken. We streven naar 1 uur klaar zijn.
0: Oké, nog even geduld dus. Dankjewel Evert. Geniet daar nog van al die bloemetjes. Dat moet daar ook wel heel lekker ruiken, hè?
1: Ja, normaal gezien ruikt het hier vooral naar wafels in het centrum van Brussel. Maar met die bloemetjes erbij, ja, dat doet toch iets met een mens.
0: Geniet er nog van. Dag Evert.
1: Dankjewel.

0: we Bob met nog even blijven. Dag Erik.
1: Nou, toch eens op met zeiken.
0: Dat er... Ja, dat zegt hij.
1: Dat is typisch van anders. Goedemiddag, Jana.
0: Ja, goed. Heb je ervan genoten gisteren, van de zonsverduistering?
1: Ja, was mooi. Het was duidelijk mooi te zien met het brilletje natuurlijk. Hè. Trouwens, we krijgen nog een verduistering deze maand. Op het einde van de maand, de 28e, hebben we een maansverduistering.
0: Ah.
1: Om 6:15 heeft hij zijn hoogtepunt. Dus ja, tussen 6:15 en 6:30.
0: Ochtends?
1: Mensen al op. Ochtends, ja. In het zuidwesten dan. Een bijna volledige. Het is 96% dat verdwijnt. Is een heel klein stukje bovenaan dat gaat blijven. Maar voor de rest wordt dus dat zo'n rossige maan. Hè? Want de maan verdwijnt niet, hè, zoals de zon. Mm-hmm. Omdat er nog wat randlicht rond de aarde toch ook op de maan valt. Maar er komt zo'n rossig roestrood cirkelding over de maan schuiven.
0: Dan.
1: Tegen dan hebben we het er nog wel eens over.
0: Ja, dat is goed.
1: Vandaag, Jana, op deze vrijdag, op deze donderdag de 13e, geen weer. In die zin, ik heb weertippen 0. En dat moet ik misschien even uitleggen. Wij gebruiken, als we onder elkaar zo, wat voor weer wordt het, hè, daar bestaan codes voor. Dat zijn 27 getallen en die beschrijven dus een bepaald weertype. Bijvoorbeeld, weertype 5 betekent wisselende bewolking met kans op onweerachtige regenbuien. 17 is zwaar bewolkt met lichte regen. 24 is nevelig, maar dus vandaag is het 0.
0: En wat wil dat zeggen?
1: Nul, dat wil zeggen helder.
0: Ah.
1: Punt. Dat is helder. Gewoon helder. Geen wolken.
0: Niks meer, niet minder.
1: Kijk buiten en effectief, ik zie geen enkel wolkje aan de lucht. Het is gewoon straalblauw. Met dus veel zon. Met dank aan een pools hoge drukgebied trouwens. Dat ook nog eens heel warme zuidelijke lucht onze kant op stuurt. En dat duwt het kwik naar 33, 34 graden in het Pajottenland. Maar in het Hageland, wat meer naar het oosten, gaat dat naar 35, 36 graden zelfs. Met een zwakke veranderlijke wind. Dus daar moet je geen afkoeling van verwachten. Vannacht trouwens nog weer type 0. Met hoge minima, 16, 17 graden op het platteland. Maar in de steden is dat 20, 21 graden. Steden en dorpen moet ik erbij nemen. Dat is morgenochtend, dus het grootste deel van de nacht boven 20 graden toch wel. En morgen vrijdag doen we dat gewoon idem over. Met zelfs een graadje meer. We gaan naar 36, 37 graden morgen. Zaterdag zou er wat verandering komen. Dan krijgen we wat meer wolkenvelden vanuit het zuidwesten. En vooral na de middag is daar in Vlaams-Brabant kans op een aantal buien. Onweerachtige buien zouden dat dan kunnen zijn. Bij zo'n 28, 29 graden. Maar zondag en maandag alweer droog. Met wel heerlijke 25 graden. Dinsdag, woensdag kans op een lokaal buitje bij 3, 24 graden. Maar donderdag opnieuw droog bij 23 graden. Dus het koelt wel af. Maar die regen... Ja, een paar buitjes, maar meer heb ik voorlopig niet in mijn regenmandje liggen.
0: Nee, oké. Okay. Ik hoop dan ook wel dat het een gesloten mandje is en geen rietenmandje, want dan loopt het er gewoon allemaal uit. Hè.
1: Ja. Bo.
0: Erik, tot morgen. Oeh. Hopelijk morgen meer weer met nat. Meer regen. Ja, inderdaad.
1: Ja,
0: tot dan.
1: Ik doe mijn best. Tot morgen.

0: Diana Ross met Upside Down. Het wordt weer een gezellige namiddag hier bij Radio 2 met een optreden van Mama's Jasje bij Radio 2 aan Zee. Heel veel plezier zometeen met Kim de Bie.
1: Relax en geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com.

0: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte en de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket gaat het mogelijk om brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
1: Ja, het gaat om een bijzonder hevige brand. Dat is ook te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een derde chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur daar onder controle te krijgen. En na het blussen vond ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
1: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden momenteel opgevangen in een kantine vlakbij.
0: Dankjewel, Marieke. Een jonge vrouw van 19 is gisteravond om het leven gekomen bij een treinongeluk aan het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant. Ze kwam van een ander perron en stak de gesloten overweg over. Mogelijk was ze afgeleid door haar gsm. De vrouw werd aangereden door een doorrijdende trein die uit de andere richting kwam. Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Het spijtige en dramatische ongeval van gisteren toont nogmaals aan dat alle weggebruikers, groot en klein, jong en oud, altijd voorzichtig moeten zijn aan een overweg. Dat wil zeggen stoppen bij een rood licht en aangesloten slagboom. Het is niet omdat er een trein uit de ene richting is gepasseerd dat er uit de andere richting geen andere trein kan komen. Want dat heeft net het spijtige ongeval van gisteren veroorzaakt.
0: Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend en dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven opnieuw op om zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt verder toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
4: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft,

0: natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
1: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu het geval in 15 steden en gemeenten. Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar oorlog. In juli kwamen er volgens de Verenigde Naties meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is een derde meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Enkel in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door Israëlische kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
2: Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rukaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
1: Sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdedigster op dat nummer. Gisteren won Van Otterdijk nog zilver op de 50 meter. Ze voelt zich nog niet moe.
3: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
1: En nog op het EK plaatste Luca Honvaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En voetbal dan. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Rode Duivel blijft tot 2031 bij City. Hij speelt al 3 jaar voor de Engelse topclub en won er al 1 keer de titel en vorig seizoen nog de Engelse beker. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Dit nieuws begon met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket heeft vermoedens van brandstichting. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 6:06, goedemiddag. Op de E40 richting kust 25 minuten filegolven van Aals tot Drongen. Op de E19 richting Antwerpen een kwartier erbij aan de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten aanschuiven van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten bumperen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En het gaat ook traag naar Antwerpen op de E313. 20 minuten extra vanaf Massenhoven.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.
4: Kim de Brie. Het is niet dat we deze dagen nodig hebben. Het is warm genoeg, maar we trekken met veel plezier dat muzikale jasje aan vanmiddag. Peter van Laat van Mama's Jasje komt langs hier in Blankenbergen. Want net geen 30 jaar geleden won hij de zomerhit.

0: CeeLo Green doet het hier met de middelvinger. Fuck you. Ik probeer vooral met de wijsvinger en duimen hartjes te maken. Hartjes voor Gunter Neefs, die hier vanavond langskomt. Staat om 19:30 op het podium hier live bij Radio 2 aan Zee. Vanmiddag is het aan Peter van Laat, Mama's Jasje. Kijk, dat zijn twee mannen die dus al jaren meedraaien in de Vlaamse showbiz, maar het nog altijd uitstekend doen. Met andere woorden, dat wordt weer een topdag hier in Blankenbergen.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Janis Ian, Fly Too High. Zonsverduistering gisteravond. Het heeft veel mensen bezig gehouden. We hebben hier een prachtige avond gehad. Dat is vastgelegd. Mooie beelden, veel sfeer. Check die foto's dus zeker op de socials van Radio 2. Instagram en Facebook, daar kan je meegenieten. En dadelijk doen we nog eens van Cheerio op de radio. Je wint Radio.

0: enige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze gaat het fantastisch vinden.
4: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch. Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
9: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Justin De Wild.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage. Het
0: was hier gisteren dikke ambiance met deze Nederlander. Justin De Wild met DT achteraan en een kleine D in het midden. Misschien wel van adel?
2: Was het maar waar. Nee. Ik ben er wel van de dure variant. Als ik iets zie, dan moet ik het wel gelijk hebben. De luxe poes. Ja. Het is wel de luxe variant. Die is Justin met een E en De Wild met DT.
0: Voilà, puntjes op de I gezet. Die sfeer, die ambiance hier. We moeten dat gewoon eerlijk zeggen zoals het is. Dat is ook dankzij ons. Wij Vlamingen, wij zijn zo'n tof publiek.
2: Ja, in Nederland moet je altijd eerst een biertje op hebben voordat je dan echt losgaat. En hier in België zingen ze gewoon zonder een biertje alles mee. En dat is echt heel mooi om te zien. Cheers is, cheers. Maar cheerio is eigenlijk tot ziens en dan kom je graag weer eigenlijk. Dat betekent cheerio, maar het heeft ook wel iets van cheers.
0: Hij komt graag weer, dat weet ik sowieso. Justin droeg ook een zonnebril, maar een heel bijzonder exemplaar.
2: Met deze zonnebril film ik eigenlijk alles wie binnen is. Wat je ziet. En dat is, dan kan je dan via je telefoon kan je dat terugkijken. Maar het is alleen maar leuk voor de socials. We hebben aangeraden van je moet een keer achter de schermen laten zien. Ja, maar ik moet er wel aanzetten dan.
0: Ja, voilà. Check die socials. Ik heb ze ook op mijn Instagram gezet, kim.debrie. Dus voilà, bekijk dat even. Hele drukke zomerplots voor de Nederlanders. Zo gaat dat als je nummer 1 wordt daar in die hitlijsten in Nederland. Maar gelukkig is er wel vakantie in het vooruitzicht.
2: Nee, ja, ik heb nog wel plannen eigenlijk. In september ga ik 5 dagen naar Spanje toe. Ja, we zijn hard bezig ook in de studio met de videoclipopnames voor de volgende single. Dus ja, ik ben heel blij eigenlijk dat we een liedje hebben kunnen vinden. Wat eigenlijk uitgekomen. En ik ben ook heel benieuwd wat de mensen daarvan gaan vinden.

0: was 7 years old.
1: Lucas Graham is een Deense band, maar is nu aan het toeren in Amerika, Minneapolis, New York.
0: Once I was 7 years old.
1: En wij zitten dadelijk boven de wolken met Wiltura. Als we door de files geraken. D40 richting kust, een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Brugge. Naar Antwerpen aanschuiven. Op de E19, 10 minuten tussen Mechelen-Noord en De Werkje in Rumst. En ook op de E313, 15 minuten extra vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent, 15 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel, tussen Grootbijgaarde en Zellik, door een defect voertuig en dat op de rechte rijstrook.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Gisteren nog doodverklaard door de Nederlander Justin De Wild. Maar Wildura is alive and kicking, net 86 geworden. Dochter Sandy heeft een foto met haar papa gepost en Wil ziet er goed uit. Heel gelukkig ook. Dit is dan weer de jonge generatie, was grote favoriet van Margriet Hermans. En daarom mocht Berre ook op haar uitvaart zingen. Maar met dit nummer is zij genomineerd voor VRT Zomerhit.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat jij recht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis. Radio 2.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

0: It Wasn't Me. Nee, nee, het was Laurien Sonck uit Zottegem die gestemd heeft.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Goedemiddag, Laurien.
2: Goedemiddag.
0: Zeg, je hebt leuke muzikale plannen, hè, voor vandaag?
2: Ja, klopt. Ik ga vandaag naar het Rijversfestival in Liedegem.
0: En is het daar met een specifiek doel? Wil je wel bepaalde artiesten zien of is het gewoon voor de sfeer en de ambiance, Laurien?
2: Wel, het is specifiek voor Like Me dat ik naar daar ga.
0: Ah, goed. Hey, dat is tof, hè. Dat zijn schatjes van patatjes, zeg ik altijd. Trouwens, volgende week dinsdag komen ze naar hier, hè. 18 augustus. Meer dan welkom hier in Blankenbergen om dat ook te zien en mee te beleven, Laurien. Als het even kan, zeer, zeer welkom. Maar ik bel jou nu omdat jij gestemd hebt op VRT Max. Je hebt een prachtige top 3 samengesteld met jouw 3 favorieten voor VRT Zomerhit. Wie staat er op 3?
2: Op nummer 3 heb ik Eline de Douw gezet met Plankgas. Ik vind het gewoon een superleuk en energiek nummer. Ik ken Eline ook een beetje persoonlijk via onze opleiding bij Fabriek Magiek.
0: Oh.
2: Dus het is wel extra leuk om haar hier tussen te zien staan.
0: Alright, mooie nummer 3. Wie staat er op 2?
2: Op 2 staat Judith met I'd Love to Be in Love. Ik vind haar nummers eigenlijk altijd heel leuk. En leuk linkje. En wat ik zo grappig vind, als ik een nieuw nummer van haar hoor, herken ik haar stem niet altijd meteen. En dan zoek ik het op en dan blijkt het Judith te zijn. Ik vind dat wel echt een heel eigen sound hier.
0: Ja, en ook redelijk internationaal. Hè. Je denkt dan van, wie zou dat kunnen zijn? En dan blijkt het gewoon een meisje van bij ons te zijn. Een kei toffe Judith.
2: Ja, klopt.
0: En dan ben je ook voor de jeugdigheid gegaan op nummer 1?
2: Staat Maxime en Babette, met hoe dan ook. Ik ben al heel lang grote fan van Maxime. En ik voel hem eigenlijk al sinds Like Me. Ik vind het super tof om ook te zien hoe hij ondertussen zijn eigen carrière heeft uitgebouwd. En het nummer met Babette vind ik gewoon echt heel leuk. Het blijft ook meteen hangen. Dus voor mij was dat sowieso mijn nummer 1.
0: Dat is hoe dan ook een fantastische top 3, Laurien. Dank je wel om jouw stem uit te brengen via VRT Max. Blijf dat doen, want je weet het, hè. Elke stem telt 23 augustus. Ja, dan zijn we nog maar met 10 finalisten. Dus Line, Judith en Maxime en Babette, die hebben nu toch weer een stem bijgekregen dankzij jou. Veel plezier vandaag. Dank je wel, Laurien.
2: Ja, dank je wel.
1: Radio 2 Zomerhit. Backstage. I give you ice cream cones and telephones.

0: Jelle van Daal, Kleuren in de Regen.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Kleurrijke familie uit Gistel staat hier ondertussen bij mij in onze Radio 2-studio. Femke, Marten, Jolien en mama Anne. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Waarom zijn jullie naar Blankenbergen gekomen, Femke?
2: Voor Sport Vlaanderen.
0: Zijn jullie zo sportief?
2: Ja, we zijn wel een redelijk sportief gezin.
0: Wat doen jullie normaal gezien van sport, Jolien?
3: Volleybal.
0: Oké.
3: En dansen.
0: En dansen, Marten?
4: Volleybal, hiphop.
0: En dan denkt ze heel diep na. Er zal ongetwijfeld nog wel iets tussen zitten. Want jullie, ja, je ziet dat ook gewoon aan jullie. Jullie zien er gezond uit, sportief. Wat hebben jullie hier uitgeprobeerd? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Muurklimmen, sportschieten en nog veel meer.
0: En nog veel meer. Jolien, wat vond jij het allerleukste?
3: Reddend zwemmen.
0: Allee zeg, en wat moest je dan doen?
3: Op zo'n bord in de zee.
0: En is het gelukt?
3: Ça va.
0: Is hem verzopen. Het is allemaal goed gekomen. Alright. En dan, alsof jullie nog niet sportief genoeg waren, dachten jullie, we gaan ook nog eens in dat Radio 2 ballenbad, mama Anne. Hoe was dat? Want ik heb jou met ballen zien gooien, alsof dat je leven ervan afhing. Hè?
5: We hebben ons best gedaan, maar de dochters hebben 4 voorwerpen gevonden en ik helaas geen enkel voorwerp. Maar samen 4 zaken gevonden.
0: Vreemde krachten. En dat heeft geloond. Mooie zonnehoedjes, daar gaan jullie mee naar huis. En dan is het nu richting Juliette. Vertel, wie is Juliette?
2: Dat is een vriendin van onze mama en ze is 99 geworden.
0: En die is nu aan het luisteren, hè? Dus we gaan de groetjes doen aan Juliette. Doe maar, gaan jullie gang.
2: Veel plezier.
5: Vele groetjes, Juliette van Bezien, vanuit de familie van Honsebroek de Kenny, vanuit Gistel.
0: Voilà.
5: Tot straks.
0: En vanuit Blankenbergen ook, van Radio 2. Dag, fijne dag nog. Salut.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Natalia, all or nothing. Ja, dat is fantastisch, hè. Aikido, boogschieten, boksen, golf, karate, klimmen, korfbal, roeien, noem het op. Zelfs yoga kan je hier vanmiddag allemaal gratis uitproberen dankzij Sport Vlaanderen. Dus kom dat zeker maar eens doen. En nu, wat denk je ervan? Zullen we het gewoon een paar graden minder warm maken in de radio? Ik stel voor een heerlijke 20, 21 graden. Mooi lentezonnetje erbij. Kan allemaal hoor, met deze Peter de Koning. Het is altijd lente.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi, 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Ik hoor wat gekreun van mensen die sporten uitproberen hier, maar sowieso ook de echte kreuners na 2 uur in je radio. En Birte en Reggie en Angèle ook.
7: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
8: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen in Vlaanderen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend. En dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven op om opnieuw zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
9: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen, ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
8: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu al het geval in 15 steden en gemeenten. Bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy in Houthalen in Limburg is kort na de middag brand uitgebroken. Het vuur ontstond op de plaats waar papier en karton wordt opgeslagen om te recycleren. Karen de Smet van de brandweer.
10: Er stonden hallen volle vuur bij aankomst. Daarop hebben wij ook onmiddellijk extra tankwagens opgeroepen. En nu zijn wij eigenlijk heel erg bezig om de voorzijde en een nabijgelegen hal proberen te vrijwaren. Het bedrijf heeft de mensen veilig geëvacueerd en tot op heden is er geen gewonden. En laten we hopen dat dat zo blijft.
8: Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp. Dat is 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Dat komt nog altijd door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Bij een ontploffing bij een bedrijf in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Vanmorgen was er al een stroomstoring in hetzelfde gebied en er stond even een transformatorcabine in brand. De stroomstoring legde alle processen stil in de raffinaderij van ExxonMobil. En de fabriek moest gassen affakkelen. Het is nog niet duidelijk of de stroomstoring van vanmorgen en de ontploffing iets met elkaar te maken hebben. En het is nog nooit zo warm geweest op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. In het meetstation in Ukkel werd al 32,2 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van vorig jaar gebroken. In de loop van de namiddag zal de temperatuur zelfs nog verder oplopen. En dat kwik kan dus stijgen tot 36 graden. Ook morgen krijgen we gelijkaardige temperaturen. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog en maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Ja, ik heb ook nog nooit zoveel waaiertjes gezien hier aan de zee. Want er is geen wind, hè jongens. Het is bloedheet. Oh. Op de E40 richting kust 20 minuten filegolven tussen Erpenmeere en Beernem. Naar Antwerpen op de E19 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de E313 10 minuten extra vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten bumperen tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel kwartier filegolven tussen Sint-Stevens.

0: Birte.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En kijk eens hier, mama's jasje in hoogst eigen persoon. Peter van Laat, goedemiddag.
2: Dag Kim de Brie.
0: Op misschien wel de heetste dag van de zomer.
2: Wij hebben speciaal gevraagd aan Sabine Hagedorp.
0: Mag goed heet zijn, hè, voor de Peter.
2: Ja. Ja, ik heb dat graag. Ik heb echt graag het zonnetje. Ja.
0: Maar is dit niet te...
2: Het is altijd dit, hè.
0: Dat is ook waar.
2: Het is toch zo... Allee, ik vind dat de mensen veel te veel klagen over...
0: Zeker.
2: Dan is het waar. En iedereen zegt...
0: volgende week is dan weer van... Zeg, het zonnetje mag wel terug.
2: Iedereen zegt, het zou moeten regenen. En als het gaat regenen, gaat iedereen zagen.
0: Bij ons is het glas half vol, hè, Peter.
2: Voilà,
0: genieten. Is de zomer al een beetje leuk geweest?
2: Ja, het is tof geweest, eigenlijk. Het was niet overrompelend qua concerten. Maar we hebben de eerste 3 weken van juli vol een bak gespeeld. En dan is het nu tot hiertoe even kalmer geweest, even rustiger.
0: En hoe vul je dan de dagen? Want je hebt ook dochters
2: Ja, ik heb 3 vrouwen thuis. Dus we dachten er vandaag een ganse dag aan zee van te maken. Maar we zijn eigenlijk veel te laat vertrokken met die 3 madammen, eer dat die allemaal klaar zijn.
0: Hela.
2: Dus we hebben nog niet veel van de kust gezien vandaag.
0: Maar jullie zijn er nu, maar, dus dat is...
2: Nee, we hebben thuis ook wel wat genoten. De kleinste is al een weekje naar de kust gekomen. De oudste dochter die vertrekt morgen. Ook voor een weekje naar de zee. Allee, mannen houden zich bezig ook.
0: Maar je moet die nu echt nog entertainen waarschijnlijk. Hè? Die trekken hun plan al wel.
2: Ja, ik doe dat toch nog zo.
0: Ja?
2: Zo een keer entertainen. Ja, zo.
0: En wat doe je dan?
2: Ja, zo de zotte papa dingen waar ze ondertussen niet meer kunnen mee lachen. Eigenlijk.
0: Zoals?
2: Zo, dat is hem.
0: Dus nu, wie niet meekijkt via onze Radio 2 op of VRT Max, dat is zo...
2: Van achter de vensterbank naar de kelder gaan. Zo
0: ja, precies. Zo doen alsof je naar beneden gaat en dan... papa, goed bezig. Ja. Zon, zee, strand, glaasje wijn. Ideaal misschien wel om inspiratie op te doen voor nieuw werk. Wordt er geschreven?
2: Voorlopig niet, nee. Ik heb wel een aantal ideeën klaar liggen. Dat ik zo in de loop van de voorbije jaren bijeengespokkeld heb. Maar ik heb nog geen plannen direct voor een nieuw album. We gaan wel, dat is net beslist. Ik denk dat ik daar misschien een tipje mag van weggeven. We gaan volgend jaar, eind volgend jaar, ik word 60 volgend jaar, gaan we een aantal concerten, grote concerten doen met strijkorkesten.
0: Symfonisch orkest. Voor die 60ste verjaardag.
2: Ja.
0: Schoen.
2: En misschien tegen dan een nieuw plaatje of zo. Denk
0: wel, ja, je kan vandaag wat inspiratie opdoen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Misschien, hè, 4:30 hier op het dak van ons radiostudio.

0: De kreuners, nu of nooit. Misschien een beetje kreunen van de hitte toch vandaag.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Maar dus nieuws heet van de naald. Volgend jaar word jij, Peter van Laat, 60 jaar. Eind 27 wordt dat groots gevierd met symfonisch orkest. Marian Annaert uit Zwevegem, die wil al tickets kopen. Ze zegt, wanneer zijn die concerten van Mama's Jasje?
2: Ja, dat gaat najaar volgend jaar zijn. Dus de tickets zijn nog niet beschikbaar. We zullen dat op tijd laten weten, ook via Radio 2 misschien. Dat jullie daar een beetje...
0: Je nodigt jezelf al uit bij Radio 2. Oh la la, vind ik tof.
2: Ja,
0: heel goed, we hebben een deal. Okay. Sowieso, altijd welkom. Trouwens, 35 jaar, Mama's Jasje, die hit. Dat is ondertussen ook wel wat. Hebben we ook fijn gevierd. Als je nu straks op dat podium staat, Peter, en je ziet al die mensen meezingen met die nummers die al jaren meegaan. Die echte grote hits van jou. Kan je dat beschrijven, wat er dan door je heen gaat? Wat je denkt, wat je voelt?
2: Ja, wat ik vooral heel leuk vind, is dat ik zie dat jonge mensen ook die liedjes kennen. Mensen die nog niet eens geboren waren toen die liedjes toen we die uitbrachten. Dus dat die met de paplepel die muziek hebben meegekregen. Dat vind ik, dat doet extra deugd. Omdat dan de ouders hebben dat zo'n beetje bij de kinderen erin gepompt. En ondertussen kennen jonge gasten die muziek ook. Dat vind ik vooral heel tof.
0: Zal ook wel voor een stukje van door Like Me komen?
2: Ook voor een stukje, ja.
0: Goeie opvoeding in combinatie met Like Me. En voilà. We zijn waar we moeten zijn. Hè?
2: Een goede keuze van de mensen van Like Me.
0: Ja, voilà, ook dat. Gekozen, ook dat, maar jij blijft meegaan met je tijd sowieso. Ondertussen heb jij al veel jong volk op die Vlaamse scene bij zien komen. Welke jonge artiesten, Vlaamse artiesten, spreken jou momenteel het meest aan? Waar kijk jij ook wel een beetje naar op, wat ze nu doen?
2: Ja, er zijn een aantal artiesten. Ja, Pommelien Thijs is kunnen niet naast kijken natuurlijk. Maxime ook. Mijn jongste dochter is mega fan van Camille. En dus ik volg Camille vooral een beetje meer mee. En ik vind dat geweldig wat die allemaal doen. En hoeveel tijd en werk dat die daar zelf insteken, vind ik wel... Vind ik top, zo moet het.
0: De namen die je opnoemt, behalve Pommelien dan, zijn allemaal genomineerd voor VRT Zomerhit. Ja, moeten we het straks ook nog over hebben, want jij staat mee in die rij van

0: Santana, Michelle Branch, The Game of Love. Ik heb hier ondertussen een limerick gekregen. Kim De Brie presenteert weer aan de Belgische kust. Want radio maken en miniconcerten, dat is een must. Een song, een plaatje, een babbel, een praatje. Vraag, hoeveel artiesten heeft ze daar nu al gekust?
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Regent Teddy B. Maar nu genomineerd samen met Linda als Milk Inc. en hun Madison.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Maar over naar de orde van de dag. Mama's jasje, Peter van Laat is hier. Dat is hier op de foto gaan met de fans. Dat is werkendag, hè?
2: Ja, nee, dat is niet werken, hè. Dat is,
0: genieten.
2: Dat is genieten, dat houdt erbij natuurlijk.
0: Luister naar de verhalen.
2: Ik zeg altijd, ik moet niet werken, ik mag gaan spelen.
0: Zo is dat, zo is dat. Zeg, en als we dan eens terugdenken aan die ene wedstrijd die je daar gespeeld hebt, eind jaren 90, 1997 om precies te zijn, zomerhit. Hoe was dat toen?
2: Goh, wil je geloven dat ik mij daar niet zo heel veel van herinner?
0: Ja, dat is 30 jaar geleden.
2: Ja, dat is 30 jaar geleden. Ik denk, ik heb daar toen een beetje te weinig bij stilgestaan, wat dat allemaal teweeg bracht eigenlijk. Dat was gewoon gaan met de flow eigenlijk. Want dat nummer was eigenlijk al een aantal maanden stond dat toen al op nummer 1 in de hitparade.
0: Dat was de dag van toen, ja.
2: Ja, dat was een ongelooflijke hype. Dus dat was eigenlijk toen, denk ik, al zo een beetje voorspeld dat dat zou de zomerhit worden. Dus ik weet niet dat dat zo heel hard binnenkwam toen bij mij. Later, misschien wel, als ik thuis het beeldje op mijn piano zie staan.
0: Dat staat daar nog altijd.
2: Ja, dat staat er.
0: Ja. Ja, maar misschien ja, toen, de wilde jaren van Peter van Laat, dat toch niet echt zo beseffen dat dat nu meer dankbaarheid oproept als je daaraan terugdenkt?
2: Ja, dus niet dat ik ondankbaar was of
0: nee.
2: Zo, maar het was toen, zeker dat jaar, was zo overrompelend druk dat zomerhit was een van de zoveel... passages dat wij deden toen.
0: Ja, en sowieso, het was ook een heel andere tijd, hè? Eind jaren 90. Er was bijvoorbeeld geen social media.
2: Nee, nee, onder andere, ja.
0: Allee, niet dat je daar nu veel op zit, maar...
2: Nee, ik zit er helemaal niet... ben er helemaal niet mee bezig, maar... de tijden zijn veranderd.
0: En dat winnen toen, dat moment, zomerhit, die met die trofee naar huis gaan, denk je dat dat nog meer deuren geopend heeft voor jou, of... ging het gewoon sowieso wel goed en was het, zoals je zegt, deel van het geheel?
2: Nee, dat heeft zeker deuren geopend, hè, want ik denk, dit soort hits, een zomerhit eigenlijk, door dat soort hits heb je ineens 2 jaar volle bakwerk.
0: Dat is een extra glans, een extra gouden kadertje.
2: Dus door 1 nummer kunnen echt terug jaren...
0: En je lang opteren, dat is uw pensioenplaat eigenlijk.
2: Ja, een beetje wel.
0: Sowieso, ik voel vooral veel feest aankomen in 2027. Je hebt het net gezegd, 60 jaar worden. En dan eigenlijk 30 jaar als de dag van toen is volgend jaar, 2027. Ja. Dus misschien daar een nieuwe versie van uitbrengen. Of allez, ik probeer u maar op ideeën te brengen, hè, Peter van Laat.
2: Goh, weet je wat ik eigenlijk van plan ben, Kim? Want dat is zo'n beetje... De vinyl is terug helemaal in, hè.
0: Ah, ja.
2: En ik zou graag mijn eerste album, Paradijs op Aarde, was ons eerste album, op vinyl uitbrengen. Dat gaan we misschien doen volgend jaar.
0: En wel.
2: Dat is een soort jubileum.
0: In een schoon verpakkingsje.
2: Ja, voilà.
0: Stempelke 60 jaar.
2: Het singeltje van als de dag van toen misschien ook.
0: Ja, voilà. Ik vind het goed.
2: Waarom
0: en we gaan
2: niet?
0: Daar nu nog eens naar luisteren. Klassieker, heerlijk. Ga je dat straks ook live zingen?
2: Tuurlijk.
0: Ah.
2: Tuurlijk.
0: Alright, perfect. Straks om 3:30 hier op het dak van onze radiostudio. Mama's jasje, Peter van Laat en als de dag van toen.

0: 60 jaar Peter van Laat en 30 jaar als de dag van toen. Els Schellekes uit Lommel zegt, wij nemen Radio 2 en mama's jasje mee naar Denemarken. Het klinkt heerlijk onderweg. 3:30 op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19. 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Naar Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek 15 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk bumperen op de E17 tussen Destelbergen en de Werken in Gentbrugge 10 minuten daar. En op de R4, de binnenring van Gent, tussen Laarne en Melle door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder zijn er alleen nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes. Ja, hongerige ogen, hongerige magen. Dat niet in de categorie En wat schaft de pot? Was het vanmiddag waterzooi met kip? Daarbij puree of patatjes. Dus dat is culinair dik in orde hier. En muzikaal komen we ook wel aan ons trekken. Dat hebben we net hier unaniem beslist in de Radio 2-studio. Want en Peter van Laat van Mama's Jasje en Gunter Neefs op één dag. Ik kan u verzekeren, na de wilde woensdag is het vandaag een dolle donderdag.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede... Eén kwade.
3: Jekyll and Hyde. Deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.
9: Existe

0: Angèle. Featuring Romeo Elvis. En tout oublié. Vooral niet vergeten te kijken nu zaterdagavond naar show 3 van VRT Zomerhit op VRT 1 en VRT Max. Met Camille, nu dat je weg bent. Favoriet van de dochter van Peter van Laat. Ook de Romeo's. Ik zag jou maar even. En Sam Goris die gaat nog eens rek doen op dat podium. Dat wat de genomineerden betreft. Maar ook Bart Peters staat met zijn ideale mannen op ons Zomerhit podium. Belle Perez gaat de show openen in een prachtig wit kanten zomerkleedje. Dara, de winnares van het Songfestival dit jaar, doet van bang. En Antoon Iskander Moon Zornik, je ziet ze allemaal verschijnen. Net als deze, ook genomineerd trouwens, hè? Maxime en Babette.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Jean is ook al bezig met zijn avondeten, laat hij weten. Logisch, want Jean luistert in Thailand. En daar schaft de pot straks frietjes met kip en champignonsaus. Ik ben niet de grootste fan van champignons, maar kip met frietjes, dat is altijd lekker. Beetje appelmoes erbij. Het zou wel smaken. En zeg, daarnet heeft een meisje hier het reddend zwemmen uitgeprobeerd bij Sport Vlaanderen in de zee. Maar dit is wel iets anders. Dit is andere koek. Dit is zwemmen in Bacardi Lemon.

0: Wellness-oase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Bazaar, Boni en Nelly Furtado. De leukste zomermuziek dadelijk ook nog na 3 uur. Hier bij Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. De oorzaak van de piek is nog altijd de aanhoudende spanning in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Ook mensen die al een lopend variabel contract hebben, zullen de prijsstijgingen de komende maanden voelen. Wie een vast contract heeft, merkt voorlopig geen impact. De N-VA wil bekijken hoe ambtenaren die op ziektepensioen zijn toch opnieuw naar werk begeleid kunnen worden. In die groep van bijna 90.000 mensen zitten ook 2 burgemeesters en 15 schepenen. Dat schrijft het laatste nieuws. Die zijn volgens de overheid te ziek om te werken, maar besturen intussen wel hun gemeente. Dat ze hun pensioen combineren met een mandaat als politicus en het loon dat daarbij hoort, is niet tegen de wet, maar volgens N-VA-parlementslid Eva de Mesmaker toont het wel aan dat veel mensen die op ziektepensioen gestuurd zijn wel degelijk nog kunnen werken.
1: Die hele grote groep van 87.000 mensen die nu ziektepensioen ontvangt, dat we daar zeker moeten kijken wat we met die groep doen. We hebben ze in het verleden heel vaak met rust gelaten. Dus ik denk dat we in de plaats van ze in die gouden kooi van het ziektepensioen te houden, toch ook naar die groep toe moeten kijken hoe we ze misschien kunnen reïntegreren, hoe we ze kunnen begeleiden, kunnen kijken wat wel nog kan voor die mensen in plaats van ze gewoon met rust te laten.
0: Rusland zegt dat het 261 lichamen van gesneuvelde Oekraïense militairen heeft overhandigd aan Oekraïne. Zelf kreeg het 24 lichamen van gesneuvelde Russische militairen terug. Beide landen hebben vorige zomer afgesproken om duizenden lichamen te bezorgen aan elkaar. Dat is naast de uitwisseling van krijgsgevangenen overigens ook het enige resultaat dat onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over de oorlog al hebben opgeleverd. Sport op het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Helena Bonnet zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze liep een persoonlijk record in haar halve finale. Ook hoogspringster Merel Maas gaat door naar de finale en Remy Schiens kwalificeerde zich voor de finale van de 3000 meter stiepel. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Ja, puffen, zweten, waaieren, wapperen. Het is er ook allemaal het geval in Blankenbergen. Bijna 325 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten langer onderweg aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gentbrugge 10 minuten en verder zijn er kleine vertragingen. En in Hamme is door een ongeval de N41, de Rijksweg, in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Bazaar. Nacht in Amsterdam.
1: Nacht in Amsterdam.
0: En donderdag in Blankenbergen.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Met mama's jasje Peter van Laat op bezoek. Maar Peter, jij hebt een dubbelganger gevonden hier.
3: Ja, misschien uiterlijk niet helemaal. Alhoewel, is ook een ferme gast. Dat is de chef van Heist op den Berg.
4: Hallo.
3: Dus wij kennen elkaar. En ja? Jeff is fan van mij en omgekeerd. Ik ben fan van Jeff ook.
0: Omdat jullie stemmen...
3: Ja, doordat Jeff fan is. Het is ook een muzikant. Hij speelt wat gitaar en hij zingt vooral. En hij zingt vooral ook liedjes van mama's jasje.
0: Ja.
3: En als je je ogen dicht doet, Kim, ben ik het.
0: Oké, dus
3: zo simpel is.
0: We gaan even een test doen. Ik stel voor, als de dag van toen, gewoon dat refrein. Dat is misschien... Of welk nummer is het gemakkelijkste?
3: Oh, ik weet het niet. Chef mag kiezen. Hij kent ze allemaal, denk ik.
0: Allee, we gaan onze ogen eens even allemaal dicht doen. Hè? En dan gaan we eens horen. Oké, chef, het is aan u.
4: dat is wel een klein beetje stress, hè.
0: Ja, maar doe maar.
4: Als het dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want ook steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.
0: Wow, chef, goed gedaan.
4: Ik ga niet meer doen. Hè.
0: Goed gedaan, maar van, ik miste wel de rollen.
3: Ja, maar, okay, dat is misschien het enige waar je de chef kunt aan herkennen.
0: Voilà.
3: De R.
0: Voilà. Ik ga het niet aan chef vragen, maar wel aan jou, Peter van Laat. Ja. Er is onze Radio 2 ballenbak. Er is een muntje. Okay. Je weet hoe dat marcheert. Laat de bal er maar uitrollen. En dan kan chef jou eventueel nog assisteren om die bal open te krijgen.
3: Oké.
0: Okay. Voilà.
3: Okay.
0: We weten nooit wat er uitgerold komt. Het is altijd een of andere backstage vraag. Van, oh, knal, boom, patat, het volle gewicht erop. En dan?
3: Ik denk dat de chef, jij kunt van... Je hebt geen bril nodig om te lezen.
0: dat is dan ook direct het...
3: Ik heb hem al omgekeerd.
0: Begin al goed.
3: Dat is ongelooflijk.
0: Oké. Okay. Ja.
3: Heb je ooit iets, uit de kleedkamer meegenomen dat eigenlijk niet van jou was?
0: Ik zie je ogen opengaan, Peter van Laat. De bekentenis volgt.
3: Goh. Ah, wil ik kijken. En dat was eigenlijk onbewust. Dat was onbewust. Welk jaar was het? Ik denk 96 heb ik meegedaan aan de Gouden Zeemeermin. Dat waren preselecties voor het Eurosong Festival. En dat is het jaar dat... Nee, dat was niet... misschien 96, ik weet niet. Naar Lisa Delbo is gegaan, die had gewonnen. Maar dus ik knok in het casino. Toen waren de finales. En de gasten van Enzo deden ook mee toen.
0: Ja. Ja?
3: En wij deelden de kleedkamer met de jongens van Enzo. Nu, natuurlijk, de uitzending was gedaan, de opnames waren gedaan en zo. En er is nog wat pers. En ik vraag aan een kameraad van mij die mee was. Ik zeg, Christen, wil jij de spullen in een auto wat steken? Ja? En de Christen had dat heel letterlijk genomen. en die had alles meegepakt. En nu dan blijkbaar waren er ook kledingstukken van die gasten van Enzo meegenomen, waar de autosleutels in staken.
0: Oh.
3: Dus iemand was zijn sleutel van de auto kwijt.
0: Oké, okay. Ja. En dat is allemaal netjes teruggebracht?
3: Dat is allemaal netjes terug.
0: En voor de rest nooit nog vrienden vragen om kleedkamers leeg te maken?
3: Ja, nee. Maar bewust heb ik nooit iets meegenomen. Zo. Ik merk, ik ga geen namen noemen, dat sommige artiesten een rider hebben en daar staat champagne, vooral veel champagne op. En die nemen dat gewoon mee naar huis. Dat vind ik eigenlijk schandalig.
0: We hebben jouw rider gecontroleerd. Je hebt water en een handdoek en daarmee gaat het helemaal goed komen.

0: Boney M en Rasputin.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Peter van Laat, je mag hier de mooiste dingen eigenlijk tekenen. Daarnet nog een prachtig fotoboek.
2: Ja, prachtig.
0: Van de cruise die wij samen gemaakt hebben, was de Radio Bene cruise.
2: Ja, ja.
0: Was jij ook bij, dat is wel tof hè, als je dat dan zo ziet.
2: Ja, dat is tof als je dat terugziet zo. Dan, ja, dat brengt terug zo wat, ja, die week terug, dat we daar op het schip zaten te dobberen.
0: Zo kan je het wel noemen, ja.
2: En af en toe iets drinken en lekker eten.
0: Voilà, het is dat. Er is ook een limerick binnengekomen. Mama's jasje, zanger Peter van Laat, is wie vandaag aan de pier op het podium staat. Nu zingen aan zee, toen cruise op zee. Ik vraag me af hoe het met zijn brief in een fles gaat. Want dat nummer heb je toen ook geschreven op die cruise.
2: Ja, dat was een brief aan een onbekende ziel eigenlijk, ja. Heette dat nummer. En ik heb dat liedje op het schip geschreven eigenlijk. Met een soort liefdesboodschap. Die ik dan als een soort message in a bottle in
0: letterlijk
2: Middellandse Zee heb gegooid. Maar, ik weet, ecologisch niet verantwoord.
0: Maar is er al een antwoord gekomen ondertussen?
2: Helaas niet. Ik ben nog altijd aan het wachten. Nee.
0: Oké. Okay. Wij wachten ook nog de volle 12 minuten. Dan is het 3:30. Dan sta je hier op het dak van onze radiostudio. Aan welke nummers mogen we ons verwachten? Welke liedjes gaan we kunnen meezingen?
2: Goh, ik mag maar 4 nummers spelen.
0: Kill Your Darlings.
2: Dus, ja, het is een beetje... Maar ik ga 3 nummers spelen dat iedereen kent. En eentje dat alleen de fans kennen. Eentje van de nieuwe plaat.
0: En dat is?
2: De wereld tussen slapen en goedemorgen. Dus de aantal uurtjes dat we liggen te dromen over dingen dat sommige mensen niet mogen weten, anderen wel.
0: Heel benieuwd.
2: Voilà.
0: We horen het zo meteen hier.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance With Me. Is een beetje twijfel over, is het letterlijk, is het figuurlijk? Maar ik denk dat het letterlijk is dat Daniël Schuurmans echt aan het koken is. Letterlijk de kookploeg voor Peter zijn optreden nu zaterdag in Zaventem. We zullen ons best doen. Ik heb het even nagevraagd, Daniël. Peter lust alles, zijn muzikanten ook. Je mag hem verrassen, maar hij zegt, weet je wat, niet te veel moeite doen. Gewoon een paar oesterkes open doen, dat is dik oké.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Wart Lemmelijn.
3: Er is maar ene weg hoe dat roeien ooit kan renderen en dat ze nummer 1 van de wereld worden, want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand Down the Road, zo die aard van programma's, dat is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Bloemen koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
2: Radio 2.

En dan voel ik mij altijd terug tiener. De puberteit die er nooit geweest is. Jason Donovan was er deel van. En Kylie Minogue en Neighbors. Echt fantastisch allemaal. Enfin, de jeugd van tegenwoordig die is niet mee waarschijnlijk. Maar die kennen Lies wel. Lisa van Rossum, de zus van Meteor. En zo goed in Goodbyes.

0: Play, Adventure of a Lifetime. Het grote avontuur van mama's jasje op het dak van de radiostudio hier in Blankenbergen. Het gaat gebeuren op deze warme donderdag met een plein vol enthousiaste fans en vakantiegangers. Jij geniet sowieso mee via VRT Max. Eerst nog even dit. 137 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur trager tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. Maak daar zeker een reddingstrook. Naar Antwerpen op de E19 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E17 in Zwijndrecht door een ongeval. Eén rijstrook is er dicht en je schuift er 10 minuten aan. Op de buitenring rond Brussel kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek 10 minuten aan de Werken in Temps. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gentbrugge ook 10 minuten langer onderweg. En verder zijn er kleine vertragingen. In Hamme is door een ongeval de N41, de Rijksweg, in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Camaro, Fam Like You. Peter van Laat staat ondertussen op het dak van onze radiostudio. Is aan zijn concertje begonnen. Heeft net een teken van leven al gezongen. En tussendoor gezegd dat hydrateren de boodschap is. Het moet niet altijd water zijn, maar nu wel en heel veel. Dat is een goede raad die hij nog tussen de soep en de patatten meegeeft. Maar nu zitten we even terug. Het is een beetje een romantisch momentje. We zitten terug in 1997 met De Zomer heet al zijn dag van toen. Beluisteren even.
1: Wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou. Als toen, die dag.
0: En dat volg je allemaal mee. Live op VRT Max.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is €4.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing. 2 plus 1. Gratis.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
11: Mannekes,
12: Bompie,
11: deze ga je fantastisch vinden.
12: Denkt u?
11: Vrijdag en zaterdag.
12: Ja.
11: Is het nee?
12: Is het nee?
11: Tegen BTW.
12: Is het nee tegen BTW?
11: Allee, gast.
12: Dat is fantastisch.
11: Zie je wel.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
13: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
15: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Boyzone Picture of You. Ik moet zeggen, er worden weinig foto's genomen. Er wordt weinig gefilmd hier in Blankenberg. Ik zie wel een paar gsm's op dit moment. Maar het is vooral zo, het hoofd omhoog richting het dak van onze radiostudio kijken. En genieten. Daarnet heeft Peter het gezegd, ik ga ook een nummer brengen. Vooral voor de fans die wat fans zullen kennen. Geen echte hit, maar wel heel mooi. Tussen slapen en goeiemorgen. En dat is hij dus nu aan het zingen.

0: kaartjes aan. En er zijn heel veel fans, hoor. Heel veel fans die hebben meegezongen. Genieten. Terecht applaus nu voor mama Sjasje, Peter van Laat. Ook Wim Boulanger stuurt door via de Radio 2 app. Peter van Laat, dat is een ras echte artiest. Gewoon met de gitaar in de hand en zingen maar.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.
3: VRT Radio 2.
4: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het internet.

Black and Wonderful Life, je mocht gerust zijn. Het was genieten van mama's jasje. Ja, en dan vanavond om 19:30 die andere fantastische warme stem van Vlaanderen. Gunter Neefs helemaal live bij Radio 2 aan Zee. Ook dat wordt zonder twijfel top. Ja, en dit is dan de laatste voor deze hier vandaag. Dit is nog David van Dijk.

0: muzikanten zijn er al.
1: Nu nog de zomerhits.
2: Woe!
3: De Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met VRT. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde. Deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: De twee belangrijkste

0: Is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Dat komt nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Of je de prijsstijging meteen gaat voelen hangt af van wat voor soort contract je hebt en wanneer je het hebt afgesloten, zegt Didier van Overloop van de Nutsregulator.
1: Als je deze maand een nieuw contract sluit, dan zal je meteen de impact van die hogere prijzen voelen. Als je een bestaand contract hebt, dan hangt het ervan af welk type contract je hebt. Als je een vast contract hebt, dan blijft de prijs gedurende de looptijd van dat contract onaangepast. Als je een variabel contract hebt, dan worden de prijzen per maand of om de 3 maanden aangepast. En dan zal je daar ook de impact van voelen.
0: In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuil afstotend kan maken, maar ze kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Rond de oude papierfabriek De Naaier wordt de PFAS uit de grond gespoeld en ter plaatse afgebroken of heel compact weggevoerd. Jan Verheijen van de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij.
2: De klassieke aanpak van sanering bestaat dan ook heel vaak nog uit ontgraven, afvoeren, storten of naar een verbrandings- of reinigingsinstallatie sturen. Dat is heel kostenintensief, ook belastend voor het leefmilieu. Je moet met tonnen en tonnen verontreiniging de grond gaan rondrijden. En daarom is het belangrijk dat we nieuwe technieken proberen. Innovatieve technieken waarbij we bodem en grondwater kunnen aanpakken zonder ze te moeten ontgraven.
0: In Noord-Frankrijk zijn meer dan 200 brandweermensen ingezet in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar woedden sinds gisteren 3 branden in de duinen. Die hebben zich de voorbije nacht niet verder uitgebreid, maar zijn nog niet onder controle. Zowat 180 hectare is daar al verwoest. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van CAW Oost-Vlaanderen. In totaal zou de schat zo'n €9 miljoen waard zijn. Geert Hillaert, algemeen directeur bij CAW Oost-Vlaanderen.
3: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen, daar zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Een voorraad, een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
0: De politie bewaart de schat op een veilige locatie. Het parket onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden dan in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
4: De droom van iedereen die aan het renoveren is om zoiets te vinden.
5: Radio 2.
6: Radio 2 aan zee.
5: David van Ottegem.
4: Oh ja, als je het zelf mag houden inderdaad. Hè. Met zo'n goudschat is meteen je hele renovatie betaald, toch? Zalig. Nick Kamen met een gouden ouwe.

0: Luisteraar Rick uit Roeselare die stuurt hier: als je goud vindt in je tuin of in je huis, dan is het van de staat. Vind je olie, dan is het van de straat. En vind je drugs, dan is het van jou. Mona, die files zijn van ons allemaal. Laat maar komen.
1: Ja, inderdaad. Op de Antwerpse ring richting Nederland kan je daar 40 minuten in zo'n file staan. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent bijna 1 uur bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Komt door een ongeval op de middenrijstrook. Ook in Deurne hindert door een ongeval. Dus maak daar zeker een reddingstrook. Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Leugenberg. 20 op de E19 tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Rumst. En nog wat hinder op de A12. Tussen Strombeek en Londerzeel. Zo'n 10 minuten verlies je daar. Ook richting Brussel 10 minuten bij. Op de E19 aan de werken in Rumst. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring gaat het traag tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Leuven op de E40 10 minuten extra bij de werken in Bertem. Op de N16 naar Willebroek 15 minuten aan de werken in Temse. Richting Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de werken in Gent-Brugge 10 minuten. Verder zijn er kleinere vertragingen. En in Hammen is door een ongeval de N41, dat is de Rijksweg, die is in beide richtingen afgesloten. En dat is aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
0: En proficiat nog aan collega Ruben van Gucht. Hij heeft een dochtertje, Florence. Maar ook proficiat aan Amber. Die is bevallen van een tweeling. En Amber is de rode panda van Plankendaal. Het is een vrij late bevalling geweest. De verzorgers dachten dat er misschien niks meer ging uitkomen. Maar blijkbaar, je gelooft het nooit Mona, maar blijkbaar kan de rode panda de innesteling van een eitje uitstellen. Die kan dus na de bevruchting beslissen van kijk, ik ga nog even wachten met dat innestelen. En dat kan dan tot 3 maanden nog duren. Dat is toch wonderlijk?
1: Maar dat is gek. Ja, dat is heel wonderlijk inderdaad.
0: Oh, de natuur is zo fascinerend.
1: Ja, echt wel.
0: Anyway, aan al wie vandaag nog moet bevallen, veel succes. Ik ben ook geboren op een bloedhete dag in augustus, heel lang geleden. Komt goed allemaal. Ik ben het levende bewijs.

Jammer zeg om zo geboren te worden. Damiano David, Born with a Broken Heart. Goudschat gevonden in Dendermonde tijdens renovatiewerken. Ik ga straks even bellen met de gelukkige vinder. 9 miljoen euro. Wat zou jij doen met 9 miljoen die je uit de muur haalt? Uit je eigen muur dan, hè? En dit is Madonna. Papa, don't preach.

0: En waarom ik hier in Marcelleke sta te presenteren? Omdat het vandaag tropisch warm is, ook aan de kust. Het is zo de eerste dag deze zomer dat ik echt voel dat het precies aan zee niet veel beter is dan in het binnenland. Maar ik denk dat het dan in het binnenland nog erger moet zijn. En ja, er is hier wel airconditioning achter mij, maar die lijkt toch niet helemaal goed zijn werk te doen vandaag. Of misschien is het gewoon onmogelijk bij temperaturen zoals deze.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Omhoog koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Spring voor een leven. En spreken wij met de gelukkige vinder van de goudschat in Dendermonde?
1: Nee, u spreekt niet met de gelukkige vinder. U spreekt met Geert Gillardbaum, mijn directeur CIO Oost-Vlaanderen. We zijn eigenaar van de grond waarop de schat is gevonden, zeg.
0: Inderdaad, ja. Wat is dat voor nieuws, zeg, dat we daarnet hoorden om 4 uur. Vanmiddag dus die goudstaven gevonden in de muur bij jullie tijdens renovatiewerken. Dat klopt, hè?
1: Het is iets anders, zeg. Maar goed, de maandag heeft een aannemer bij grondwerken, bij het graven van sleuven om riolering aan te leggen, is die gestoten op een soort kist die een substantiële voorraad aan goud bevatte. Inderdaad, dat klopt.
0: Ingemetseld in de muren van een kelder.
1: Zoiets, ja, dat klopt.
0: Ja. Maar het klinkt echt al als in een piratenverhaal, hè? Zo echt in een goudstaven in een kist, echt.
1: Laten we zeggen dat van onze kant, van mijn kant, het was de verbazing en de verwondering dat dit bestaat, zeg, gigantisch groot. En de eerste en de tweede reactie was toch ook wel van, en nu, hoe brengen we dit zo vlug mogelijk in veiligheid natuurlijk, hè? Want het gaat over een groot bedrag, een grote omvang, zeg, dus we willen dat toch zo rap mogelijk in veiligheid brengen. En dat is ondertussen ook gebeurd, met dank aan de politie, die ook heel snel ter plaatse was om dat op vraag van het parket, die wat de vondst, zeg, in bewaring te nemen en dus ook ondertussen veilig onder te brengen ergens in een veilige locatie die ik zelf niet ken, zeg, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat zal een van die Zwitserse kluizen zijn die ze aan het graven zijn onder de Alpen. Gisteren toch,
1: dat laat ik aan uw fantasie over, eerlijk gezegd.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, want dat waren dus bouwvakkers die bezig waren. Zo, ja, dat eerste moment dat je die kist openmaakt en denkt van wauw, wat is dat hier? Dat moet toch ongelooflijk zijn?
1: Ja, ik kan me dat ook voorstellen. Ik vind het ongelooflijk knap van die bouwvakkers, van die werknemers van firma De Brand, dat ze inderdaad vrij direct, correct en vertrouwelijk hebben gehandeld. Dat is heel vlot gegaan, heel snel. En ik vind het ook fijn om te zien dat ze het wel correct handelen eigenlijk. Ja,
0: ja, inderdaad. Chapeau. Want nu is de vraag natuurlijk, en ik hoop het voor jullie, dat jullie die mogen houden. Want het is wel jullie kelder van het CAW Oost-Vlaanderen. Ja.
1: Het is zo dat het parket evident eerst een onderzoek uitvoert over de ontstaansgeschiedenis van dat goud, zeg, hè. In welke mate dat daar in het verleden geen klachten zijn neergelegd wegens roof van een gigantische voorraad goud, bij wijze van spreken. Dus onderzoeken of dat niet malafide daar terecht is gekomen, zeg. Dus dat is een beetje wat zij moeten doen. Dat vergt toch wel wat tijd. Ja. Bij de politie zei men ons toch van, reken toch rust op een paar jaar. Oei. Dus in die zin zijn we ons nog niet rijk aan het rekenen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat toch wel wat nazoekingswerk vraagt en dat toch wel, dat men toch wel wat ver wil gaan eigenlijk om zekerheid te hebben over de oorsprong van die voorraad eigenlijk, van die vondsten.
0: Maar er stond niets op gegraveerd of zo, of iets dat
1: de
0: kan
1: klassieke
0: bijzien.
1: Dingen, hè. Nee, dus de goudklompen zelf, die zijn allemaal genummerd natuurlijk, dus dat is al, hè, dus misschien dat men daarmee iets kan te weten komen, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, maar dat klopt. En voor de rest, de anderen zijn munten. Ja, munten, ja, die hebben natuurlijk wel een uitgiftedatum en enzovoort, maar daar staat niks unieks op, waardoor je dat kan retraceren eigenlijk, hè. Dus dat niet. Maar goed, dus we blijven heel rustig. We zijn niet van plan om het vel van de beer al te verkopen, zeg, voor hij geschoten is, bij wijze van spreken. Dus, maar natuurlijk, het zou wel fijn zijn mocht achteraf blijken dat er niemand anders rechtmatig eigenaar van is. Ja, en dat geeft ons wel een kans om een aantal mooie realisaties te doen in het verlengde van onze opdrachten.
0: Dus dat kunnen jullie bij een CAW toch goed gebruiken, hè? Want jullie helpen daklozen bijvoorbeeld en advies, slachtofferhulp, en dat zou eigenlijk heel goed besteed zijn. Ik vind toch dat de eerlijke vinder minstens een deeltje mag krijgen van die 9 miljoen euro, wat het zou waard zijn in die goudstaven.
1: Ik ken de juiste waarde in alle eerlijkheid echt niet. Dus dat zullen we wel zien op het moment dat. Plus de goudkoers die schommelt ook altijd.
0: Dus het zou misschien nog veel meer kunnen worden over zoveel jaar.
1: Of veel minder. Maar het is ook logisch dat we inderdaad alles wat dat de normale plichtpleging zijn in deze zaak, dat dat inderdaad wel eerlijk zal gevolgd worden. Dat we dat wel respecteren.
0: Inderdaad. Maar respect voor alles, hoe jullie het daar afgehandeld hebben. In ieder geval heel correct gebeurd allemaal. Dankjewel, Geert Gillaert van het CAW Oost-Vlaanderen. Dankjewel. Ja.

0: Ja, niet iedereen zou zo eerlijk zijn als het CAW. Gerard zegt, ik zou daar geen melding van maken en gewoon rustig opleveren. Zeker omdat het mijn huis is. Mijn eigendom. Alles wat daarin zit, behoort mij toe. Volgens de akte van de notaris zelfs. Met de verborgen gebreken en met alle schatten die er mogelijk in zitten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nog wat meer nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is al 5:14 nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Bart de Koster. Bij een brand in Ransberg bij Kortenaken is vanmiddag één woning volledig vernield en een aanpalende woning is onbewoonbaar door rookschade. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de brand treft één familie erg hard, vertelt burgemeester Christophe Molu.
4: De woning die is uitgebrand, dat was de ouderlijke woning, dat was de vader. En aan de linkerzijde woonde de dochter met haar gezin. Dus het is een familiale woning inderdaad, die is afgebrand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. Het koppel was ook niet thuis, ze waren op vakantie en ze zijn terug onderweg nu richting Kortenaken. En er waren ook enkele dieren aanwezig en die heeft de brandweer ook gelukkig kunnen redden.
3: Door de brand is in een tiental woningen in de buurt de stroom onderbroken liever. En we blijven nog even in het Hageland, want de kringwinkels daar zijn op de meeste plaatsen om 3:00 al dichtgegaan vandaag door de hitte. En dat zal ook morgen het geval zijn. De winkel van Glabbeek blijft zelfs helemaal gesloten, omdat het er uitzonderlijk warm is. En ook de geefpunten waar je spullen kan afgeven sluiten vroeger dan gewoonlijk. Directeur Paul Stesses legt uit.
5: Zeker ook in een winkel gaat de deur, als je veel volk trekt, gaat de deur regelmatig open en dan komt de warmte ook binnen. De geefpunten is het zwaar werk, maar ook er staan meestal de deuren of de poort open, soms ook vlak in de zon. Dus ja, dat is ook nog veel heffen en tillen natuurlijk en maakt het nog een beetje bijzonder zwaar.
3: De kringwinkel in Tremelo, die heeft airco en die blijft zoals gewoonlijk open tot 6:00 vanavond. In het kanaal Charleroi-Brussel zijn tussen Lot en Lembeek blauwalgen vastgesteld. De Vlaamse Waterweg waarschuwt daarom om zeker niet te gaan zwemmen of andere watersporten te doen op het kanaal. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor zowel mensen als dieren. Ook voor het besproeien van de tuin mag het water niet gebruikt worden. En in Lubbeek blijft de winkel van bouwbedrijf Celis nog de hele week dicht na de brand van gisteren. Een berg met afval is waarschijnlijk door de hitte en de droogte in brand gevlogen. Het vuur sloeg over op een opslagplaats met bouwmateriaal en die loods is uitgebrand. Het is niet de eerste keer dat we met zo'n brand te maken krijgen, zegt Nick Celis. Hij is de kleinzoon van André Celis, die 72 jaar geleden met het familiebedrijf begon.
6: Dus in 2011 hebben wij in Kampenhout ook een afvalbrand gehad. Ja, dat overvalt u. Hè. Dat is iets wat je niet wilt meemaken. Je krijgt direct aanbod voor helpende handjes. Niet alleen van medewerkers, maar ook van collega's, concurrenten, klanten. Een zeer spijtig voorval natuurlijk.
3: Het is warm tot 36 graden in het Hageland. Vannacht koelt het af tot 16 graden op het platteland en 20 graden in de centra. Morgen gaan we opnieuw richting 35 graden. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel vind je op de site van VRT Nieuws.
7: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En Bruno Mars nu, Locked Out of Heaven.

0: En Mona zit opgesloten in haar verkeershok. Maar misschien is het daar zo slecht nog niet. Hoe is de temperatuur?
1: Ja, het is vrij koud zelf. Ja, koud. Ik heb een blusje aangetrokken, want echt die airco op de VRT, die kan zo hoog staan. Het is echt waar.
0: Je hebt weer je winterjas aan of zo.
1: Ja, en ik heb het raam opengezet, zodat er een beetje warmte naar binnen komt, zodat ik mij toch een beetje op vakantie voel.
0: Ja, je moet weten, beste luisteraar, als je Mona een beetje kent, dan weet je dat al. Maar ze heeft altijd te snel koud.
1: Dat is toch ongelooflijk. Ik had toe een schoenen moeten aandoen in plaats van sandalen vandaag. Ja, die koude tenen.
0: En de files, waar staan die allemaal, Mona?
1: Ja, op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 45 minuten trager. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten bij, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Daar is de weg vrijgemaakt. Richting Antwerpen 25 minuten bij, op de A12 vanaf Leugenberg. 10 op de E19 vanaf Kleine Bareel. 20 op de E313 vanaf Massenhoven. Ook een half uur extra aanschuiven op de E19. Dat is tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 10 minuten op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven 10 minuten extra op de E40 bij de Werken in Bertem. Op de N16 naar Willebroek zo'n 20 minuten bij aan de Werken in Temse. Verder enkel kleine vertragingen. En in Hammen is door een ongeval de N41 liever. Dat is de Rijksweg. Die blijft dus in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
0: Het is omdat je zo aan het rillen bent. Ik hoor het. En heb jij al eens met ChatGPT of Gemini over je problemen gepraat, beste luisteraar? Veel mensen doen dat blijkbaar in plaats van naar een psycholoog te gaan. Laat eens weten of jij het al geprobeerd hebt, want we gaan het er straks nog over hebben in deze uitzending. Je kan mij een berichtje sturen via de Radio 2-app. Dus heb jij AI al eens gebruikt om te babbelen over je persoonlijke problemen? En hoe verliep dat gesprek? Heb je daar iets aan gehad? Bij YouTuber Acid is het gelukt en hij had ook een hele goede reden om het op die manier te proberen.
2: Ik wou heel graag praten met iemand die mij niet kende. Die niks wist van alles wat daar was. En dat gewoon eens te vertellen en daar een mening of gewoon een andere invalshoek van te krijgen. Van iemand die helemaal niet in die situatie zat. Ik had geen zin om te wachten op een afspraak. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met ChatGPT beginnen praten.
0: Heb jij het ook al eens gedaan? Laat het ons weten.

0: Het programma van Radio 2 op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
0: Radio 2. Elke dag telt voor 2. Travel.

0: spelletje frisbee op het strand misschien. Of volleybal. Zou het dat soort spelletjes zijn dat Bobby Brown benoemt? Ik weet het niet. Two can play that game. Goedemiddag, Tom van Dalen.
1: Goedemiddag, David.
0: Jij bent klinisch psycholoog en doet onderzoek aan de Thomas More Hogeschool over AI en psychologische hulp. We hoorden ACID ons daarnet vertellen dat hij niet naar een psycholoog is gegaan, maar in gesprek met ChatGPT is gegaan voor zijn mentale problemen. Je hebt daar al veel onderzoek naar gedaan. Is dat iets typisch voor de jeugd om nu AI in te schakelen voor problemen?
1: Oh, nee, niet per se eigenlijk. We schatten zo'n beetje in dat 1 op 3 van de gebruikers van ChatGPT en consorten wel eens durft advies vragen over relaties of wanneer dat ze zich niet goed in een vel voelen aan zo'n chatbot. Maar mogelijk ligt het zelfs nog iets hoger bij de jeugd. Dus het is zeker niet iets exclusief voor jongeren.
0: Het is verspreid over alle leeftijden. Maar is het een goed idee? Daarom bel ik u even. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, dat is inderdaad de afweging die je moet maken. Hè. Ik denk in zijn geval nu bijvoorbeeld, is hij daar heel goed mee geholpen geweest. En ik kan mij voorstellen dat het feit dat het laagdrempelig is en 24/7 beschikbaar en toch ook een stukje, of toch minstens het lijkt ook wel anoniem, dat het allemaal elementen zijn die helpen of die aanspreken. Nu, er zijn wel een aantal risico's aan verbonden. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om dat te benadrukken. Zoals we ondertussen wel een beetje weten, die chatbots die durven soms wel eens een beetje hallucineren. Dingen vertellen die niet per se waar zijn. En dat is zeker zo als je daar lange gesprekken mee voert. Dus hoe langer je daarmee spreekt, hoe groter de kans dat je soms eens suggesties of adviezen gaat krijgen die niet per se goed zijn of niet per se op iets gebaseerd. Het zijn ook heel goede luisteraars. Die spelen heel hard gevoelens terug en die ga je ook heel sterk bevestigen. En dat is heel fijn om een empathische luisteraar te hebben. Maar dat wil ook zeggen dat die soms niet zo gemakkelijk weerwerk gaat geven. Of eens gaat zeggen van, ja, maar kijk daar eens kritisch naar. Of stel je daar toch maar eens een vraag bij. Maar vooral gaat bevestigen. En dat kan natuurlijk ook wel een valkuil zijn.
0: Dat is te veel, naar de mond praten. Ja, oké.
1: Dat inderdaad. En daarnaast, en dat is misschien nog ook niet onbelangrijk, het voelt alsof je 1-op-1 heel intiem aan het praten bent met een chatbot. Maar daar zit natuurlijk een heel groot bedrijf achter. Bijvoorbeeld in het geval van ChatGPT, dat is OpenAI. En alles wat je zegt belandt natuurlijk op hun servers. En wat daarmee gebeurt, daar hebben we niet per se zicht op.
0: Ja, en dan weten ze eigenlijk alles wat er in je hoofd omgaat. Hoe meer je aan zo'n chatbot vertelt, hoe meer er misschien kan geregistreerd worden, wil u zeggen.
1: Ja, en we moeten dat ook niet dramatiseren, maar het is wel iets om toch bewust van te zijn. Van, het voelt heel intiem en kleinschalig, maar dat is het niet per se. Dus wil je het gebruiken bijvoorbeeld als een om even te ventileren of om van gedachten te wisselen, dan kan dat wel hoor. Maar besef wel dat er bijvoorbeeld geen beroepsgeheim achter zit zoals dat je bij een psycholoog wel hebt.
0: Maar ja, het grote voordeel is natuurlijk dat ze altijd beschikbaar zijn. Je hoorde het van ACID daarnet ook. Hij wou ook niet wachten, want er zijn lange wachttijden bij een psycholoog natuurlijk. En zo'n chatbot is heel toegankelijk en direct beschikbaar natuurlijk. Hè? Ja.
1: Nee, klopt. En ik denk, pas op hoor, het valt ondertussen iets beter mee voor de psychologen. Maar ik denk in zijn geval, en misschien in het geval van veel mensen die graag online iets willen doen, is zeker ook altijd, valt het altijd te overwegen om naar websites zoals Teleonthaal of AWEL, of in de heel ernstige geval bijvoorbeeld ook naar de zelfmoordlijn te gaan grijpen. Daar kan je ook chatten. En je chat volledig anoniem. En die kan vrij snel tot heel snel geholpen worden. En bijkomend voordeel is ook van, dat zijn echte mensen daarachter.
0: Voilà,
1: dat zijn vrijwilligers vaak, die getraind zijn. Die gaan jou ook, die hoeven niet te weten wie dat je bent of wat dat je doet. Je kan daar gewoon even je problemen leggen en van gedachten wisselen. En dat kan ook tot dat eenmalig contact blijven. Mm-hmm. Dus opnieuw, ik zeg niet, ChatGPT moet het niet in de ban doen, maar er zijn zeker op zich ook nog wel alternatieven die ook wel kunnen helpen. Okay. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te benadrukken.
0: Dat is duidelijk. Dankjewel Tom van Dalen voor het advies en nog een prettige vakantie op voor u.
2: Radio 2 aan zee.
3: VRT Radio 2.
0: Dit heb je misschien ook gezien op VRT1, het mooie eerbetoon aan Margriet Hermans. Door Céline, Siska, Niels en Zita. En met veel applaus

0: Ja, dat was mooi hoor. Hier op het strand, vlak voor onze radiostudio op het grote VRT Zomerhitpodium. Niets houdt me tegen door Céline, Niels, Siska en Zita. En nog een reactie gekregen van een luisteraar uit Wervik die liever anoniem blijft. Maar ze schrijft, ik ben jaren naar een psycholoog en psychiater geweest. En je doet dan je verhaal, zij luisteren en ik verwacht dan hulp. Maar dat geven ze niet, want door te praten moet je zelf inzicht krijgen. En dat lukte mij jarenlang niet. Maar ChatGPT heeft onmiddellijk duidelijk advies of raad. En daar had ik dan meer aan. Ja, zo zie je. Misschien kan je het allebei doen. Kan je en ChatGPT en een psycholoog doen. Wij gaan even naar het weerbericht. Want ja, over het weer wordt ook ontzettend veel gepraat vandaag. Tegen alles en iedereen, Sabine. En ja, het is duidelijk waarom, denk ik. Sneuvelen weer records, volgens mij ook.
1: Ja, absoluut. Hè. Weer een dagrecord. De warmste 13e augustus sinds het begin van de metingen. Dus ja, het centrum van het land 34 graden. Vorig dagrecord was ruim 32 graden vorig jaar. Dat is dus flink scherper gesteld. En het is nog niet gedaan, want er komt nog een hete dag aan. Morgen wordt het zelfs nog warmer dan vandaag. Dus dat betekent voor vanavond en vannacht ook nog een hitte die blijft nazinderen. Het koelt traag af onder een heldere hemel. In de steden worden dat temperaturen rond 20 of 21 graden, dus het wordt allemaal een beetje lastiger om te slapen. Behalve als je richting platteland trekt, of zeker als je richting Ardennen schuift. In sommige Ardense valleien kan dat kwik wegzakken naar 12 of 13 graden, dus dat is meteen ook weer een pak koeler en draaglijker. En dan morgen, de warmste dag in het rijtje. En we gaan heel waarschijnlijk vlot voorbij die 30 graden geraken. Hoger dan vandaag, lokaal misschien tot 37 graden. Met andere woorden, morgen in de loop van de dag zullen we waarschijnlijk wel officieel van een derde hittegolf kunnen spreken. We zitten daar alweer onder de zon. Misschien wat wolken over het zuiden van het land, meer niet. Ja, en dan tegen vrijdagnacht komen al de eerste lokale onweersbuien. Zaterdag trekken vanaf het westen nog meer regen- en onweersbuien over het land. Dus dat is dan een mooie zaak, denk ik, voor de natuur en ook voor ons welzijn. Minder heet wordt het al in het westen van het land zeker. 24 graden aan zee. In het centrum van het land 26 tot 29 graden. Dus al geen tropische 30. Maar die vinden we wel nog in het zuiden van het land. Dus Belgisch Lotharingen, dat kan nog wel 33 of 34 graden worden. En dan krijgen we het lichtwisselvallige met zondag nog een paar lokale buien. Ook maandag, dinsdag, woensdag kans op een bui. Lokaal zal niet al te veel zijn. Met dan temperaturen tegen dinsdag en woensdag rond 23 graden. Dus dat gaan we misschien wel een pak beter vinden.
0: Brrr, dat klinkt koud in vergelijking.
1: Ja, klopt.
0: Mona zal zich nog warmer moeten aankleden dan. En dit zijn Men Without Hats.

0: Ja, safety first voor Men Without Hats. Deze namiddag kon je hier ook heel sportief zijn bij ons, want heel de dijk stond vol sporten om te proberen vanaf onze radiostudio tot de beachclub even verderop. Er was judo en taekwondo, muurklimmen, hockeyveld hebben ze hier neergestampt. Dat was echt wel de moeite om te zien. Nu is het afgelopen, maar op 19 en 20 augustus vind je dit sportdorp ook nog in Westende en Knokke-Heist.
1: Vanavond op VRT1.
2: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging laten zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit, mag het wel speciaal.
1: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
3: Elke dag telt voor.
4: Elke dag telt voor twee. Hey,
5: hey. Radio 2. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boedvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op thermae.com.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, die sportdorpen van Sport Vlaanderen zijn best wel de moeite. Respect ook voor al die sportmannen en vrouwen die dat hier hebben gedemonstreerd. Of anderen die het hebben uitgeprobeerd. Chic.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Straks nog wat muzikale afkoeling. Nu eerst het nieuws.
8: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Tony Janssens. De prijs van elektriciteit en aardgas piekt. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk, waar 1 persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers in Grobbendonk, waar 1 persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator.

0: meteen een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit voor elektriciteit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand en 290 euro per jaar meer voor aardgas. Oorzaak, ja, dat is nog altijd het conflict in het Midden-Oosten. Die onzekerheid veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april van dit jaar was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn die prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
1: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijke slachtoffer is van de brand op een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Ook over de oorzaak van de brand is er nog geen uitsluitsel, al zijn er vermoedens dat het om kwaad opzet gaat, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Een van de dingen is de hevigheid van de brand. Zoals ook op beelden te zien is de brand heel hevig geweest. Is het ook een overslaande, uitslaande brand geweest. Dus dat is toch wel heel opvallend. Dat is ook de reden waarom er een onderzoek loopt. Maar de branddeskunde moet dat natuurlijk doen met de puin die is overgebleven. En dat is natuurlijk niet zo evident. En hij heeft even de tijd nodig om dat onderzoek goed en grondig te kunnen voeren.
1: Intussen is de omgeving opnieuw vrijgegeven. De overige bewoners kunnen dus terug naar huis. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. In plaats van grond massaal af te graven en te verplaatsen, wordt de verontreinigde bodem ter plaatse aangepakt. Helene van der Beeken ging kijken hoe dat gebeurt.
3: We wandelen in Willebroek langs de vervallen gebouwen van papierfabriek De Naaier. Jan Verheijen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
4: Er werden papieren gemaakt die water- en vetafstotend moesten zijn en daarvoor gebruikt men PFAS.
3: Want PFAS zijn chemische stoffen met handige eigenschappen, maar ze kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Het bedrijf Jan de Nul spoelt vervuilde grond en verzamelt het water in een container, toont Eline van Houwenhoven.
5: Hier komt het water met PFAS binnen. En we gaan eigenlijk daar de eigenschappen van PFAS tegen zichzelf gaan gebruiken. Dus denk aan de toepassing in blusschuim. PFAS wil graag aan de oppervlakte gaan zitten tussen water en lucht en gaat eigenlijk makkelijk meegaan met schuim.
3: Dat schuim wordt geconcentreerd en weggebracht voor vernietiging. Onderzoeksinstelling Vito pompt dan weer grondwater op en concentreert de PFAS, zegt Luc Peters.
6: Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd. En die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
3: Als het werkt, kan dit soort installaties PFAS ter plaatse opruimen, wat minder geld en vervoer zou kosten.
1: De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt de situatie van het waterpeil in de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat dat water erg laag. Vivacqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name. Daar wordt het water uit de Maas gehaald. Saar van der Plaatse van Vivacqua.
7: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum, maar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen, waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso, als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
1: Op de Grote Markt van Brussel is er opnieuw een groot bloementapijt aangelegd, voor de 24e keer al. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en warmte kunnen. We geven ze ook geen water meer, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
8: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg. En het zal nooit meer terugkomen. En dat is net de sterkte van ephemeral art.
1: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De werknemers van de bouwfirma die het goud hebben ontdekt contacteerden meteen de politie, zegt Hanne Olivier van het parket.
9: In eerste instantie moet de politie dan het goud eigenlijk veiligstellen. Dus ze hebben dat in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. En wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden

0: wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
1: Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. Het dagrecord is gebroken. Ook morgen nog volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
4: Zeer goedemiddag van aan de Belgische kust. En ik hoop dat jij ook een vast contract op Radio 2 hebt. Blijven luisteren gewoon, want we duiken in de zomerste muziek van het jaar. Met de Pretenders nu. And don't get me wrong.

0: The Pretenders. John van Doren is in Mechelen aan het luisteren. Maar die heeft het niet zo voor mijn Marcelleke. Die vindt mijn tanktop, waarmee ik hier aan het presenteren ben, maar niks. Hij zegt, David, alsjeblieft, een beetje stijl op Radio 2. Een licht hemdje zou je veel beter staan. Maar ja, John, mag het even. Het is de warmste 13e augustus ooit. Hoorde je daarnet in het nieuws. Dus je moet hier maar staan. John.
1: Ik vind dat je dan in zwembroek moet presenteren, David.
0: Ja, misschien heb ik die wel aan. Onder mijn Bermuda. Voor straks, na de uitzending. Maar ik heb wel gewone sportschoenen aan. Dus geen teenslippers. Ik was nog aan het twijfelen aan je teenslippers. Maar dat was misschien wat overdreven. Maar ik begrijp John wel, hoor. Want vroeger presenteerden DJ's op Radio 2 in das nog. Hè. Ik ken nog zo Mark Brilouet van in der tijd. Die had altijd een das aan toen hij aan het presenteren was.
1: In das?
0: Ja, zomer
1: en de vrouwen dan in zo hele nette maatpakjes.
0: Ja, dat was die tijd. Dat was heel streng werd erop toegekeken op de kledingstijl van zelfs van radiopresentatoren. En toen stonden er niet eens camera's in de studio.
1: Ah, ja.
0: Tijden
1: ja,
0: zijn veranderd. Inderdaad. En gelukkig maar, want het klimaat verandert ook. Het klimaat verandert en wij veranderen mee, John. Sorry daarvoor. De files, die veranderen precies niet. Die blijven maar hetzelfde, Mona.
1: Ja, die worden enkel langer, jammer genoeg. Want op de Antwerpse ring naar Nederland gaat het nu 3 kwartier trager. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 10 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. 25 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 10 minuten op de A12 tussen Stormbeek en Londerzeel. Richting Brussel ook op de enige 10 minuten bij tussen Kontig en die Werken in Rumst dus. Dan hebben we rond Brussel op de binnenring net een ongeval dat gebeurd is in de Tervuren Vierarmentunnel. De linkerrijstrook is daar versperd, maakt daar dus zeker een reddingsstrook. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven op de E40 10 minuten extra bij aan de Werken in Berthem. Verderop richting Lummen op de E314 10 minuten tussen Heverlee en Rotselaar. Op de N16 richting Willebroek verlies je een half uur aan de Werken in Temse. En verder zijn er enkel kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: En dit is Alex Warren, Passenger.

0: Luisteraar Lucien, die vindt het ook geen stijl hebben dat ik hier zo sta te presenteren. 30 graden of niet, zo staan ze op de bouw. Maar ja, ik sta hier aan het strand, Lucien. Je moet het strand hier eens bekijken. Daar hebben we nog wel wat minder aan dan ik. En voor Marleen Kruisbergs is het allemaal goed. Die vindt dat het Marcelke best goed staat bij mij. Met zo'n warm weer moet dat kunnen wel, dat vind ik ook.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Wart Lemmelijn.
3: Er is maar één weg hoe dat roeien ooit kan renderen. En dat ze nummer 1 van de wereld worden. Want vanaf plaats 10 verdienen 0 euro. Als ik mag dromen, dan staat dat wel nu zo'n beetje op mijn bucketlist om ooit een eigen programma te maken. Restaurant Misverstand Down the Road. Zo die aard van programma's is geen entertainment, dat is maatschappelijk relevant.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Yeah! De muzikanten zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits.
5: Woe!
1: De Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met VRT. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
6: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
1: Radio 2.

0: Ria is in Weinigem aan het luisteren en die vindt dat die mensen nogal kunnen zagen. Zij vindt mijn tanktop best oké. Anders gewoon niet kijken en gewoon luisteren. Daarvoor dient radio vooral voor te luisteren en dan zie je niet wat ik aan heb. En dat is misschien het beste. Ja, er is nog interessant vakantieonderzoek gebeurd, heb ik gemerkt vandaag. Het is een enquête waaruit blijkt dat te veel bezig zijn met het werk op vakantie in meer dan de helft van de gevallen tot spanningen leidt in het gezin. Goedemiddag, Sarah van Gijzegem van de Gezinsbond.
1: Hallo, dag David.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ik zeg, ik ga de mama van Aaron Blommaert nog eens bellen. Die weet daar alles aan.
1: Ah, dat is sympathiek. Ja, merci.
0: Want ja, jij werkt inderdaad ook voor de Gezinsbond. En ik vraag me af, wat is dan te veel? Want te veel bezig zijn met werk op vakantie, dat zorgt voor problemen. Maar wat is dan te veel?
1: Ja, ik denk dat het vooral te veel is als je er continu in je hoofd mee bezig bent, waardoor dat je eigenlijk niet beschikbaar bent voor je gezin, voor je kinderen, voor je partner. Ik denk dat het een goed idee is om het allemaal een beetje af te bakenen en daar ook over te praten. Want ik zeg nu, in het onderzoek gaat het specifiek ook over zelfstandigen. Hè? En die kunnen uiteraard niet zomaar hun werk stil of stopzetten. Dat blijft een beetje voortlopen. Maar als die, ik zeg maar, om het half uur een gsm checken of kijken, heeft die al gestort op de rekening? Of hoe zit het met mijn bankzaken? Ja, dan zorgt dat enorm voor stress, omdat je altijd afgeleid bent. Ik denk dat een veel beter idee is om het een beetje te bundelen en bijvoorbeeld tegen je gezin te zeggen, kijk, elke ochtend, zeg maar, tussen 8:30 en 9:30 ga ik me wat bezighouden met het werk. Want het zorgt vooral voor spanningen als je continu afgeleid bent. En kinderen voelen dat, partners sowieso. Die kunnen dan al eens uiten van, zeg, hoe zit het met jou? Maar bij kinderen, ja, als je zo fysiek aanwezig bent en mentaal niet, dan beginnen die hangerig te doen en gaan ze misschien op een andere manier aandacht zoeken.
0: Dus die fysieke aanwezigheid is niet voldoende?
1: Nee, sowieso niet. Want je kan wel, er ligt ook wel enorm veel druk op ouders van vandaag. Ze willen het heel goed doen, want we merken dat bij de Gezinsbond. Zij ouders zijn echt heel bewust bezig met hun kinderen. Ze willen die een toffe tijd bezorgen. En daardoor ligt er natuurlijk ook al veel druk op die 10 of 14 dagen dat ze dan met vakantie zijn. En dan moet het allemaal gebeuren. Moeten ze verbinding gaan zoeken. En ja, als je dat werk dan niet kan loslaten, dat zorgt voor stress.
0: Dus
1: ja,
0: de tip
1: dat is de bedoeling van
0: De tip, vaste tijdstippen afspreken op vakantie met je familie. Van kijk, ik ga dan even een kwartiertje of een half uurtje bezig zijn.
1: Ik denk dat het beste idee is om het wel af te bakenen. Okay. En wel te communiceren. Ik kan het niet zomaar loslaten, maar ik ga het proberen bundelen.
0: Zeg, jij bent nu toch niet op vakantie, hè, Sarah? Want anders ben je nu ook weer met je werk bezig.
1: Ja, ik ben wel bezig aan mijn laatste weekje vakantie. Ja. Dus ik ben nu ook met mijn werk bezig.
0: Oei.
1: Maar het is met mijn hart en ziel gedaan. Dit voelt als ontspanning. Dit voelt totaal niet als werken. Zo'n babbeltje, wat is dat nu?
0: Het is ik ben blij dat je er zo over denkt. Dus voor mij is dat ook niet werken. Dat is gewoon even babbelen op de radio. En dan een plaatje draaien wat we nu gaan doen. Dankjewel in ieder geval. Groetjes, hè.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Stem op de goeie voor zomerrit, hè, Sarah?
1: Ja. Dat heb ik al gedaan. Kom in orde.

0: Shakira en Burna Boy, Dai Dai.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is 17:30 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Bij een brand in de Ransberg bij Kortenaken is vanmiddag één woning volledig vernield en een aanpalende woning is onbewoonbaar door rookschade. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de brand treft één familie wel erg hard, vertelt burgemeester Christophe Molu.
4: De woning die is uitgebrand, dat was de ouderlijke woning, dat was de vader. En aan de linkerzijde woonde de dochter met haar gezin. Dus het is een familiale woning inderdaad, die is afgebrand. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. Het koppel was ook niet thuis, ze waren op vakantie en ze zijn terug onderweg nu richting Kortenaken. En er waren ook enkele dieren aanwezig en die heeft de brandweer ook gelukkig kunnen redden.
3: Door de brand is in een tiental woningen in de buurt de stroom onderbroken. Op de luchthaven van Zaventem wordt een speciale geluidsmuur gebouwd om vliegtuigmotoren te testen. De geluidswal is U-vormig, zo'n 15 meter hoog en zo groot als een voetbalveld. Daarin kunnen de motoren op volle kracht draaien. Vooral voor de inwoners van Steenokkerzeel moet het zo een stuk stiller worden. Jeffrey Francis van Brussels Airport.
5: Daarbinnen zullen vliegtuigmotoren op vol vermogen kunnen draaien na een onderhoud. Dat is een essentiële stap in het veiligheidsproces. En momenteel gebeurt dat tussen de 150 en 200 keer per jaar. Tot nu toe gebeurt het in open lucht, het proefdraaien. Maar met die nieuwe installatie dat zal het kunnen gebeuren met de geluidswallen. Het zal een geluidsreductie zijn van zo'n 10 decibel. En het zijn vooral de inwoners van Humbelgem en Steenokkerzeel die het wel zullen merken.
3: Tegen eind maart volgend jaar moet de nieuwe geluidswal klaar zijn. Bierbrouwer AB InBev heeft 30.000 liter gezuiverd water geschonken aan landbouwer Michael van Hulst uit Bierbeek. Door de aanhoudende droogte was zijn eigen regenwaterreservoir van 185.000 liter helemaal leeg. AB InBev zuivert zo'n 3 miljoen liter water per dag en ook andere landbouwers in de regio kunnen er gebruik van maken. Michael is blij met de hulp.
6: Allee, ik bedoel, ik ben maar een heel klein bloemenburger en AB InBev is een wereldgigant. Maar dat zij dan toch water kunt ter beschikking stellen aan plaatselijke landbouwers, dat is zeer positief. En ik hoop dat het niet alleen bij mij blijft, maar dat, dat er heel veel mensen zullen van kunnen profiteren. Hè. En voilà, je ziet, nu staan we hier in AB InBev. De vrachtwagen is vol, we gaan nu naar Bierbeek rijden om hem te lossen. Ik ben dus enorm blij en dankbaar.
3: En in het kanaal Charleroi-Brussel zijn tussen Lot en Lembeek blauwalgen vastgesteld. De Vlaamse Waterweg waarschuwt daarom om zeker niet te gaan zwemmen of andere watersporten te doen op het kanaal. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor zowel mensen als dieren. Ook voor het besproeien van de tuin mag het water niet gebruikt worden. Het is dus warm tot 36 graden in het Hageland. Vannacht koelt het af tot 16 graden op het platteland en zo'n 20 graden in de centra van dorpen en steden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag op de app van VRT Nieuws.

0: Cardigans, Love Fool. Chris is in Sint-Truiden aan het luisteren. En ze stuurt nog, jij zit daar aan het strand, David, dus je bent perfect gekleed, helemaal passend bij deze hitte. Mijn zegen heb je. En ik ben een oma van 69. Voilà. Ik heb de goedkeuring van 69-jarigen. Dat is voldoende. Mona.
1: Ja, maar bij de omaatjes val jij toch vaak in de smaak, hè, David? Allee, ik merk dat bij mijn eigen oma ook, hè. Die is fan van jou, hè.
0: Ah, is dat waar? Hoe heet ze? Ja, hoe heet ze nu weer?
1: Oma Roos.
0: Oma Roos. Ook altijd aan het luisteren. Ja, maar ik vind dat wel boeiend. Zo, vrouwen die ouder zijn dan ik. Eerlijk gezegd. Ja, je kan er altijd van leren. Maar dat is toch zo? Dat is, inderdaad. Ja, daar krijg je toch veel levenswijsheid van?
1: Ja, dat is zeker zo.
0: Van jou krijgen we alleen maar problemen, Mona. Toch?
1: Allee. Dat is ook waar.
0: Laat eens horen.
1: Ja, en het zijn er vandaag ook weer, want op de Antwerpse ring naar Nederland 40 minuten traag rijden. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten bij. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum komt door een ongeval links. Richting Antwerpen schuif je 35 minuten aan op de E19. Dat is tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Reumst. 10 minuten op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. En 15 op de E313 vanaf Franst. Richting Brussel op de E19 ook zo'n 10 minuten bij tussen Kontig en die Werken in Reumst. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier file rijden. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 40 minuten tussen Wezenbeek en de Tervuren Vierarmentunnel. Daar verspert een defect voertuig de linkerrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook. Richting Leuven wat traag rijden op de E40 bij de Werken in Bertem. Richting Lummen 15 minuten file golven. Dat doe je tussen Heverlee en Holsbeek door een ongeval op de spitstrook. Verderop is in Rotselaar ook de spitstrook versperd. Daar staat een defect voertuig. Op de N16 richting Willebroek nog 25 minuten bij aan de Werken in Temse. En verder enkel kleine vertragingen.
0: Oké, en ik heb straks ook nog een sugar daddy. Blijf maar luisteren.
1: Ook leuk.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Yeah! De muzikanten zijn er al.
4: Nu nog de zomerhits.
3: Woe!
5: Het is zomerhit.
6: De Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met
5: VRT.
6: Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
7: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
8: Radio 2.

0: veel.
1: Oh, sorry. Ik was hier net een rijstaartje aan het eten. Van mijn sugar mommy gekregen. Dankjewel, Regine. Twee zelfs. Twee. De smaken. Oh, dat kan deugd doen. Weet je wat ook deugd heeft gedaan? Dat fantastische concert van Davina Michel gisteren live bij Radio 2 aan Zee. Ze heeft een nieuwe single. Heet Would I Be Friends With Me? Mooi hoor.

Zou je vrienden kunnen zijn met jezelf? Goeie vraag, denk daar maar eens over na. Ze was hier gisteren voor een Eclipse optreden. Was prachtig om haar te zien met de volledige liveband op het podium van Radio 2. En dan tegelijk op het grote scherm die Eclipse te zien. Magisch momentje toch wel. En wie meer van Davine wil zien, ze geeft concerten in Trix in Antwerpen en AB in Brussel in november. Straks live bij Radio 2 aan zee, Gunther Neefs.

0: The Rolling Stones, Start Me Up. Radio 2 aan zee, nog tot 8 uur weer vanavond. Kom ons gerust eens bezoeken, zoals Alia Salami uit Gent. Dag Alia.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, eerste keer op de radio, nee hè?
1: Ja.
0: Ah, toch?
1: Ja.
0: Allee, hoe voelt dat?
1: Goed.
0: Goed hè?
1: Ja.
0: Ja, je gaat hier niet weg willen, jong.
1: Nee, het is er echt gezellig.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Je hebt ook zo'n mooie lint rond jou. En daarop staat finaliste Miss Gent 2026.
1: Ja, dat klopt.
0: Leg eens uit, hoe ver staan we in die verkiezingen?
1: 23 augustus doe ik de finale op Ledenbergplein om 8 uur. Ja, en dan komen we te weten. Hè.
0: En Ledenberg, dat is fantastisch. Hè? Ik woon daar vlakbij eigenlijk. Ah. Ja, ja, wij noemen dat de Ledenbronx.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Hij is toch zo, hè?
1: Ja.
0: Dat is dus nog wat ruw, nog wat rock en roll daar zo.
1: Ja.
0: Ja, en waarom zouden we op jou moeten stemmen, Alia?
1: Ik wil de jongeren vertegenwoordigen in Gent. En ik ben ook een jong meisje. En ik zie het wel zitten om Gent te... Om de ambassadrice te zijn van Gent.
0: Ja, wat is er dan zo tof aan Gent? Ik woon zelf ook in Gent. Pas op, ik weet het ook wel. Maar,
1: Gent is echt een gezellige stad.
0: Ja.
1: Je kunt daar veel doen. Echt een familiale stad, ja.
0: En hoe zit het met de concurrentie? Heb je er nog veel? En die zijn dan allemaal ouder dan jij? Of,
1: ja. Ja, ze zijn wel ouder. 2 meisjes. Maar ik wens hun heel veel succes ook. Ja.
0: En hoe oud zijn die dan?
1: Ik denk eentje in de 30 en eentje in de 20.
0: Oh, zo oud al.
1: Ja.
0: Oh. Daar zou ik niet op stemmen. Nee, dat is niet waar. Maar het lijkt me wel plezant. En zijn alleen, is het alleen dames finalisten?
1: Nee, ook mister.
0: Ook, er zijn ook mister Gent.
1: Ja.
0: Ah ja, dan mag er zo'n mister komen ook, vind ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, okay. Zitten er toffe misters bij? Zo'n mister waarvan je denkt, van daar zou ik ook wel op stemmen op die mister.
1: Ja, ja, ja.
0: En noem er eens in. Ik ga die dan googlen. Ik zal even googlen. Ja. Maar dat is niet belangrijk. Dat is niet belangrijk. Je moet nog niet naar de mannen kijken. Concentreer je op jezelf en op je verkiezing. Voilà, Miss Gent of finalisten van Miss Gent. Misschien toekomstige Miss Gent, wie zal het zijn. Alia Salami. En stem ook voor VRT Zomerhit. Hè?
1: Ja, sowieso. Dat doe ik sowieso.
0: Voilà, dat is beloofd dan.
1: Oké, dank u wel.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Oetegem. Radio 2.

0: Ja, ik ben hier aan het eten, zoals een hond. Want we gaan weer eten, reten. Dit weekend zal je daar een filmpje van zien verschijnen op onze socials. Ja, dat is eigenlijk vorig jaar begonnen. Een aantal luisteraars weten dat ik heel graag tiramisu eet. Die komen daar dan mee terwijl ik aan het presenteren ben. Ondertussen is dat al uitgebreid naar rijstaartjes, zelfgemaakte koekjes, glutenvrije cakes. Het kan er allemaal in, hoor. En ik ben hier nog 3 weken, hè. Ik maak er allemaal beelden van. En op het einde van de week reed ik dat eten, geef ik daar punten aan. Sterren, zeesterren. Ik denk dat het deze week weer 5 sterren zal worden. Dat kan niet anders. Ik ben hier zo verwend geweest. Dank je wel daarvoor.
1: Elke dag telt voor 2. Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op thermae.com.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En Hilde uit Harelbeke heeft nog iets doorgestuurd om over na te denken. Mocht je met jezelf getrouwd zijn, zou je dan bij jezelf blijven? Mm-hmm.
4: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
0: Dat zijn die 2 madammen in Engeland? Nee. Dat zouden niet zijn.
5: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijzen van gas en elektriciteit pieken. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk waar 1 persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator Amaury de Mulder. Jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
6: Wel, het hangt af van het soort contract dat je hebt. Gezinnen met een vast contract die zitten voorlopig goed. Maar heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand ofwel elke 3 maanden door. Die hogere prijzen komen er daar dus sowieso aan. En ze liggen meteen ook een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw elektriciteitscontract afsluit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand. En zelfs 290 euro per jaar meer voor gas.
5: Ja, en hoe komt dat nu dan?
6: Ja, nog altijd door het conflict in het Midden-Oosten. De onzekerheid daar rond veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadal betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand. En zelfs 290 euro per jaar meer voor gas.
5: Ja, en hoe komt dat nu dan?
6: Ja, nog altijd door het conflict in het Midden-Oosten. De onzekerheid daar rond veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn de prijzen wel weer wat gegeven.

0: specialisten op het terrein om identiteiten te achterhalen. Er zijn natuurlijk sterke vermoedens over wie het zou kunnen gaan, maar we werken niet met vermoedens, we werken met zekerheden. Dus dat is de reden waarom dat er nog extra onderzoek nodig heeft. En als dat dan een dag langer zal duren, ja, dan is dat belangrijker voor het onderzoek en voor de nabestaanden natuurlijk dat we daar zekerheid over hebben.
1: Ook over de oorzaak van de brand is nog onduidelijkheid. Het parket voert een onderzoek naar opzettelijke brandstichting bij nacht. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken, maar die stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. In Willebroek zijn de grond en het grondwater ermee vervuild. Onderzoeksinstelling Vito filtert het water nu, zegt Luc Peters.
2: We gaan grondwater oppompen. Het grondwater is vervuild met PFAS. Wat we dan gaan doen, is dat opgepompt vervuild grondwater gaan we filtreren. Het PFAS wordt eruit gehaald en dan krijg je een zuivere reststroom. Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd en die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
1: Door dat op het terrein te doen, moet de grond niet afgegraven worden en vervoerd, zoals nu vaak wel gebeurt. De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt het waterpeil van de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat het water erg laag. Vivacqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name, waar dus water uit de Maas wordt gehaald. Saar van der Plaatse van Vivacqua.
3: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
1: Op de Grote Markt van Brussel is opnieuw een enorm bloementapijt aangelegd, al voor de 24ste keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. Gunter Joosen ging kijken.
4: Go to the back of the balcony, please.
5: Het is al meteen dringen op het balkon van het Brusselse stadhuis. Veel bezoekers, gsm in de aanslag, hebben vanaf daar een mooi zicht op de tekeningen in het bloementapijt.
6: Wow, fantastisch.
7: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful. Wonderful to see.
6: Ik ben eigenlijk grote fan van dahlia's. En het is echt zoveel kleuren.
8: Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wat werk dat daaraan is om daarvan iets te maken. Dan ook weer strikt. Dat is niet zo simpel.
5: Het tapijt is opgebouwd uit 20 kleursoorten dahlia's. Bloemen die goed tegen zon en warmte kunnen. Ze krijgen ook geen extra water, want het is tijdelijke kunst, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
9: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg en het zal nooit meer terugkomen.
5: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag.
1: En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De politie bewaart de schat op een veilige locatie, maar of het goud naar het CAW gaat, moet nog onderzocht worden, vertelt CAW-voorzitter Geert Hilaert.
10: De politie liet ons direct weten van dit kan gerust wel een paar jaar duren. Dat onderzoek en dergelijke meer, enerzijds, twee, ja, voor hetzelfde geld is het niet van ons. Er komt er wel nog ergens een kink in de kabel, zeg. Dus we zijn ons momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg. En we zijn vooral blij ook dat het ondertussen wel in veiligheid is, dat in goede handen is bij de federale politie.
1: Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. Het dagrecord is vandaag gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima dan rond de 36 graden. En we krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Temperaturen stijgen, facturen stijgen en de files. Hoe zit het daar?

0: Wel, op de E313 richting Lummen is bij Herentals Industrie de weg gehoord grotendeels versperd door een ongeval. Je verliest bijna 1 uur vanaf Massenhoven. Maak er een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen ook traag op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Rumst, 30 minuten. Op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel, een kwartier. En op de E313 vanaf Randst, 15 minuten. Naar Brussel op de E40, 10 minuten tussen Drongen en Gent. Op de E19 ook 10 minuten tussen Kontich en de werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel, 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring traag tussen Wezenbeek en Tervuren. En op de N16 ook naar Willebroek, 25 minuten aanschuiven aan de werken in Temse en verder alleen kleine vertragingen.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
0: Een zeer goede avond, ik heb de jam nu. Het komt uit een film, maar ik ben even vergeten welke. Ik denk Elliot of zo, met die danser, toch?

0: was inderdaad de film Billy Elliot. Daaruit kwam het nummer van The Jam, Town Called Malice. En waarom staan al die mensen hier plots? Wel, dat zal waarschijnlijk voor Gunter Neef zijn. Jij is wel een enthousiasme, Gunter.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, die vrouwen daar vooraan, die zijn gek op jou, hè?
1: Dus, maar ik zie ze af en toe op een optreden en altijd feest. Altijd feest.
0: Ja. Ze hebben daarnet ook mosselen gegeten, want we waren er even over bezig. Jij hebt ze hier ook al geproefd aan de kust. Hoe waren ze, Gunter?
1: Ja, heel lekker, heel lekker. En we hebben het daarnet al gezegd, op een week tijd kan er serieus wat groeien. Hè?
0: Ja, want een week geleden inderdaad was ik in Damme mosselen gaan eten. Ze waren redelijk klein.
1: Ja.
0: En de dames getuigen ook van een week geleden waren ze nog klein. Maar ze, kijk, ze zijn gegroeid.
1: Ongelooflijk.
0: Ze zijn ongelooflijk gegroeid. Kom ze proeven aan de kust.
1: Die Zeeuwse mosselen, als je die binnenhaalt, dat is niet te geloven hoe snel dat gaat.
0: Gunter, je ziet er ook fantastisch uit.
1: Ja, maar
0: heel erg stijl. Dus heel stijlvol. Groot contrast met de presentator hier aanwezig. Want ik heb wel commentaar gekregen op mijn tanktop. Maar het is zo warm, Gunter.
1: Maar nee, je moet dat doen. Je moet dat doen. Ja, jij mocht het laten zien.
0: Voilà. Kijk, ik heb ook de goedkeuring van de neefs.
1: Heb je dat al gezien? Dat is...
0: Ja, dat zijn...
1: biceps, hè?
0: Ja, biceps. Daar is hard aan gewerkt geweest. En daar eet ik veel tiramisu voor.
1: dat heb ik ook gevolgd.
0: Gunter, hoe is het met jou? Want,
1: daar heb je ook geen klagen van, hè? Je wordt hier bediend en praleen is ik hoor niet anders dan van alle...
0: Dat is ongelooflijk, ja. Ja, ik geef punten aan het eten die ze mij komen brengen. Dus we noemen dat eten en eten.
1: Van mij valt al tegen. Ik heb hier weer niks bij voor uw verjaardag en zo.
0: Ah, spijtig.
1: Ja, ik weet het. Foutje.
0: Ja. Maar laat het niet over mij gaan. Jij bent hier om op te treden straks, Gunter. En hoe gaat het met jou ondertussen?
1: Want beter en beter.
0: Ja, wel, je gaf onlangs een interview, geloof ik, over de situatie een jaar na de trombose.
1: Ja, het gaat toch beter. Ja. En ik voel dat, maar dat is echt met millimeters, hè, dat beter en beter gaat. Maar dat alleen al is fantastisch. Hè? Als het gevoel, als je voelt van oké. En weet je wat mijn beste remedie is? En dat is gewoon het publiek. Als ik mag gaan optreden, die geven mij de beste kine dat er bestaat.
0: Ah, kijk, het publiek is het medicijn. En ja, ze zouden zo graag een massage geven, dat is echt niet normaal. Niet normaal. Maar goed, jij gaat binnenkort 35 jaar carrière vieren, Gunter.
1: Ja.
0: Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Van alles, hè. Nee, we zijn nu nog bezig met een theatertour nostalgisch. En dat is eigenlijk super tof om te doen. Veel soulnummers en swingnummers dat aan bod komen. En 35 jaar carrière. Geen idee wat we allemaal gaan doen, maar het gaat leuk worden.
0: Ja. In september moet het wel klaar zijn, want dan ben je van plan om daarmee te komen?
1: Nee, nog zo snel niet. Nee, omdat we nu nog even bezig zijn met die nostalgische tour.
0: Ja, oké, goed. No stress, Gunter.
1: No stress.
0: Ik wil de druk niet verhogen.
1: Nee, maar perfect.
0: Doe gewoon, oké. Maar wat gaat zo, als je terugblikt op die 35 jaar carrière, wat zijn zo jouw persoonlijke hoogtepunten daaruit?
1: Goh, vooral de rechtlijnigheid, die heb ik altijd kunnen aanhouden. Dat is voor mij het belangrijkste. Echt zo'n constante en dat iedereen weet van oké, dat is de Gunter, dat is oké. En het jammere was wat ik heb voorgehad, want ik stond eigenlijk gekend als zijnde van nooit een optreden moeten afzeggen. Heb ik wel moeten doen en ik ben blij dat er een aantal vrienden, artiesten, collega's veel optredens hebben overgenomen van mij en dat is geweldig.
0: Ja, maar daar hoef je niet schuldig over te voelen, je kan er ook niks aan doen.
1: Nee, ik kan er niks aan doen en dat laat je ook maar gebeuren dan. Ja.
0: Oké. Jij stond hier ooit ook nog op het VRT Zomerhit podium.
1: Het zal wel zijn, twee jaar geleden,
0: dat weten we allemaal nog heel goed. Ja. Ja, ik zie de toeschouwers knikken.
1: Ja.
0: Volg je het nu nog een beetje? Weet je wie er genomineerd
1: is? Ja, absoluut. Ik weet zeker wie er genomineerd is.
0: We hebben Laura Tesoro daarnet gehoord.
1: Net, en dat was een super nummer.
0: Dat is een goed nummer.
1: Echt een goed nummer.
0: Heb je nog zo...
1: Ik heb er veel.
0: Favorieten?
1: Ja, ik heb er veel. Maar ik kan echt veel vrienden, collega's nu echt pijn doen. Dat is de eerste les dat je krijgt. Doe dat nooit op radio. Maar ik kan het toch weer al doen. Hè. Je overtuigt mij.
0: Oké, zeg het dan maar.
1: Ik vind de Romeo's heel tof. Sammeke Goris vind ik fantastisch tof. Wat vind ik nog tof?
0: Je gaat ze allemaal opnoemen nu, denk ik.
1: Nee, maar dat zijn er veel. Goh. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en K3, kan niet anders, want ik heb met K3 in Liefde voor Muziek gezeten. Ah, ja, voilà. En ik vind dat echt een topnummer, hè.
0: Wel, stemmen dus maar via 4.
1: Maar dit staat er niet in, hè.

0: Jij hebt dat ook nog gedaan, parachute gesprongen.
1: Ja, en ik was net aan het liegen van 18 tot 21, maar het was van mijn 16. 16 tot 21 jaar heb ik dat gedaan.
0: Sprong je al te vliegmachine?
1: Ja, in Schaffen. Ja.
0: Oh, mooi. En nog altijd? Nee,
1: hallo.
0: Dat gaat niet meer. Zeg maar, je hebt me wel jaloers gemaakt, want er was een...
1: Praline bij.
0: Ja, praline. Ben je zeker dat dat voor Gunter Neefs was?
1: Jij mocht er eentje hebben. Ik ga er echt eentje hebben.
0: Dank u.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans. Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Allee, nu is Gunther al zijn pralinen aan het uitdelen.
1: Maar nee. Zeg, hij gaat er morgen ook nog krijgen, heb ik gehoord.
0: Ah, ik hoor het hier even. Ja.
1: Mechelen. Geweldig, hè.
0: Goed volk daar, hè.
1: Ongelooflijke fans.
0: Le Popie hier. Non, rien a changé. Gunther, je hebt een nieuwe single uit. Jouw nieuwste heet Bluff Bluff.
1: Ja, dat klopt.
0: Is je een comeback single of hoe moeten we dat begrijpen?
1: Nee, een tussendoorzing. Single.
0: Ja. Single. Maar toch wel bijzonder, want wie heeft de tekst geschreven?
1: Lin. Ja. Lin, mijn jongste zoon.
0: De zoon heeft de tekst geschreven.
1: Ja.
0: Ook iemand met stevige biceps al, hè?
1: Ja, hij is goed bezig en houdt heel goed vol.
0: Ja, maar dit terzijde.
1: Ja.
0: Waarover gaat de single precies?
1: Over een masker dat er sommige mensen dragen. En daar gaat het over.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Zeg me wat je echt voelt.
0: Merk je dat soms als je contact hebt met mensen, dat ze echt durven laten zien hoe ze zijn?
1: Ik heb allemaal lieve vrienden en lieve mensen, dus...
0: Geen maskers.
1: Geen maskers.
0: Alleen het nummer. maar goed, hoe was het om met jouw zoon Len samen te werken voor zoiets?
1: Ja, dat is leuk, hè. We zaten samen met Yannick von der Rie in de studio. En we waren een melodie aan het schrijven. En op een zeker moment zei Lin van... kort en krachtig, Bluff. Dat is nog niet over geschreven geweest, dus we gaan dat doen. Oké. Okay.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Tof.
0: En heb je hem hier of daar moeten corrigeren? Of heb je direct...
1: Nee, want hij is voor zichzelf ook allemaal nummers aan het schrijven. Is heel hard aan het werken. En Engelstalig. En zijn Engels is echt... mag ik wel zeggen, als vieren vader, perfect. En dat is, maakt hele toffe liedjes.
0: Ja.
1: Maar dat moet nu natuurlijk allemaal, bij wijze van spreken, nog op plaat komen of op Spotify en deze dingen allemaal. En eens dat de mensen dat beginnen te leren, dan denk ik wel dat dat ongelooflijk gaat lukken.
0: Ja, maar hij is ook veel bezig met modellenwerk en zo, hè?
1: Ja, modellenwerk. En hij is nu... in het Zilt aan het optreden met de Baccara, Back to Baccara, samen met Ingeborg en Jan Schepens. Dat is eigenlijk een productie van het Witte Paard.
0: Mm-hmm.
1: En dat is fantastisch, dat is ik weet niet hoe leuk. Ja, hij doet dat heel graag met dans en afwisseling. Heel leuk.
0: En dat maakt jou trots waarschijnlijk als...
1: Ja, absoluut, want hij is met van alles bezig. En ik voel, het dubbeltje gaat op een zeker moment een keer juist vallen.
0: Voilà. We gaan eens luisteren naar die nieuwste van jou, Bluff Bluff. Dus geschreven door Len Neefs, de zoon van Gunthers. En straks op ons podium, hè, Gunthers?
1: Ja, zeker.
0: Half acht.
1: Graag.
0: Gunther Neefs, live bij Radio 2 aan Zee.
2: Je praat groot, je speelt het hart.

0: wil jou oprecht.
1: Oei, sorry hoor. Ja, Gunther is ondertussen wat foto's aan het nemen met de fans en nog wat pralines aan het uitdelen. En straks krijg je ook nog Niels de Stadsbader met vuur en vlam. En even kijken naar de weg ondertussen, inderdaad, want er zijn nog wel wat problemen vanavond. Op de E313 richting Leumen bijvoorbeeld is bij Herentals Industrie de weg grotendeels versperd door een ongeval. Je verliest meer dan 1 uur vanaf Massenhoven. Maak er een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier trager tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Stabroek hinder in de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 25 minuten op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. 10 minuutjes. En op de E313 vanaf Ranst ook 10 minuten. Naar Brussel dan traag op de E40 ook 10 minuten tussen Drongen en Gent. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven nog altijd tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. En verder alleen kleinere vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: INXS, Beautiful Girl. En daarvoor Niels de Stadsbader, een van de genomineerden voor VRT Zomerhit ook. Hij presenteert niet alleen, hij kan ook zingen. Ja, de hele zomer lang in de Mensen Erger Je Niet podcast. Gasten die aan het werk zijn deze zomer. Zoals Dries Leenaert, Studio Brussel presentator. Deze zomer fietst hij voor het VRT 1 programma Iedereen Zomert de kustlijn af met een piano. Maar als hij zelf vakantie neemt, hoe doet hij dat dan het liefst? Wel, naakt blijkbaar. Ja, zo naakt in de Noordzee, Dries.
1: Jawel, geweldig.
2: Ja?
1: Alles los, jawel.
3: Je hebt dat al gedaan, ik zie het al.
1: Wacht, ik moet even denken. Ja, nee, denk in zwembaden wel al.
3: Wat? Privé zwembaden?
1: Nee, ja, privé.
3: Ah, okay.
2: Goeie vrienden, amai.
3: Ik dacht al. Ja. Ah, dat soort privé zwembaden.
2: In zee ben ik altijd bang dat er dan zo een
1: kwalletje
2: passeert die dan denkt, ja, daar zal je hem hebben.
0: Ja. En er zijn steeds meer kwallen, Xavier, dus opletten als je dat in zee wil doen. Maar er zijn vele leuke plekken in de wereld om naakt te zwemmen. Dus Dries, laat je gaan. Ah, dat ultieme gevoel van vrijheid, heerlijk. Mensen erger je niet, de podcast van Win-Win, nieuwe aflevering vanaf deze week met Dries Leenaert dus.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

nooduitgang van Meteor. Gisteren hebben DJ Daan en ik Eclipse Radio gemaakt. Was mooi. En ook wel emotioneel voor sommige luisteraars om die zonsverduistering live te zien. Ik zag ook beelden van mensen die elkaar omarmden of zelfs begonnen te huilen. Ja, waarom maakt ons dat zo emotioneel, zoiets vroeg mij af gisteren. En ik las vandaag iets heel moois in het laatste nieuws daarover. Die donkere schijf aan de hemel, dat is eigenlijk een eikpunt, las ik. Een paar minuten die je confronteren met je eigen houdbaarheid. Met het besef dat je er bij de volgende beurt simpelweg niet meer zal zijn. Ja, dat is inderdaad wat veel mensen hebben gevoeld, denk ik. Dat we maar kleine mensjes zijn in iets dat veel groter is dan onszelf. En dat we hier ook maar heel even zijn op deze aardbol. Je zal uiteindelijk wel goodbye tegen alles moeten zeggen, Gloria Gaynor. Dat is voor iedereen van ons gelijk. Ook al is het moeilijk, het zal gebeuren.

0: ABBA, heerlijk. En straks nog meer goede muziek op Radio 2.
1: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2. Knaldi!
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Gisteren hebben we hier een unieke avond beleefd. Maar vanavond wordt ook mooi, want we hebben Gunter Neefs live bij Radio 2 aan zee. Dat is voor zo rond 19:30.
4: Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator vertelt hoe dat komt.
5: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
4: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de organisator EBU bekendgemaakt. Moroccan Oil is van oorsprong een Israëlisch bedrijf en was al 6 jaar hoofdsponsor. Sinds de oorlog in Gaza werden er steeds meer vragen gesteld over de samenwerking tussen het bedrijf en de EBU. Critici vroegen zich luidop af of Israël kon blijven deelnemen aan het Songfestival dankzij het geld van de hoofdsponsor. Op de Grote Markt van Brussel ligt er opnieuw een enorm bloementapijt, al voor de 24e keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en de warmte kunnen. En bij de opening vanmiddag zijn al veel mensen komen kijken.
6: Wauw, fantastisch.
4: Al voor de 24e keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf.

0: De Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Luca Envaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag, het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Envaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste, een nieuw Belgisch record. Het weer. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. En sinds het begin van de metingen liever. Het dagrecord is dus gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de 3e keer waarschijnlijk dit jaar een hittegolf. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: En op de E313 richting Lummen is bij Herentals Industrie de weg vrijgemaakt. Dat is goed nieuws, maar er is wel nog 1 uur vertraging vanaf Massenhoven. Op de E34 naar Turnhout is in Oelegem de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Daar moet je 10 minuten extra rekenen. Op de Antwerpse ring richting Stabroek vertragen ook aan de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En naar Antwerpen ook traag op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Een kwartier op de A12 tussen Wolvertem en Londerzeel, 10 minuten. Naar Brussel op de E40, 15 minuutjes tussen Drongen en Merelbeke. En op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen tussen Strombeek en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek, ook een kwartier aan de Werken in Temse en verder alleen kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
1: En ik denk dat we alleen zijn.
2: VRT Radio 2.
1: Of dat is toch wat Tiffany denkt hier in dit nummer. Als je meekijkt via VRT Max, zal je zien dat dat helemaal niet het geval is hier aan de pier in Blankenberg. Ik zie al heel veel toeschouwers straks voor het optreden waarschijnlijk van Gunther Neefs bij ons hier aan zee.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En we hebben hier nog een David bij ons. Dag David.
1: Ja, meneer David.
0: Wat is David met DT?
1: Ja, dat is familienaam, hè?
0: Familienaam. Ja. En dat is ook een beetje nog moeilijk te doen dan, dat ze David met DT vanaf schrijven.
1: Ja, ik dacht het wel.
0: Was dat niet moeilijk op school zo, als je dan je naam moest schrijven?
1: Nee.
0: Is het nu D of is het nu T of is DT?
1: Het is makkelijk, hè, DT.
0: En je komt ook eens kijken zo, of wat brengt jou naar Blankenbergen vandaag?
1: Ja, het goede weer, hè.
0: Het goede weer.
1: Ja.
0: En Radio 2?
1: Ja, Radio 2.
0: Ah, ik geloof het nogal.
1: En David komt David bezoeken, hè.
0: Ja, maar dat is uniek, hè, eigenlijk.
1: Dat zou wel zijn.
0: Twee Davids, één met een gewone D en een andere met DT. En straks Gunter Neefs, dat gaat ook mooi zijn, hè?
1: Ja, zeker naar kijken.
0: Voilà, blijf gerust nog een beetje. We zijn hier nog tot 8 uur met Robbie Williams nu, Milena.

0: Millennium van Robbie Williams. Gunter Neefs bij ons vanavond. Straks ook op het podium. Wat heb je voor ons in petto, Gunter?
1: Nederlandstalige muziek.
0: Dat is al iets.
1: Dat is al goed, hè?
0: Dat is al heel goed. Daar houden we van.
1: Ja. Oud en nieuw.
0: Oud en nieuw. Uit het volledige repertoire van Gunter Neefs. Oké, je zal moeten komen kijken, luisteren of meekijken
1: heel graag,
0: van thuis of op
1: het
0: werk via VRT Max. Ja, ik zie je daar al naar de Radio 2 ballenbak kijken. Oké, je bent benieuwd welke vraag daar voor jou gaat uitrollen. Stik er eerst een muntje in en draai maar.
1: Is dat altijd prijs, altijd gewonnen?
0: Altijd gewonnen. Er zit altijd een vraag in. Een zomervraag voor de artiesten die ons komen bezoeken. Voilà, een balletje gaat eruit. We kunnen soms verrassende
1: vragen. Die 500 euro, laat ik die erin zitten of...
0: Nee, die mag je wel gerust hebben. Dat is een traktaat. Je mag er nog eens mosselen van gaan eten. Een dijk.
1: Graag.
0: Voilà. Lees maar wat erop staat.
1: Welk outfit of look uit je carrière zou je nooit meer willen aantrekken?
0: Aha. Uit jouw rijke carrière met al die kostuums en al die outfits, Gunter.
1: Ah wel, ik heb nog maar net opgetreden en op een zeker moment doet er iemand teken. Ja, je kunt het al raden, zo van kijk eens naar onder. En effectief, mijn ritssluiting was stuk.
0: Mm.
1: En ik kon het gelukkig nog in de helft zetten, zodanig dat het lekker dicht bleef.
0: Ja.
1: Dus dat is een outfit die ik nooit meer zal dragen.
0: Een beetje een gênant moment.
1: Ja, en die is ook stuk.
0: Dus die outfit met de kapotte rits.
1: Ja. Ja.
0: Zou je iets zoals mij overwegen op een podium?
1: Moest ik het lichaam hebben? Onmiddellijk, David. En jij hebt het lichaam.
0: Maar ik denk dat jouw lichaam ook nog wel gezien mag worden, Gunter Neefs.
1: Nee.
0: Toch, allee, laat ik er iets zien.
1: Nee.
0: Of een korte broek. Heb jij ooit al eens een korte broek opgetreden? Als het zo...
1: Ja, dat is onlangs gebeurd. Ja?
0: Was dat moeilijk?
1: Ik draag niet graag een korte broek.
0: Waarom niet?
1: Ja, geen mooie benen zeker.
0: Is dat zo? Of ben je te kritisch? Misschien ben je gewoon te kritisch op jezelf, Gunter.
1: Nee.
0: Allee, zo'n mooie man zoals jij. Je wou zijn benen wel laten zien.
1: Ja,
0: probeer je te overtuigen.
1: Het zijn sexy benen, want het zijn X-benen.
0: Ja, maar er zijn zeker luisteraars die daar ook een zwak voor hebben, voor X-benen.
1: Ja.
0: Ja, zeker wel. Maar het is de warmste 13e augustus ooit. We horen het daarnet.
1: Oh, tof is dat zeg.
0: Record gebroken. Treed jij dan graag op als het zo warm is?
1: Of? In Blankenbergen wel. Zeker. Met een beetje bries. Wauw,
0: ja,
1: zalig.
0: Dan gaan we er vol een bak van genieten. Zelfs al is hij een lange broek vanavond. Maar voilà, we gaan er aan beginnen. Zeker straks.
1: Heel graag.
0: Half acht, dat is over nog een dikke 10 minuten. Veel succes, Gunter.
1: Merci dan.

0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Wat, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee.
3: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
3: Is het nee? Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel.
2: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
2: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: Het pijnlijk moment hier voor een jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
8: Gebeurt hier. En het
7: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
8: Gebeurt hier. Maar ook het
9: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
8: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Pannenkoeken.
12: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
11: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
12: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Elke dag... Telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Vanmiddag was er op de Radio 2 chat veel talk over mijn tanktop. Ja, ik presenteer in Marcelleke vanmiddag, omdat het zo'n warme dag is. De warmste 13e augustus in de geschiedenis van de mensheid. Dus ja, ik dacht, we zitten aan de zee, waarom ook niet? Maar sommige luisteraars vinden het toch niet zo stijlvol als radio-dj om zo gewoon in je Marcelleke te zitten presenteren. Die vinden dat eigenlijk niet echt kunnen. Dus er was wel discussie ontstaan. En ik heb nu op mijn Instagram ook een tanktop poll georganiseerd. Dus tanktop radio yes or no. Ik kan eraan deelnemen en dan afhankelijk daarvan van de resultaten zal ik beslissen wat ik morgen ga aandoen. Of het weer wat aangekleder zal zijn. Of misschien nog minder, u weet.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Otegem.
0: Radio 2. Minder dan dit kan bijna niet. Dit is Nova Star nu met Today Yesterday.

Today Yesterday van Novastar. Straks Gunter Neefs op ons podium. Kan je live volgen via VRT Max ook.

0: Mika en Grace Kelly. En op de E34 naar Turnhout is in Oelichem de weg vrijgemaakt. Nog 10 minuten vertragen wel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuutjes ook tussen Strombeek en Wemmel. En op de N16 naar Willebroek ook 10 minuten aan de werken in Temse. Verder alleen kleine vertragingen nog.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor 2.
0: VRT Radio 2. Warmste 13e augustus ooit vandaag. Hoe kunnen we die beter afsluiten dan met de warme stem van Gunter Neefs? Live bij Radio 2 aan zee. Ik zie dat heel wat mensen hem live aan het werk willen zien hier vlak voor onze radiostudio. Maar je kan het dus ook thuis volgen via VRT Max.

0: Diana was I'm Coming Out. Ondertussen staat Gunther Neefs op ons podium. We gaan even meeluisteren.
1: Lieve, lieve mensen van Radio 2, zijn jullie klaar? Ja! Is het warm genoeg? Ja! We gaan het nog heter maken. Hoe gaan we dat doen? Ik stel voor, nodig gewoon uw buurman uit of uw buurvrouw voor een geweldig romantische slow. Het is een liedje dat ik heb uitgebracht een 37 jaar geleden. Het was mijn eerste single. Ik laat me gaan. Yeah, come on. Woo!
0: Als jij je mee wil laten gaan met Gunther Neefs, je kan het allemaal volgen en beluisteren via VRT Max. Uit.

stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus 1.

0: Rod Stewart, Young Turks. Daarnet is er al een polonaise uitgebroken hier op het plein. Het was er ook wel het nummer voor. Gunter Neefs nog altijd. Daarnet Bluff Bluff ook gehoord. Zijn nieuwste nummer. En nu gaan we nog even meeluisteren.
1: Ik hou jullie handen in de lucht. Het is voor deze dame. Come on.

Dua Lipa, Illusion. Ondertussen is Gunter Neefs klaar met zijn optreden. Wie hem nog wil zien kan, want hij trekt langs de Vlaamse zalen met zijn gloednieuwe en feestelijke theatertournee, genaamd Nostalgisch, volledig in het teken van zijn 35-jarige carrière.

0: mooie afsluiter van Radio 2 aan Zee voor vandaag. Patrick Hernandez, Born to be Alive. Het was leuk om hier weer live aanwezig te zijn. Morgen hoor je Michael Joosses hier. Ja, ik kan gewoon rustig met mijn tanktop thuis alles doen waar ik zelf zin in heb. Dus heel tof. En straks lekker relaxen met Radio 2 en Wouter Landuik.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
6: Gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
6: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Volgens burgemeester Raf ter Winge van CD&V heeft de brandweer de brand intussen wel onder controle.
11: Op dit ogenblik lijkt het zo dat er eigenlijk de zaken onder controle waren en dat het huidige gebied dat nu in brand staat inderdaad omringd is door de brandweermensen en met ook de nodige versterking die zou zijn aangerukt, zodat dit stuk nu wel degelijk kan beveiligd worden en dus verder kan nageblust worden.
10: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. In Montraken bij Gingelom in Limburg heeft dan weer een brand gewoed in een weide en een vlasveld. Enkele hectare zijn daar in de as gelegd. De brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar enkele woningen in de buurt. Het vuur flakkerde wel enkele keren opnieuw op door de wind, de droogte en de hitte. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator legt uit hoe dat komt.
12: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
10: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. In Colombia is de kans om mensen nog levend van onder het puin te halen bijzonder klein geworden. Er zijn namelijk al 72 uur verstreken na de hevige aardbeving die het land heeft getroffen. Maar toch blijven hulpdiensten en vrijwilligers voortwerken. Catherine van der Schoot keek naar de beelden uit Cali.
13: Graafmachines, hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners 2 vuisten in de lucht steekt. Even stilte iedereen, het lijkt op een teken van leven. Het is valse hoop, maar toch weten we dat daar nog 2 mensen liggen die vanmorgen nog een teken van leven gaven. Hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners 2 vuisten in de lucht steekt.

0: Otterdijk en Lucas Hanvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Hanvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finales van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Dat zou dan de 3e hittegolf dit jaar zijn in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Radio 2, relax.
2: Wouter Landuit.
3: Ik hoop dat je het nog niet te warm hebt, want Bruce Springsteen komt eraan met I'm on Fire. Radio 2.

Ik hoor het jou denken tot hier. Het is precies nog niet warm genoeg vandaag. Dan komt Radio 2 nog af met een plaat over vuur ook. Maar geef toe, het is wel echt een hele mooie. Van Bruce Springsteen. I'm on fire. Ik hoop dat jij even vurig bent als het gaat over het begin van het nieuwe schooljaar. Want dat komt eraan met de rassenschreden. Dus dat betekent weer boekentassen binnenkort. Meetlatten, balpennen. En helaas ook de luizenkam. Maar er zijn wel mooie liedjes over gemaakt. Zoals dit van Arne van Haken.

0: heel goed luistert, hoor je op de achtergrond ook Des Raising, de zangeres die onder meer live zong in der tijd. Het was een samenwerking tussen die twee, Terence Trent D'Arby en Desiree in 1993 met Delicate. En over delicaat gesproken, ik weet niet of je zijn naam nog zo mag uitspreken, want hij laat zich tegenwoordig Sananda Maitreya noemen. Een naam die hem kwam toegewaaid in een droom en die zijn mentale wedergeboorte moet bezegelen.
1: Relax.
0: En Terence Trent D'Arby mag zijn naam veranderen zoveel je wil. Dit blijft hier gewoon Barbara Dex voor ons. Maar je mag haar ook een van de strafste stemmen noemen die heel Vlaanderen rijk is. Prachtige single, die Back to You.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
1: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: 'cause you're my everything.
1: Waarbij je spontaan een gelukzalige glimlach produceert, vind je ook niet? Michael Bublé en Everything. Ik zag deze week in de Radio 2-app nog eens de naam Armand Pien opduiken. Dat was van iemand die zei, ja, vroeger, als er een zonsverduistering was, dan raadde Armand Pien ons altijd aan om gewoon een glaasje te pakken en dat in een vlam te houden. Dan werd dat zwart en daarmee kon je dan, zogezegd, veilig naar de eclips kijken. Intussen weten we wel beter. Het is een beetje achterhaald, die goede raad van Armand Pien. Maar het was tenminste wel goed bedoeld. En ik moest spontaan aan dit nummer denken.

0: straks allemaal meezingen met No Doubt en Don't Speak uit 1996. Wedden dat je de tekst nog helemaal kent. En dat geldt ook voor deze hier, een classic van Wiltura in de versie van Udo. Ik mis je zo.
1: De regen stroomt als tranen langs de ruit.

0: paar jaar geleden zat hij nog op TikTok met zijn gitaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Summer.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En Peter van Laat van Mama's Jasje, die heeft gisteren wel genoten van de eclipse, denk ik. Doe het licht maar uit.

heb het eens gevraagd aan AI wanneer we nog eens kunnen spreken van een jaar van de kat volgens de traditionele Chinese dierenriem. En AI zegt 2035. Het zou starten op 8 februari 2035. Weten we dan ook weer. Maar je moet het altijd met een korrel zout nemen. Ik heb ook eens gevraagd hoe oud zou zangeres Camille zijn in kattenjaren. En daar antwoordde AI 116. Klinkt niet echt als een compliment eigenlijk. Vooral als je weet dat ze eigenlijk nog maar 25 jaar is. Enfin, ze klinkt ook nog heel jong hoor. Ook al is ze dan in ademnood. Ik weet

Het nummer doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de stem ken je zeker hoor. Het is een vrouw die er altijd lijkt geweest te zijn in de country- en popwereld. Dolly Parton en Heartbreaker. Ik heb ook een nieuwe stem bij vanavond. Iemand die je zeker moet leren kennen, want ze is fantastisch goed. Uit Duitsland, Zoe Wees en Control.

0: Het is 9:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied het Mechelsbos. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Maar de brand is intussen wel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
1: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in hetzelfde gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. Op het Griekse eiland Chalkidiki woedt ook een hevige natuurbrand. De inwoners van een aantal dorpen op het eiland hebben de raad gekregen om te evacueren. Ook een vakantieoord wordt ontruimd. De kustwacht heeft onder meer boten ingezet om mensen weg te halen. Chalkidiki is dicht bebost. De brandweer heeft 9 blusvliegtuigen en een aantal helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. In het zuidoosten van Engeland, dichtbij de badplaats Brighton, is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat verschillende wagons zijn gekanteld. In totaal zaten zo'n 150 reizigers op de trein. 11 passagiers raakten gewond, 2 van hen zijn er erg aan toe. Het treinverkeer in de regio zal nog de hele avond zwaar verstoord zijn. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
2: Prima voor Anderlecht, want het is een leuk half uur geweest. En belangrijker, Anderlecht staat ook 1-0 voor. Een goal na 20 minuten van Petro, de centrale verdediger op een corner. Zijn compagnon de route, Biancon, die kon eerst koppen. De redding van de doelman, bal gelost. En Petro was er als de kippen bij om hoog in het dak van het doel te schieten. Het is een van de vele kansen in deze wedstrijd. Ook voor de Grieken trouwens, die nog niet konden scoren. Dus Anderlecht staat hier 1-0 voor. En we zijn zeker ook niet de heenwedstrijd vergeten die Anderlecht ook al won met 1-0. Het ziet er dus goed uit voor Paars-Wit.
0: Dankjewel, Tom. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Na een half uur spelen staat het nog 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En op het Europees kampioenschap zwemmen heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. 2 jaar geleden won ze nog Europees goud op dat nummer. Van Otterdijk zwom nu een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een evenaring van het kampioenschapsrecord en daar is ze bijzonder blij mee.
3: Ja, sowieso. Dat is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan, dat is gewoon een heel andere prestatie. Nog gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat hij daar ooit gezwommen is. Dat is supermooi.
0: Luca Onvaux plaatste zich dan weer voor de finale van de 200 meter vrijslag. Hij zwom een tijd
3: van dat snelste dat hij daar ooit gezwommen is. Dat is supermooi.
0: Luca Onvaux plaatste zich dan weer voor de finale van de 200 meter vrijslag. Hij zwom een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw

Sam Brown en Stop. En dat is dan nog de minst bekende naam, denk ik, van dit uurtje Radio 2 Relax. Straks nog Elton John en Kiki D, Raymond van het Groenewoud en Star Sailor. En dit is intussen Marco Borsato met Zij.

Meteor zit ergens in pole positie om de Radio 2 Zomerhit 2026 binnen te halen. Maar zijn zus, die is ook niet slecht bezig, hè. Binnenkort weer september. Hopelijk horen we haar dan weer bij de Radio 2 Weekwatchers. Lise en Cutting Goodbye.

Je ziet het niet, dankzij het wonder van de radio, maar ik heb geen haar meer op mijn hoofd. En ik ben ook al de hele zomer op zoek naar de ideale hoed die past bij de vorm van mijn hoofd, maar ik vind hem nergens. Echt al 2 maanden aan het zoeken, niet gevonden. Dus ik begin nu een beetje te overwegen om zo'n reggae-muts te kopen, zoals Jimmy Cliff hier in de clip van Sunshine in the Music. Bestaan ook met ingebouwde dreadlocks, dus het kan nog plezant worden.

samen met Stan van Samang een soort groepsaankoop organiseren. Want ja, die zit ook in hetzelfde clubje als ik. Hè. Alhoewel, is dat wel nodig? Ik denk het niet. Met een beetje zonnecrème en het opzoeken van de schaduw zal het ook wel lukken, zeker. Dan hoeft er helemaal niks op onze kop. Kunnen we ons concentreren op die fantastische muziek die je maakt? Dit is zijn versie van Goeiemorgen Morgen.

Velen onder ons hebben dit indertijd als kind een hele zomer lang meegezongen zonder te weten waarover het ging. En dan op een dag snap je het. En wordt er heel veel duidelijk. Inner Circle en

0: houdt van vriendelijke mensen, die stellen al lefty, maar dat kan een opgave zijn. Hè? Lief blijven als je al de hele zomer slecht slaapt door de hitte. Ik wens je sowieso straks een deugdoende nacht toe. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog heel veel hits te goed vanavond.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Wat dacht je bijvoorbeeld van een Franse les op muziek van Céline Dion? Dat is voor straks, na een plaat van Bill Withers, waarmee je eigenlijk meteen je longinhoud nog eens kan testen. Ik kon vroeger perfect meezingen met die lange noten van Lovely Day. Tegenwoordig iets minder goed, maar ik ga toch mijn best doen straks. Na

Moeiteloos haalt ze nog altijd die hoge noten. Céline Dion en Bonjour, Pardon, Merci. Heimwee kennen we allemaal, maar het tegenovergestelde ook deze zomer, denk ik. Fernwee, je wil ergens anders zijn. Op reis bijvoorbeeld. Buurman heeft er ook last van.

daarnet, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen, plastieke souvenir.

Straight and So Far Away. Nieuws van 10 is helemaal niet meer veraf hoor. We zijn er maar één plaat meer van verwijderd. Maar wel een heel fijne om terug te horen. Heel zomerse klanken van Santana en The Product J&B. Maria Maria.

0: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: In Maasmechelen in Limburg is de voorbije avond opnieuw brand uitgebroken in het natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving was een donkere rookpluim te zien. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
4: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd daar. In de West Midlands in Engeland staat in het dorp Stourbridge verschillende huizen in brand door een grote grasbrand. De inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Sommigen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden en in de omgeving is ook het treinverkeer voor alle zekerheid stilgelegd. Ook op andere plaatsen in de Midlands zijn er bosbranden uitgebroken. In Frankrijk heeft de brandweer dan weer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer ook geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
5: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd en er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
0: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel ook daar onder controle gekregen. En nabij de stad Bordeaux heeft de natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar geëvacueerd worden. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de 3e voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
6: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van PAOK Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht
0: tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
6: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van PAOK Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht heeft wel nog een bonus. Niet alleen in deze wedstrijd een bonus.

0: enige zeker van de volgende ronde in de play-offs dan van de Europa League. Maar nu net een tweede doelpunt geslikt. Een doelpunt via de rug van Koosmans. 3-2.
1: Tom, dankjewel. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En voormalig Rode Duivel Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Die club speelt op dit moment in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Sporting Hasselt wordt geleid door acteur Rick Verheijen en mediafiguur Sam Kerkhoffs. Kerkhoffs is trouwens de neef van Kat Kerkhoffs, de partner van Dries Mertens. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

Elke landbouwer zal het met mij eens zijn. Het is nu met die hitte en die droogte de slechtst mogelijke tijd ooit om te beginnen zaaien, denk ik. Behalve dan als je de Seeds of Love in het rond wilt strooien. Dat kan altijd, zoals Tears for Fears. Straks nog Beyoncé onder meer en Lisa Stansfield. En twee Barten, Bart van den Bossen en Bart Peters.

hoe zou het nog zijn met deze Lisa Stansfield, vraag je je misschien af. Wel goed, het toeval wil dat ze net vandaag optreedt op het Venoge Festival in Zwitserland. Tussen andere top 30 iconen als Hathaway en Gala en Sabrina van Boys in der tijd en zelfs Dr. Alban. Mocht je nog willen gaan, ik heb slecht nieuws. Het is uitverkocht. Maar dankzij Radio 2 Relax heb je ze toch maar mooi gehad, hè, met Change.

en David Grant. Could It Be I'm Falling In Love? Met deze hitte kan alles, jongens. Dus zeker ook verliefdheid. Ik zal wel een open deur intrappen als ik zeg dat Bart Peters niet vies is van een goede cover. Zo maakt hij bijvoorbeeld Tot Je Weer Van Me Houdt uit Pour Que Tu M'aimes Encore van Céline Dion of Porqué Te Vas van Jeannette werd Je Nam Je Jas. Allemaal Door Jou was dan weer een herwerking van een hit van Ricardo Cocciante en zelfs van Prince maakte hij iets moois in onze moedertaal. Zeester met koffie.

0: Zonde, dacht ik toen ik een maand geleden las in de krant dat Adele eigenlijk nooit meer zingt tegenwoordig. Ze duikt in de leefwereld van haar zoon Angelo, een jongen van 13. En dat bevalt hen blijkbaar allebei prima. En het is hen natuurlijk ook wel gegund. Maar wel spijtig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Nog zo'n jong Brits icoon hoor je zo meteen. Ed Sheeran komt eraan. Na Stef.

Ja, geld is niet alles, hè. Dat weten deze mannen intussen ook wel. Daryl Hall en John Oates en Rich Girl. Waar is de tijd toen we nog nooit van Luna gehoord hadden? De zangeres die samen met Meteor die fantastische single Stuk uitbracht. Intussen is ze een vaste waarde geworden. Dat is het leven.

0: hobo-speler die het mooie weer maakt in een popsong. Dat hadden we nog niet meegemaakt in de Radio 2 Top 30 voor
1: je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Anita Tikaram, Twisting My Surprise.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomer.
0: Die heeft gewoon een nummer gemaakt met de wandelschoenen, denk ik.
2: Walking Away. In Radio 2.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord. De moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van... Mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Rond deze tijd sluiten in de Britse kuststad Clacton de stembureaus. De voorbije dag werd daar een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis aan te duiden. De uiterst rechtse Nigel Farage van de Reform UK-partij had aangestuurd op die tussentijdse verkiezingen. Hij was het voormalige parlementslid van Clacton, maar nam zelf ontslag na kritiek op zijn financiën. Hij zou miljoenen giften niet hebben aangegeven bij het parlement. In totaal stonden er enkele tientallen kandidaten op de stembiljetten, maar de belangrijkste tegenstander van Farage werd Count Binface, een satirisch personage met een vuilnisemmer op het hoofd dat werd bedacht door een Britse komiek om Farage als niet-democratisch weg te zetten.
4: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth.
0: De resultaten van de verkiezingen in Clacton worden later verwacht. Sport dan in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-1. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewil.
5: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1 en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent kon zich de voorbije avond ook plaatsen voor een laatste voorronde, maar dan van de Conference League. Gent won met 1-0 van het Zweedse Göteborg. Vorige week won het ook al in Zweden met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Gissé zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Gissé mogen dus gerust een verrassing noemen.
6: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Saliha Gissé pas haar eerste groot internationaal toernooi. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK, maar net voor het kampioenschap werden de Belgische limieten versoepeld en die kans greep Gissé met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. Met Ilona Masson mocht er nog een landgenote bijna met een medaille naar huis, maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Veek ook op de vierde plaats met een knap seizoensbeste van 4,60 meter. Eerder dit toernooi haalde Delphine Nkanza een onverwachte bronzen medaille op de 100 meter.
0: Simon, dankjewel. Zilver dus voor Saliha Gissé. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

dag in Ploestert weer te boren. Lang voor dat jaar kreeg heb je een night al afgescoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind, je ving nog niet veel wind.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran. Maar het moet vooral ook het vliegdekschip dat al in de regio aanwezig is aflossen. De mentale toestand van de bemanning aan boord van dat vliegdekschip zou namelijk een dieptepunt bereikt hebben. De ruim 5000 bemanningsleden zijn al maanden langer aan boord dan de bedoeling was. In de verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en uitputting aan boord. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zijn de getuigenissen niet correct en wordt er overdreven. De voorbije 2 dagen zijn bijna 330 vluchtelingen en migranten gered voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De voorbije dag werd voor de zuidkust van het eiland bijna 80 mensen uit het water gehaald. De vluchtelingen en migranten zouden telkens met bootjes vertrokken zijn vanuit Libië, waarschijnlijk vanuit de havenstad Tobruk. Volgens de VN zouden dit jaar al zo'n 10.000 vluchtelingen en migranten Kreta bereikt hebben. Het eiland is een belangrijke tussenstop voor mensen die vanuit Noord-Afrika de oversteek naar Griekenland willen maken. Sport dan. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewiel.
4: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via 2 absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog 2 rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk dankzij een doelpunt van Matthijs Volkaert.
5: Ja, als je er ook in stilstaat, is het ongelooflijk om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi, ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. En dat is het belangrijkste en hopelijk nog meer nu.
0: En op het EK atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Kis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd 4e. En ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK van Simon van Glabeke.
6: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Kis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Kis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij een temperatuur tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax op VRT Max.
3: Hear the clock ticking on the wall. Loses

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: werk. Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het is 1 uur. Een hele goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren ruim 200 mensen aanwezig.
3: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
4: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
5: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van... Mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
2: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. In Congo zijn er nu al 6 provincies getroffen door het Ebola-virus. Dat zegt de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie CDC. In een provincie in het noorden is nu ook een besmette man overleden aan de ziekte. Ook in 5 andere provincies in het oosten is de ziekte aan het rondgaan. De Ebola-uitbraak in Congo is de snelste ooit, met nu al meer dan 2100 doden op 4500 besmettingen. De kans is groot dat de uitbraak ook dodelijker wordt dan die van 10 jaar geleden in West-Afrika, toen er 11.000 doden vielen. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Salia Gis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast de medaille. Zij werd 4e. Ook Eline Vekemans greep in het polstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK door Simon van Glapeke.
6: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Gis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Gis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. Maar zij werd 4e op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de 4e plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
2: Het blijft minstens 17 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en een stille mars gehouden voor Hamza, het jongetje van 7 dat vorige week omkwam, vermoedelijk na mishandeling door zijn oom. Ruim 200 mensen stapten mee in de mars, veel van hen met witte kledij, knuffels en lichtjes. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Het onderzoek naar de dood van Hamza loopt nog. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zitten voorlopig in de cel. In Frankrijk heeft de brandweer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd en er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
0: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel weer onder controle. Nabij de stad Bordeaux heeft een natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar worden geëvacueerd. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League.